1,4%. Christopher Waller van de Amerikaanse Centrale Bank steunt mogelijk een rentepauze als de inflatie afzwakt. Victoria's Secret verloor ruim 13%. De Raad van Toezicht van Volkswagen steunt unaniem de plannen voor een grote reorganisatie. Daardoor kunnen nog eens 50.000 banen verdwijnen en 4 Duitse fabrieken sluiten. Het gaat om vestigingen in Emden, Zwickau, Hannover en Neckarsulm. De reorganisatie moet de kosten verlagen en overcapaciteit beperken. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.

0: Hudson, Neo en Rick Ross. Think Like a Man doet al jaren zonder enige moeite. Inmiddels hier aangeschoven is natuurlijk Marcel. Die zit al vanaf 7 uur. Het is bijna, het is eigenlijk 7 minuten over van 8. En Ruud Zegwaard is ook tegenover mij hier. Welkom, Ruud.
1: Hi, Pepijn.
0: Hey, jij gaat iets heel bijzonders doen morgen. Morgenavond van 7 tot 9 met Ferry Maat.
1: Zeker, ja.
0: Vertel, wat gaat er gebeuren?
1: Ja, dat is een goede vraag. We gaan platen draaien. Hij heeft heel veel dingen opgezocht. Hij heeft jingles gemaakt. Hij zit er helemaal in. En hij heeft ook oude opnames van de Jacksons. Oude live-opnames van de Jacksons heeft hij meegenomen. En die hebben we opgestuurd. Dus die zijn, als het goed is, morgen staan ze in het systeem. En ook die gaan we draaien.
0: Ik ben heel benieuwd, want de Jacksons staan hier. Althans, een soort uitgeklede versie, hè, moet je zeggen.
1: Er schijnen nog maar 2 man van de originele bezetting in leven te zijn.
0: Maar er zijn veel mensen die ik sprak, die verheugen zich daarop.
1: Ik ook, absoluut. Ik vind het jammer dat ze in de zaal staan. Ik had ze graag op het grote podium gezien. Maar ik kijk er echt naar uit.
0: Misschien hebben ze dat zelf aangegeven. Misschien vinden ze zelf die wat intiemere sfeer van die zaal prettiger.
1: Dat zou kunnen, daar ga ik wel van uit.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hey, en wat gaan jullie nog meer doen? Want je hebt 2 uur te vullen. Ik neem aan, niet alleen de Jacksons draaien.
1: Nou, ik denk, misschien gaan we vertellen hoe we elkaar ontmoet hebben. Misschien gaan we... Nou, het grappige is... Ferry heeft het op de socials gezet. En hij heeft heel veel reacties gekregen uit Nederland. Van mensen die dat willen horen. Dus die willen... Maar ja, het is natuurlijk s'nachts 1, 2, 3 uur Nederlandse tijd.
0: Ja.
1: Dus heel veel mensen willen ook dat die opname ergens online gezet wordt. Zodat ze het kunnen terugluisteren. Maar we gaan 2 uur lang radio maken en liefde voor de muziek hebben over soul, funk, disco, over Noordse jazz, over... En die man is een wandelende encyclopedie over artiesten en zo. Dat is echt ongelooflijk.
0: Ja, hij komt nog uit het tijdje dat ze misschien nog net in een boek kon vinden en daarna uit je hoofd moest weten. Wij kunnen nu tegenwoordig ongeveer alles opzoeken.
1: Ja, hij is begonnen met radio maken in 1972, tenminste met de Soul Show. En hij heeft dat 50 jaar volgehouden. Dat is echt legendarisch. En terecht dat hij ook een Marconi Award heeft gekregen. Dat is de grootste Nederlandse prijs die je kunt krijgen als radio-dj.
0: Ja.
1: Hij is gewoon een levende legende, absoluut.
0: En hij woont al jaren op Bonaire, hè? Ja. Hij komt speciaal hiervoor overgevlogen.
1: Hij is al overgevlogen.
0: Ah, hij is er al.
1: Ja.
0: Hey, ben jij een vaste bezoeker van Curaçao Noordse Jazz?
1: Ja, ik kom hier vanaf dag 1. En de eerste 5, 6, 7 jaar heb ik ook vanaf maandag tot en met donderdag op Dolfijn FM radio gemaakt. De Noordse Jazz Countdown Show. En dat was superleuk. En het mooie is dat je dan heel veel over het festival kunt vertellen. Je leert heel veel over de artiesten. En het mooie is, ik heb ook heel veel mooie artiesten mogen zien, spreken en interviewen. En te gasten hebben, mogen hebben in de studio. Zoals Gregory Porter, die is bij mij te gast geweest.
0: Dat was wel aardig. Die trad toen op terwijl hij eigenlijk nog redelijk onbekend was. Maar Jeroen Jansen zei toen tegen mij, jij moet naar Gregory Porter. Dat wordt een hele grote. Daar had hij trouwens gelijk in.
1: Klopt, dat was in 2012. En hij kwam de studio in en ik zeg, heb jij ooit iets van Curaçao gehoord? Hij zegt, mijn vrienden zeiden dat ik Curaçao niet zou kunnen kennen. Maar ik kende het wel. En tegen al zijn vrienden zei hij, it's a hidden pearl in the Caribbean. Fantastisch.
0: Ja. En daar had hij gelijk in. Hey, kijkend even naar het programma van vanavond en de komende dagen. Waar verheug jij je, behalve natuurlijk de Jacksons, nog meer op?
1: Op Toto.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dat was voorspelbaar.
1: Ja, dat sorry.
0: Ja. Hey, Marcel, heb jij nog artiesten waarvan je zegt, nou, daar kom ik eigenlijk speciaal voor?
2: Ik wil eigenlijk vanavond.
0: Vanavond, morgen, zaterdag.
2: Nee, vanavond Gent Arizona. Toto. Inderdaad, de Jacksons lijkt me heel graag. Maar inderdaad, met die zaal. Ja, dat was vorig jaar ook. Degene gaat die zaal dicht, omdat die vol zit.
1: Ja.
2: Dus daar moet je er wel op tijd bij gaan zijn. Ben ik bang.
1: Absoluut.
2: En ja, Jean-Paul.
0: Ja,
1: dat snap ik ook. Jean-Paul, snap ik ook.
0: Momenteel staat
1: natuurlijk zaterdag Jay Belvin.
0: Ja, dat wordt ook een hele grote publiekstrekker.
1: Absoluut. Ja.
0: Nu momenteel staat Alain Perez en zijn orkester. En Meinert Manshand is er naartoe. En die heeft beloofd dat hij straks komt vertellen hoe het was.

0: Dat was nou. Nog eens echte jazz tijdens Curaçao. Noordje Jazz en de gezamenlijke uitzending van Paradise FM en Dolfijn FM. In de studio Marcel Smit van Dolfijn en Ruud Zegwaard. Die gaat aanstaande vrijdag tussen 7 en 9, morgen dus, live hier uitzenden met niemand minder dan Ferry Maat. Deze week waren Joseph Williams, hij is de leadzanger van Toto, jarig. Die is 1 september jarig. En 2 september was Steve Porcaro jarig. Geboren in 1957. En Joseph Williams thuis in 1960. Ruud, die Steve Porcaro is de grote man achter Africa. En laat dat nou toevallig jouw favoriete nummer zijn van Toto. Ja, waarom?
1: Absoluut. Nou, ik ga je uitleggen waarom. Ik ben een jaartje of 15 geleden in Suriname geweest. En daar gingen we, ik weet niet of je daar ooit geweest bent.
0: Ja.
1: En daar heb je een hele grote rivier, dat heet de Suriname rivier. En daar kan je gewoon op een bootje naar de overkant. En,
0: in Paramaribo, van de ene naar de andere kant.
1: Ja, ja, precies.
0: Ik heb het gedaan.
1: Ja. Oké, ja, ja, ik ook. En je moet je voorstellen dat je dan over die rivier vaart, die best donker en grijs en bruin is, zoals een Nederlandse rivier eruit ziet.
0: Ja.
1: Maar daar gingen we dus overheen varen. En toen zagen we dolfijnen, van die kleine dolfijntjes door het water. En op dat moment hoorden wij ook Africa van Toto. Ja, dat is toch gewoon een fucking kippenvel moment.
0: Dus het is...
1: Dat weet ik nooit meer.
0: Nee, dat is... Joh, waar kwam die muziek vandaan?
1: Ja, van die gasten die een radiootje hadden op die boot.
0: Ah! Ja, ik vind het een fantastisch beeld. Dat zijn van die kleine snuitdolfijntjes. Die hebben ze daar, ja.
1: Precies, en die zijn, wat is het, 80, 90 centimeter. Supermooi, ja. Superlief. En die zie je dan uit het water springen. En dan hoor je Africa van Toto. Ja, een mooier moment kan je eigenlijk niet bedenken.
0: Het aardige van het nummer is, het is gebaseerd op verhalen van missionarissen. Die Steve Porcaro, die zat op een katholieke school, is hier te horen. Maar ze waren nooit, de hele band, nog nooit in Afrika geweest.
1: Mooi, hè?
2: 2 frequenties, 1 podium. Dolfijn FM en Paradise FM. Samen tijdens Curaçao North Sea Jazz. 2 frequenties, 1 podium.

Ruud Zegwaard schetsen natuurlijk een prachtig beeld, hè, daar op de Suriname rivier. Terwijl hij van de ene naar de andere kant ging op dat bootje. En toen hij kleine dolfijntjes zag en dit nummer hoorde. Deze mannen en trouwens ook vrouwen staan zaterdag op het podium. Kasaf met Ven Akas.

0: This old heart of mine is weak for you, the Eiley Brothers, hier live vanaf het Curaçao Noordzee Jazz Terrein. Hey, momenteel is natuurlijk bezig de man van mijn oma wil kokosnoten, Alain Perez. En zijn orkest, als het mee zit, komt Meiners Mans dan straks nog even vertellen hoe dat concert is. Maar vanavond een van de grote acts, misschien wel de grote act van de donderdagavond, is Gente de Zona. We staan hier op het podium om 10 uur en jij hebt er zin in. En ik ook.
1: Ik heb er onwijs zin in.
0: Ja, hoe kwam jij in aanraking met Gente de Zona en waardoor werd het een van jouw favorieten?
1: Ik denk dat het uit de tijd is dat je nog naar YouTube ging voor muziek.
0: Ja.
1: Dat je aan het studeren was en dan ging je naar YouTube voor een muziekvideo. En daar kwam toen op een gegeven moment een nummer van hun voorbij. Dat vond ik met Mark Anthony. Dat was zo'n ontiegelijk goede videoclip. En een heel lekker nummer. En ik denk dat ik zo op een gegeven moment met hun in aanraking ben gekomen. Daarna is hij bij Lando en dat soort dingen.
0: Ja.
1: Dus ja, ik kijk er echt naar uit.
0: Ja, Bailando is echt wel hun wereldhit. Ze zijn een van de weinige Cubaanse groepen. Zo niet de enige die ooit daarmee de Billboard Hot 100 heeft bereikt. En Gente de Zona staat trouwens voor mensen uit de buurt.
1: Kijk.
0: Ze komen uit een wijk in Havana. Ze zijn in 2000 opgericht. Die wijk heet Alamar. Het is aan de oostkant van Havana, Cuba, voor de liefhebbers. Dat Alamar staat bekend om die hele grote, kolossale betonblokken van flatgebouwen. Daar word je over het algemeen niet vrolijker van dat soort gebouwen. Ze zijn al jaren weg uit Cuba. Ze hebben ook op een gegeven moment een lied gemaakt, Patria y Vida, het vaderland en het leven. En dat is eigenlijk een protestlied tegen de Cubaanse regering. Maar die hit waar jij zo dol op bent, die gaan we nu draaien. La Gozadera met Gente de Zona en Mark Anthony.
1: Top.

0: Pivas met Fruta Fresca, oftewel vers fruit. En het verse fruit vanavond staat momenteel natuurlijk op te treden. Straks Gent in de Zona, je hoorde ze. La Gozadera, het favoriete nummer van Marcella.
1: Zeker, absoluut.
0: Ja. Hey, is dit jouw eerste cursus aan Noordse Jazz of ben je er op meerdere geweest?
1: Op meerdere is mijn derde.
0: Kijk, en wat zijn nou optredens die jij zijn bijgebleven in de afgelopen jaren?
1: Oeh, een hele goede vond ik Jennifer Hudson.
0: Ja.
1: 2 jaar geleden. Vorig jaar Thames. Ricky Martin. Ja, ik kan blijven doorgaan, maar...
0: Eentje die mij heel erg is bijgebleven, mede omdat ze is geboren in 1948. Mede omdat ze zo ontzettend energiek nog was en zo extravagant. Ik heb het natuurlijk over Grace Jones. Dat is een optreden wat mij toen ontzettend is bijgebleven. Ze stond hier en ik ging er naartoe met van nou, dat zal wel een act zijn met een beetje geplayback. En ja, ze speelde de sterren van de hemel. Die act. Ik ben bijna betoverd blijven kijken naar Grace Jones toen.
1: Dat snap ik. Maar ik denk sowieso playback op North Sea Jazz. Is dat een... Dat gebeurt niet.
0: Nou ja, je weet het niet. Het lijkt me een no-go. Ik weet niet of er een verbod is.
1: Ik laat het vragen.
0: Ja, laten we dat eens nagaan. Je hoort Grace Jones met Liber Tango.

0: hoorde eerst Grace Jones met Liber Tango. En nu net Prince met New Power Generation. Het is 7 minuten voor 9. Nee, dat Manshanden had gezegd, ik kom wel eventjes vertellen hoe Alain Perez en zijn orkest is. Maar dat is blijkbaar zo goed dat hij gewoon bij dat optreden is gebleven. Dat kan ik me voorstellen.
1: Dat begrijp ik heel goed. We horen het hier zo af en toe. Het klinkt wel echt flinksvingend.
0: En we zijn in afwachting natuurlijk van Gent de Zona. Die beginnen om 10 uur, dus over een ruim uurtje. Zometeen hier op deze plek Nadine Roos. Ik meld mij morgen gewoon weer bij Paradise voor de lunch van 12 tot 2. En ik zit zaterdag hier met Gijs Slinger van 7 tot 9. Helaas niet meer met jou, Marcel.
1: Nee, we wisselen hem af.
0: Ja, maar het was mij een genoegen. Ga jij morgen hier ook naartoe?
1: Absoluut.
0: En zaterdag ook. Jij bent er gewoon alle dagen. Ik zou zeggen, geniet ervan. En mocht je hier nog niet naartoe zijn gekomen, doe het. De sfeer zit erin. Het is hier enorm druk. Er lopen echt de hele tijd mensen hier langs. Het is druk. Het is volgens mij een drukke donderdag. Ik heb het idee dat het drukker is dan een normale donderdag.
1: Het is voor een donderdag ongelooflijk druk.
0: Ja.
1: Er komt geen stop aan de hele menigte.
0: Hey, veel plezier. Blijf luisteren. Dit is Michael McDonald. I keep forgetting every time. En daarna trouwens de Jacksons. Die hier natuurlijk ook staan op de zaterdag. Of op de vrijdag.
1: Oeh.
0: Goeie vraag. Ik dacht de zaterdag, maar
1: we houden het op zaterdag.
0: We houden het op.

0: Lex Jansen met het nieuws. Curaçao boekt flinke vooruitgang in de strijd tegen witwassen, terrorismefinanciering en financiële criminaliteit. Dat blijkt uit een nieuwe beoordeling van de Caribische Financiële Waakhond. Curaçao houdt beter toezicht op virtuele munten, wisselt sneller informatie uit en kan tegoeden eerder bevriezen. Ook zijn de financiële opsporingsdienst en andere opsporingsdiensten versterkt. Bij een toko aan de Annersaweg is gistermiddag een 20-jarige man aangehouden voor mishandeling. Hij wilde met zijn bankpas betalen, maar de betaling mislukte. Daarna eiste hij contant geld van de oudere eigenaar. Toen die weigerde, viel de man hem en een oudere vrouw aan. Omstanders hielden hem vast tot de politie kwam. De slachtoffers zijn behandeld door ambulancepersoneel. Dan internationaal nieuws. Volgens werkgeversorganisatie VNO-NCW ziet het Planbureau voor de Leefomgeving doelgerichte stappen naar een oplossing van het stikstofprobleem. Het rapport bevestigt volgens de organisatie dat alle maatregelen nodig zijn. Volgens het Planbureau is vooralsnog gedwongen krimp van de veestapel nodig om de stikstofuitstoot in 2035 ver genoeg terug te dringen. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag fors hoger gesloten. De Dow Jones-index won 1,2%, de S&P 500 1,1% en de Nasdaq 1,4%. Christopher Waller van de Amerikaanse Centrale Bank steunt mogelijk een rentepauze als de inflatie afzwakt. Victoria's Secret verloor ruim 13%. De Raad van Toezicht van Volkswagen steunt unaniem de plannen voor een grote reorganisatie. Daardoor kunnen nog eens 50.000 banen verdwijnen en 4 Duitse fabrieken sluiten. Het gaat om vestigingen in Emden, Zwickau, Hannover en Neckarsulm. De reorganisatie moet de kosten verlagen en overcapaciteit beperken. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: CNSJ Radio. Radio. Live vanaf Curaçao North Sea Jazz 2026.
2: En daar zijn we.

0: 23 op Paradise FM en Dolfijn FM. Die je trouwens ook gisteren had kunnen horen in Kura Hollanda Village. Toen de opening night van Curaçao North Sea Jazz bezig was. Heb jij er iets van meegekregen, Marissa? Oh, wacht. Daar ben je.
1: Ja, Bonocci. Nee, ik heb hem niet meegekregen. Jij wel?
0: Nee, geweest. Ik hoopte een beetje op jouw backup,
1: Hij is wel bij ons geweest. Bij Paradise FM heeft hij wel een interview afgegeven. We hebben hem net ook eventjes zien lopen. En volgens mij moet hij morgen weer optreden. Dus
0: Kunnen we het gewoon nog inhalen. Ja. Als we dat hebben gemist. En dat je nu lekker in de stemming bent gekomen. Dan heb je gewoon je ticket halen voor morgenavond.
1: Jazeker.
0: Dan gaat het helemaal goed komen.
1: Het is leuk, hè, Nadine. Het is ook druk. Het is mijn eerste keer dat ik hier, ben. Want het begint steeds voller te worden. Het begint ook echt druk te worden.
0: Ja.
1: En het is echt, maar het is heel warm hier in de studio.
0: Het is een beetje warm. We hebben gelukkig lekkere wappers gekregen.
1: Ja, dat is waar.
0: En
1: ja, dat is
0: ik probeerde het hoofd koel te houden met lekkere koude drankjes. Dat lukt me goed.
1: Ja. Ja. We hebben het leuk hier, ja zeker. Ja.
0: Nee, er is niks mis mee. Maar ik ben benieuwd, hoe is jouw ervaring voor de eerste keer tot nu toe?
1: Ja, goed. Ja, kijk, we waren hier natuurlijk al gisteren bezig met opbouwen. Dus dan begint hier nog niet vol te raken. Maar dan heb je hier al wel heel veel mensen om je heen. Dus je voelt al wel een beetje de sfeer. Je ziet hoe groot het is. Ja. Ik heb al een rondleiding gisteren gekregen. Uh-huh. Maar nu, met al die mensen eromheen, nu het donker is, ja, het is echt één groot feest. Maar ik ben nog niet bij het podium geweest.
0: Nee, joh.
1: Ik heb het wel
0: leeg. Wat meen je?
1: Ja, ik ben soms op een podium geweest.
0: Ja.
1: Maar toen was het nog leeg. Dus dit is de eerste keer dat ik het nu ga zien dat er echt wordt opgetreden.
0: Ja, dus je wacht een beetje tot schenten de zon zometeen. Als je klaar bent met mij.
1: Nou, dat wordt één groot feest. Daar heb ik echt zoveel zin in.
0: Dat is wel sowieso natuurlijk de highlight van vanavond.
1: Ja, zeker.
0: Heb je andere dingen waar je naar uitkijkt, waarvan je denkt, oh, hier ben ik echt excited over?
1: Ja, ik heb sowieso heel erg veel zin in Toto.
0: Ja, absoluut.
1: Echt wel wat. Ik vind de Jacksons vind ik toch ook wel heel bijzonder.
0: Uh-huh.
1: Want dat gaat waarschijnlijk de laatste keer zijn dat ik hun ga meemaken. En Jaehyun en Jean-Paul natuurlijk.
0: Holy shit. Ja. Ja.
1: Sorry, waar verheug jij het meest op, Nadine?
0: Ja, dat zijn inderdaad wel bij een paar mijn highlights. Stefan Marley vind ik ook sick.
1: Ja.
0: Natuurlijk zoon van Bob. Hè?
1: Ja, dat mag ook niet missen.
0: Nee. Hey. Dus dat wordt superleuk. Jean-Baptiste.
1: Ja.
0: Oh. Ja. Wordt ook heel nice.
1: Heel veel goede artiesten eigenlijk.
0: Ja, dit is gewoon de warming up nog van alles. Dus als je luistert en je denkt, ik wil dit niet missen.
1: Ja, dan moet je toch echt je kaartjes gaan halen.
0: Dan moet je dat gaan regelen. En dan zijn wij hier ook nog gewoon de tweede tent, of derde. Tweede of derde, aan de linkerkant.
1: Ja.
0: Maakt niet uit, je ziet ons. Je komt er niet omheen. Zometeen gaan we ook een spelletje spelen. Hitstart.
1: Ja, we trekken straks eventjes Gijs van Dolfijn FM richting de microfoon. En dan gaan we inderdaad Hitstart spelen. En dat gaat er dus om dat je de artiest en het liedje moet raden bij het goede jaartal.
0: Ik wou dat zeggen, alles komt bij elkaar. Dus als jij zo'n muziekkenner bent, zoals je bent op Paradise natuurlijk.
1: En Dolfijn FM.
0: En Dolfijn. Dan moet jij lekker gaan meespelen. Dat gaan we zo meteen lekker doen. Ja. Eerst even tijd voor muziek.
1: Ja,
0: ook voor een van de legends die hier heel vaak is geweest. Juan Luis Guerra. Ojalá que yo iba a café.

één keer in de zoveel tijd gebeurt er iets waardoor heel Curaçao hetzelfde gesprek voert. Naar dezelfde artiesten uitkijkt, dezelfde muziek voelt. Dit is zo'n weekend. Curaçao North Sea Jazz 2026. Dolfijn FM en Paradise.

0: lastig als Zo onrustig is het eigenlijk in de studio. Want er wordt druk in de weer gegaan met allerlei duct tape en alles. Want Gijs, die heeft iets bijzonders in petto.
1: Dat, ja, en ik hoor mezelf. Nou, dit is perfect. Ja, we gaan heel veel leuks doen, denk ik. We zijn nog wel in een soort de pilotfase, dus we gaan even ondervinden of dit gaat werken. Maar goed, als dit werkt, dan hebben wij denk ik het... Ja, de buren zijn leuk bezig, maar dan hebben wij denk ik het allerleukste spel van iedereen.
0: Wat ga je doen?
1: Wij gaan namelijk hitsers spelen. Dus we hebben van alles voorbereid. En eigenlijk de bedoeling is dat wij zo lekker, ik noem het even, de straat op gaan. En dan gaan we eigenlijk mensen van de straat af plukken. Ja. En dan gaan we even kijken of wij, hoe goed hun muziekkennis is.
0: Ik ben reuze benieuwd. Ik denk dat hier wel wat oude rot in het vak zitten, sowieso.
1: Ja, dat klopt. Maar goed, de muziek is ook vrij oud. Want de eerste track die komt geloof ik uit 1970. Dus we gaan way back. Dus in principe gaan we wel wat, en ik zie mezelf op de camera. Hoi, leukie. Alright, ik zou zeggen, dan gaan we denk ik maar gewoon, dan gaan we op pad.
0: Loop jij lekker het veld in, jongen.
1: Dit gaat heel leuk worden, want ik moet een soort van en mensen gaan horen en mezelf gaan horen. Oké. Ondertussen blijven wij lekker radio maken, dus we gaan eventjes kijken hoe ver wij bereikt gaan zijn. Niet in de buurt van de microfoon, dat hoor ik.
0: Dat gaat nu goed hoor.
1: Oké, maar als het goed is, ben ik nog steeds live op de radio te horen, want ik hoor mijzelf nog steeds vrij goed.
0: Ja, nee, ja, beter nou, okay.
1: Nooit. Ja, dan ga ik even op zoek naar... ik begin een beetje. Ja, oké.
0: Niet te ver weg, Gijs.
1: Oké, nou dan gaan we even kijken wie wij hier van de straat af plukken. Wie. Oké, even kijken. Blijf vooral lekker doorpraten, want dit is een beetje moeilijker dan gedacht.
0: Hé, hey, joh, goed, je pakt gewoon even gezellig.
1: Ja. Oké. Hele leuke dame. Kijken of zij misschien gezellig mee wil doen. Dat zou ik heel, heel leuk vinden. En zo niet, dan gaan wij eventjes verder kijken. Eén momentje. Ah, kijk, ik zie hier... Wacht even hoor. Ik zie hier een hele leuke gozer staan. Nee. Ik zie allemaal vingertjes die de weg wijzen. Maar niemand is nog bereid om mee te doen. Ja, kijk. Ja, mevrouw, zou het die leuk vinden om mee te doen? Ja, dat is... U maakt kans op eeuwige roem op de radio. Een hele goede... Wat is uw naam?
2: Magali.
0: Ons Magali is er.
1: We hebben volgens mij de goede persoon eruit gepakt. Wat wij gaan doen als volgt. Wij gaan zo meteen samen naar de DJ toe. Dan gaan wij een kaartje trekken. En dan gaan wij dus een random...
0: Deze kant schuiven. Kom maar terug.
1: Zo. Kijk, dat is als het goed is een stuk beter. Nee, wat de bedoeling is, wij gaan zo meteen een kaartje voor u trekken. Daaruit komt dus een nummer uit. En die gaat u zo meteen via de koptelefoon gaat u die van ons horen. En dan is eigenlijk aan u de vraag. Want het zijn dus alleen artiesten van dus deze editie van Curaçao Noordje Jazz. Dus ja, de kans is best groot dat u de artiest raadt. Ja, aan u dus de vraag om de artiest te raden. Als dat goed is, dan krijgt u van ons het kaartje. En dan gaan wij op ons prachtige bord gaan wij kijken of u ook het goede jaarblok daarbij kan raden. En is dat zo, dan blijft u voor eeuwig hangen. En dan gaat u de geschiedenis in als een van onze prachtige hitsters. Noem het dan maar eventjes. Dan is aan jou de vraag, Nadine. Tromgeroffel, dan mag je een kaartje gaan trekken. Kijk eens, daar is het kaartje. Oké, dan ga ik u nu deze geven. Oh, dat heb ik. U even nodig.
0: Ja, en de koptelefoon ook. Dat ik altijd hoor. Dat is ook wel leuk. Ja, hallo, Magali.
1: Dan bent u nu bij deze live op de radio. En dan gaat mijn collega het even verder overnemen.
0: Ik ga je iets laten horen en ik hoop dat je weet wat het is.
1: Is goed.
0: Komt-ie aan.
3: Barst maar los.

0: mij niet vragen.
1: Nee.
2: Ik denk, wat we gaan doen, ik denk dat we
0: een
2: gokje gaan wagen. Vindt u ook niet? Heeft u denk u een idee wat het kan gaan zijn?
1: Nee.
2: Ja. Ik zou zeggen, ga lekker een artiest raden en dan, fingers crossed dat we het goed hebben. Dan wil ik van u weten, welke artiest denkt u dat dit nummer was?
1: Ik weet het niet. Geen idee.
2: Oké, weet je wat we doen? Dit is de eerste keer, dus het voordeel van de twijfel. Ik wil dat jij een nieuw kaartje gaat trekken.
0: Nieuwe kaart, ja? Laten we dat doen. Laten we dat doen.
2: We gaan net zo lang door totdat het goed is.
0: Oké. We hebben een nieuwe kaart.
2: Ik hoor wat goeds.
0: We hebben een nieuwe kaart. Eén momentje.
2: Ja, ben ik ook heel benieuwd wat er dan als volgt uit gaat komen.
0: Ja, één ding weet ik wel, en dat is dat ik het
2: bloedheet heb.
0: Nou, we gaan hier even uit, hè. Komt er wat nieuws aan.
1: Dit behoor ik te doen.
0: Ja, dit moet je wel weten, Magali. Kom op.
1: Oh, Toto!
2: Yeah! Heel goed, we hebben een winnaar. All right. Oké, dan ga ik even de koptelefoon van u terugnemen. Want dan kan ik, anders kan ik niet gaan lopen. Kijk, mag je die bij mij terug opzetten? Kijk eens, dank u wel. Dan voel ik me weer helemaal thuis in de studio. Kijk eens, en ik krijg gelijk het kaartje overhandigd. Kijk eens, dan ga ik deze aan u geven. Samen met een punaise. Ja, en het mooie is, dan komt nu eigenlijk nog het moeilijke deel. Het is dus de bedoeling dat hij in het goede tijdsblok gaat. Dan loop ik alvast even naar achter. Ga ik alvast even spieken.
0: Het wordt heel spannend.
2: U mag. Ik hoor hier een hulplijn achter u. U mag hulp inschakelen.
0: Ja, is dat zo? Hebben we dat afgesproken?
2: Ja, dat vind ik bij deze. Wij mogen dat doen. Oh, dan wordt het heel spannend. Oké, ik zie dat mevrouw hem tussen het blokje 1980 en 1985 heeft geprikt. Nou, en ik zal u vertellen, dat is helemaal goed! Ja! Hij komt namelijk uit het jaar 1982, dus dat is helemaal correct. Dan mag u lekker uw naam op het kaartje zetten en dan blijft u er de hele avond hangen.
0: Kijk eens, er is alvast een pin gezet. Eerste winnaar, nou ja, een kleine winnaar.
2: Ja, dit vind ik enorm leuk. Ik vind dat wij dit enorm bedankt voor het meedoen. Dit vind ik echt enorm leuk.
0: Magali heeft in ieder geval de naam van Joris.
2: Ik denk heel erg bedankt.
0: Gijs gaat nog even door met de gezelligheid. Wij gaan door met de muziek. Paul 1K, hoor je nu en hello.

0: came.
1: Kygo's samen met John Legend hier op Curaçao Nortje Jazz. Waarbij we natuurlijk een leuk spelletje aan het spelen zijn de afgelopen tijd. Dat doe ik samen met Gijs. Gijs, oh jij zit hier. Ja, nee, nog steeds niet. Ja, een beetje zacht. Ja. Ach, heb je die andere ook? De andere microfoon? Die was beter. Ik wil dat je een beetje harder hoor.
2: Check.
1: Ja, ja, die is een stuk beter. Laten we deze doen. Yes. Ja? Oh, wacht.
3: Oh, dit is ja. Goed. Ja, kijk.
1: Nu okay. Ben je er weer. Oké. Okay.
3: We zijn
1: compleet.
3: Alright, alright. Ja, we gaan, zoals je, als je net hebt excuses. Als je net al aan het luisteren was, dan weet je dat wij hier vanavond op het Curaçao North Sea Jazz Hitster aan het spelen zijn. En ja, het mooie was, we zijn net natuurlijk op zoek gegaan naar iemand die het spelletje wil spelen. En die heeft gewoon gewonnen. Dus ik denk dat het tijd is voor een nieuwe ronde. Nieuwe
1: ja,
3: ronde.
1: Dat lijkt me goed plan.
3: Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ja, dan ga ik er even heel ongemakkelijk weer naar buiten lopen. En dan zie ik hier toevallig een hele groep van mijn vrienden staan. En volgens mij heb jij hier wel zin in, of niet?
4: Ja, ik heb wel zin in.
3: Heel goed, heel goed. Nee, zoals je weet, we gaan dus hitsen spelen. Even kort, wij gaan een nummer voor jou trekken. Het is van artiesten van de Curaçao North Sea Jazz. Aan jou om dus de artiest van het nummer te raden. Dan krijg je van ons een kaartje en dan mag jij die op het prachtige bord gaan trekken zometeen. En uiteraard krijg je de track eerst te horen. Dus loop lekker mee, dan gaan we even kijken. Oh. Alright.
1: Maar met wie hebben we het genoegen, Gijs?
3: Oh, excuses, ja, met wie hebben we... Ja. Hoor je ons? Check. Met wie hebben we het genoegen vandaag?
4: Met JD. Hi allemaal.
1: Hi JD.
3: Een hele goede avond. Alright, ben jij er helemaal klaar? Is alles duidelijk? Laat ik het daar even beginnen.
4: Ja.
3: Oké, dat is goed om te horen. Dan is het denk ik tijd voor jouw track. Dan gaan wij nu luisteren.
1: Kan ze alles horen? Heeft ze op telefoon? Ik zie alles. Ja, oké. Okay. Helemaal gereed. Oké, dan komt hij.

0: Ik denk de Jacksons.
1: Oh, dan is de vraag, is dat het goede antwoord, Nadine?
2: Dat is het goede antwoord.
1: Hey, chapeau, chapeau, chapeau. Oké, okay, dan moet ik dan nu eventjes dat kaartje deze kant op krijgen. Dat kan mijn con-collega. Heel goed. Yes, kijk eens. Dan krijg jij van ons het kaartje. En dan aan jou de eer, ja, om dus het goede tijdsblok te gaan raden. En dan ben ik heel benieuwd. Ja, weet je, het is natuurlijk een... kijk, ik zie daar... En als mijn andere collega alvast... Oh, ja, hij plakt niet vanzelf. Je krijgt een mooie penaise. Oké, okay, en dan is... laat ik de eer aan Marissa om even te gaan kijken of dit het goede jaartal is. Even kijken. Oh, trommelgroffel, trommelgroffel. Het is het goede antwoord. Nou, hartstikke top. Kijk eens, dan mag jij lekker je naam op het kaartje gaan schrijven. Even kijken waar die stift gebleven is. Ja. Oh, die staat helemaal bij de DJ. Nadine, stift nodig.
2: Ik heb hier alleen maar pennen voor mij.
1: Hè, waar is dat ding nou gebleven dan?
2: Dat weet ik niet.
1: Jij raakt
2: ik heb hier wel een soort van gekke brander, maar die gaat niet doen, denk ik.
1: Het is hier zo gezellig dat we alles kwijtraken vanavond.
2: Kijk,
1: daar is
2: het gevonden,
1: de
2: stift.
1: De stift komt de goede kant op. Kijk eens, nou, mag jij daar een mooie naam op gaan schrijven?
2: Is er bij deze gewoon weer een nieuwe winnaar genoteerd?
1: Ja, en moet je nagaan, dan zijn we dus pas een paar uur bezig. En dit is al de derde poging en ik zie al 3 kaartjes hangen. Dus dat is een goed teken. JD, ik wil jou nogmaals bedanken. Wil je nog wat zeggen tegen de radio?
3: Tegen de radio, de mensen die nu luisteren, jullie zijn er helaas niet bij. Maar kom vooral dit weekend langs, het is super gezellig.
1: Nou, je hoort het. Dat vind ik een mooie afsluiter. Dan denk ik dat we nu weer lekker naar wat muziek gaan luisteren.
2: Lijkt me goed plan. Hallo, waar hoor je nu?

Soul Paradise en Dolfijn FM. Dit is Curaçao Noordzee Jazz Radio. En we zijn nog midden in de donderdagavond, waar zometeen de Gent en de Zon gaat beginnen. Maar waar er nog een hele hoop meer op de planning staat. En ik hoop dat je er lekker blij blijft. Ik ben elke avond tussen 9 en 10 te horen. Ook morgenavond weer. En natuurlijk ook zaterdagavond weer. En zaterdag, dan is hij er ook bij. Zoon van niemand minder dan Bob Marley. Stefan Marley, hoor je nu bij Paradise en Chase Them.

Lifetime. Dit is Dolfijn FM samen met Paradise FM. Je luistert naar Curaçao North Sea Jazz Radio. En leuk dat je erbij bent. Het is inmiddels 6:50 nu. Dat betekent dat Gente de Zona net is begonnen. Althans, ik hoor hem al een beetje vanaf hier. Maar ik denk dat het zo meteen daadwerkelijk gaat beginnen. We gaan zo meteen ook een nieuw spelletje Hitster spelen. Nogmaals, we zijn live vanaf het Curaçao North Sea Jazz Festival. Dolfijn FM 97.3 op Curaçao en 97.5 op Bonaire. Samen met Per.

Texans, J Balvin, Sean Paul, Toto. En dat allemaal gewoon hier op Curaçao. North Sea Jazz 2026. Met Dolphin FM en Paradise FM.

0: Waaien Got You, dit is Alicia Keys op Dolfijn FM en Paradise FM. Je luistert naar Curaçao North Sea Jazz Radio. En Egon.
1: Ja.
0: Jij gaat mij even helpen.
1: Nou, ik ga het even proberen of het lukt. We moeten eigenlijk even een ronde van de hits spelen.
0: Ja, dat zou ik wel leuk vinden, want ja. We hebben hier een heel groot bord. Hij is langer dan 2 meter. En mensen lopen er de hele tijd een beetje langs en die denken van, wat is daar gaande? Er zit dus een tijdlijn op dat bord. En mensen kunnen muziek luisteren hier zo en dat inplannen op dat bord. Dat bord gaat van 1970 tot, wat is het, dit jaar, denk ik.
1: Ja, 2026 precies, ja.
0: Ja.
1: Dus dat is het idee. Mensen moeten een liedje proberen te raden. En dan moeten ze nog raden uit welke tijdzone dat komt. En de tijdzone is precies 5 jaar. Ik ga het heel even proberen. Kijken of ik iemand te pakken kan krijgen. Ik kan eigenlijk niet zo ver naar buiten lopen, want dan gaat hij rondzingen.
0: En weet je wat
1: mag u even vragen? Mag ik u even iets vragen? Wilt u een liedje proberen te raden? En daarmee kans maken om op het bord te komen?
2: Wat?
1: Wilt u een liedje proberen te raden?
2: Een liedje?
1: Ja? Kom maar. Hier, zet de koptelefoon even op. Ja, komt ja. Loop even mee. Lopen we even richting het bord. Oké, ik heb iemand gevonden. Achter de schuiven zit Ella. En Ella gaat een liedje aan u laten horen. En dan is het de bedoeling dat hij gaat raden welk liedje dat zou kunnen zijn.
0: Hallo meneer, bent u er klaar voor? Ja,
2: ja.
0: Zeker zijn we er klaar voor. Daar komt ie.
1: Ja, ik zie hem een beetje ja knikken.
0: Wie
1: idee.
0: Is dit?
2: Ja, ik denk die muziek.
0: Oké. U heeft een idee als ik het goed begrijp?
2: Nee.
1: Nee, het is een artiest die op het North Sea Jazz staat. Dus dat maakt de kans al een stuk groter.
2: Je probleem is dat de eerste keer ik ben niet op de jazz.
1: Oké. Maar u luistert wel eens naar de radio, toch?
2: Ja.
0: Wilt u nog het nummer iets langer horen?
2: Ja.
3: Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así.
2: Shakira.
1: Die staat toch niet op het North Sea Jazz?
2: Wat?
1: Die staat toch niet op het North Sea Jazz? Nee, het is een artiest die hier... Hij is vandaag, morgen of zaterdag, Helen?
0: Hij is zaterdag. Curaçao North Sea Jazz Festival, dat klopt.
1: Nou, dat moet toch wel een hint geven. Welke Spaanstalige zanger hebben we op zaterdag? Wacht even hoor.
0: Het wordt wel heel spannend zo.
1: Ja, dan heb ik heel hard aan het nadenken.
2: Maar ik denk...
0: Ja!
1: Hey! Ja, daar moet je over nadenken.
0: J Balvin, dat is inderdaad het goede antwoord. En het nummer heet... Mi Gente.
1: Mi Gente, van J Balvin. Kijk eens.
0: En dat betekent dat hij nu ingepland mag worden op het bord.
1: Dan krijg je van mij de kans om hem op het bord aan te geven welk jaar zou hij ongeveer komen.
0: Ja, luister nog even heel goed. Wat denk je erbij? Wat voel je erbij? Is het nieuw? Is het oud? Denkt u nieuw of oud? Wat denkt u? Voor 2010, na 2010.
1: De meneer kijkt heel serieus.
2: 2010?
1: Daarna, ervoor of daarna?
2: Voor.
1: En wanneer ervoor? Is het 2005 tot 2010?
2: 2009.
1: Nou, hang hem hier maar op dan.
0: Nou, Egon, volgens mij weet jij het antwoord.
1: Ja, maar meneer gaat hem eerst even ophangen. Ja? Dan is de vraag, Ella, is dat goed?
0: Waar hangt hij?
1: 2009, precies.
0: Dat is helaas niet goed.
1: Nou, dan gaat hij terug in de doos. Nou, dank u wel voor het meedoen. Als ik de koptelefoon terug mag. Fijne avond nog, hè?
0: Hey, veel plezier bij Henry Zona. Die is op dit moment namelijk aan het optreden op het Curaçao North Sea Jazz Festival. Mocht je net ingezuurd zijn, we spelen dus Hitster. Met heel veel mensen die hier voorbij komen gelopen. Egon, had jij hem geraden?
1: Ja, ik had de artiest had ik wel geraden. Het jaar...
0: Wat denk je dat het is? Ik ben wel benieuwd, want ik heb het nog niet gezegd.
1: Ja, dat is niet zo heel lang geleden. Ja, 2000, toch wat, ja. 2020 tot 2025.
0: 2018 is deze
1: uitgekomen. Had ik het ook nog verkeerd gehad.
0: Bijna. Nou goed, Gent de Zona is volop bezig, kan ik me voorstellen. Het is inmiddels 10:30 en hij is om 10:00 begonnen. Egon, wil je zo meteen even voor mij kijken? Dan kan je even een briefing geven van hoe het was.
1: Ga ik doen.
0: Zou ik wel leuk vinden.
1: Yes.
0: Nou, zometeen zijn we bij je terug. Dit is Dolfijn FM samen met Paradise FM. Curaçao North Sea Jazz Radio op 97.3 en 103.1 FM.

Texans, J Balvin, Sean Paul, Toto. En dat allemaal gewoon hier op Curaçao. North Sea Jazz 2026. Met Dolphin FM en Paradise FM.

Dit lekker lange weekend heeft Curaçao maar één soundtrack. Curaçao North Sea Jazz. Met Dolfijn FM en Paradise FM.

0: Toto en Rosanna, Dolphin FM en Paradise FM staan hier gezamenlijk uit te zenden vanaf het Curaçao Noordje Jazz. En het is ontzettend heerlijk om er te zijn. En ik ben hier aangeschoven omdat ik Ella even naar boven heb laten gaan. Want Ella die is hier, die zat hier radio te maken en dat doet met veel plezier. Maar toen zei ik, zou je dit niet toch een heel klein beetje leuk vinden om heel even te kijken boven? En toen zei ze, nou dat lijkt me echt best wel leuk. Ik zei, nou weet je wat, ga maar lekker. Dan ga jij even lekker boven genieten en ga ik even hier zitten. En dat doe ik met heel veel plezier, want ik vind het hartstikke leuk. Het is een mooie avond, de donderdagavond van het Curaçao Noordje Jazz Festival. Het is een avond dat wij proberen te vullen met veel gezelligheid. We hebben net nog Hitsters gespeeld. We gaan de avond volmaken tot een uurtje of 1. Als iedereen weer naar huis is en in een auto onderweg naar huis zit, dan kunnen ze nog even nagenieten van de leuke gezelligheid op het Noordje Jazz terrein. En dan hopen we dan het uiteindelijk af te ronden. Zondag, zaterdag nacht om een uurtje of 1-2 als het festival voorbij is. Tot die tijd, lekker dus vanaf het festivalterrein Curaçao Noordje Jazz Radio.
1: Piscadera is dit weekend het middelpunt van de muziekwereld.
2: En Dolphin FM en Paradise FM.

0: Bruno Mars en Locked Out of Heaven, Dolphijn FM en Paradise FM staan hier op het festivalterrein. Met Curaçao Noche Jazz Radio. En het is een uitermate gezellige en leuke avond. Dat gezellige, dat moet je er zelf even bij denken als je thuis natuurlijk aan het luisteren bent. Maar het is wel echt waar dat er in de tent gewoon steeds allemaal gezellige mensen rondlopen. En een beetje aan het genieten zijn. Hey, we zwaaien natuurlijk ook een klein beetje, want er is genoeg te beleven. Het is een beetje puzzelen soms om het technisch allemaal goed van elkaar te krijgen. Maar dat geeft niet. Het lukt ons uiteindelijk wel. Ella, mag ik jou vragen, hoe was Gent in de Zona?
1: Dat was eigenlijk populair.
0: Hij was populair?
1: Er waren dansers op het podium en iedereen zingt mee natuurlijk. Het is ook een goede sfeer. Iedereen danst, het is gezellig daar zo. Ik heb ook een patatje gehaald om een beetje bij te tanken. Dus iedereen is ook nog fijn.
0: Oké. Geinig. Nou ja, dan heb ik blij dat ik even kunnen overnemen dat je toch even kunnen genieten. Wil je nog terug?
1: Wat zeg je?
0: Wil je nog terug? Mag wel hoor, maar ik moet eerst even iets te eten halen.
1: Ik wil wel terug, maar
0: dat,
1: jij mag terug.
0: Dat mag je. Nee, ja, ik ga even het eten halen en dan mag jij daarna weer terug. Simply Red, een aantal jaar geleden stonden ze ook op het Curaçao Noche Jazz Festival.

0: één keer in de zoveel tijd gebeurt er iets waardoor heel Curaçao hetzelfde gesprek voert.
1: Naar dezelfde artiest uitkijkt, dezelfde muziek voelt.
0: Dit is zo'n weekend.
1: Curaçao North Sea Jazz 2026.
0: Dolfijn FM en Paradise FM.
2: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year is gonna be called Caiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this is how we gonna do it. Dale!

0: a jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4.
1: Normaal zap je tussen 97.3 en 103.1.
2: Maar voor een festival als dit maken we graag een uitzondering.
1: Dolfijn FM
2: en Paradise FM.
1: Samen vanaf Curaçao, North Sea Jazz 2026.

dat het tijd is voor mij om af te haken. En de Soul Brothers, zo kan ik ze wel noemen, die gaan het overnemen. Dus zeker blijven luisteren. Dit is het Curaçao North Sea

0: Dat was Sir Duke. Van Stevie Wonder. Oh, wat een heerlijke echo hier. Welkom, dit is in het laatste uur van de eerste avond van Curaçao North Sea Jazz 2026. En lekker, met Stevie Wonder gaan we beginnen. Marissa, ben jij er ook nog? Ja, daar ben je.
1: Ik ben er ook nog.
0: Hé, hey, hoe is het met jou?
1: Ja, leuk. Ik heb net Gent Arizona meegemaakt.
0: Gent Arizona, ze staan nu nog op te treden.
1: Nou, ik zie iedereen weggaan. Waarom gaat iedereen weg dan?
0: Ja, mensen zijn toch een beetje moe op een gegeven moment.
1: Ja,
0: die denken van, klinkt leuk, maar op het einde hoor ik thuis.
1: Nou, het begin was wel echt een banger. Was je erbij vanaf het begin?
0: Ik was niet bij het begin bij. Nee, ik heb een stukje Gent Arizona gezien.
1: Ja.
0: En ik vind het ook leuk om ze nog even te draaien. Afterparty nu.
1: Ja, zeker. Zeker doen voor de mensen die in de auto zitten onderweg naar huis. Of misschien vanaf iets anders. Ja, leuk om nog even Gent Arizona te horen.
0: Ja, wat vond je van ze?
1: Ja, ik vond het één grote.
0: Ik
1: vond
0: twee.
1: Het superleuk. Ja, toch?
0: Het zijn twee hele vrolijke jongens.
1: Ja.
0: Die dan publiek opzwepen. Beetje reggaeton, maar ik hoorde ook een beetje salsa erin. Lekker, ja, kom uit Cuba. Nou ja, weet je, op Cuba zijn Cubanen zijn muzikaal, hè?
1: Ja, echt. En allemaal danseres, het was echt
0: leuk.
1: Mensen die muziek gingen spelen, het was echt niet normaal.
0: Danseressen, dansers erbij, goed orkest. Ze zijn nog even bezig. Mensen lopen nu al langzaam terug naar huis, dat is niet erg. Dames en heren, als jullie naar huis gaan, zet even straks Dolfijn FM aan. Of Paradise FM, maakt niet uit, want dan hoor je gewoon mij. En Gent Arizona, want die gaan we nog even draaien. Afterparty.
1: Lekker hè?
0: Daar komen ze. 3 a.m.

0: Yes, dat was Alain Perez. En dat was de man die we als eerste hoorden vanavond op de eerste avond van Curaçao Nordsee Jazz. Alain Perez met zijn prachtige orkest. Wat waren ze goed vanavond. Hij opende deze heerlijke show van Nordsee Jazz. Een vrolijke man met een vlecht. Een beetje grappig. Een mooi wit pak. En het was een leuke opener. En op dit moment is Gente di Zona bijna klaar. En er gaan wat mensen weg. En Ella staat bij mensen die ook de neiging hebben om weg te gaan. Ja?
1: Maar, ja, kijk, daar ben ik. Wat leuk, wat gezellig. Inderdaad, deze mensen die liepen voorbij, maar zagen er eigenlijk iets te gezellig uit, vond ik zelf persoonlijk. Wat is jouw naam?
2: Mijn naam is Sergio.
1: Sergio, en je bent hier met?
3: Hajar.
1: Hajar. En zijn jullie een koppeltje of niet?
2: Nee, goede vrienden, goede vrienden. Zij is 22 en ik ben net 18, hè, dus...
3: Ik kan super zijn.
1: Overdreven, jullie zien er hartstikke goed uit samen. Maar wat vonden jullie van vandaag, de donderdag van het Curaçao Nordsee Jazz Festival?
2: Mijn favoriete donderdag van alle Nordsee Jazz. Dus ja, ik ben ook half Cubaans, dus ik ken Alain Perez sinds dat ik 8 was. Ik heb hem in Cuba in 2018 gezien en nu gewoon op Curaçao zien is gewoon perfect.
1: Oh, je bent zelf van Cuba?
2: Mijn pa. Ja.
1: Oh, maar dat...
2: Mijn pa ging in dezelfde universiteit als hem in Cuba. Dezelfde muziekschool.
1: Oh, wat grappig, wat geinig. En je hebt haar meegenomen, 4 jaar ouder, ik weet niet hoe dat werkt. Maar ze is hier toch? Heb je dan ook iets met Cuba, of niet?
3: Nee, hij, gewoon goede vrienden. Hij stelde me voor aan het eiland en ik heb hem zien genieten en dat was geweldig.
1: Maar jullie hebben ook de dance moves bij je eigenlijk, hè? Want ik zag jullie net al een beetje zo dansen. Komen jullie ook morgen en overmorgen wat meer van die dance moves laten zien?
2: Ja, ik kom wel morgen en overmorgen. Ja, zij moet gewoon nog werken. Maar ja, helaas.
1: Moet ook gebeuren. Hey, ik vond het leuk om jullie te spreken. Ik zou zeggen, ik zou het doen. Ik vind haar heel leuk.
2: Oh, nee. Ik vind haar hobby douchey, dat moet ik zeggen.
3: Dat is mijn bestie. Mijn bestie,
2: maar mijn sugar daddy.
1: Heel leuk op. Hey, ayo, leuk om jullie gesproken te hebben. Ja. Wat een leuke mensen.
0: En leuk. Het is de beste avond ooit. Kun je nagaan. Nu
1: zo.
0: Al.
1: Ja.
0: En we hebben nog 2 avonden te gaan, Ella.
1: Ook dat nog, ja.
0: Geweldig.
1: We mogen nog even.
0: Maar leuk, hij komt ook uit Cuba. Dus vanavond was echt een Cubaanse avond op Nordsee Jazz.
1: Zeker.
0: Goed. En weet je wie er morgen als eerste komt? Ja, dan moet je even denken. Die kennen we allemaal. Dat is Jayon. Van dit nummer zullen we even met z'n allen, Ella? Ah joh, kom op. Ja, morgen 7 uur. Jayon op het podium.

Mama wa, Jayon morgen. Kom allemaal terug morgen, want morgen is Jayon hier om 7 uur. En volgens mij aan de mensen te zien... is Gente de Zona een beetje afgelopen. Het laatste deel van Gente de Zona heb ik niet gezien. Het was heel energiek, het was gezellig daar op het podium. Wat je nu hoort op de radio, dat is vuurwerk. En ik denk ook dat je dat buiten ook wel hoort, niet alleen op de radio. De eerste avond is bijna volbracht. Het is vuurwerk. Wat zeg je? Laten we nog één keer Gente de Zona doen. En ja, laten we dat doen. Kom op. Gaan we. Nog één keer. Met z'n allen.

Morgen zijn ze hier. Echt waar. Morgen. Om iets van, wat was het ook weer? 8:30 of zo. De Jacksons. Ja hoor. Morgen op het Curaçao Noordje Jazz zijn de Jacksons hier. En ze zijn dan in CDA's stadion. In de onstage. En ik dacht, ga ze alvast even draaien. Het is, de eerste avond is afgelopen. De mensen lopen langzaam naar huis. Gente Di Zona was fantastisch. Ja, daar gaan duim omhoog. Hoe vonden jullie het? Was het goed? Ja, was het goed, hè? Oké, komen jullie morgen terug? Het is toch altijd gezellig hier. Ja, Gente Di Zona uit Cuba. Het waren twee hele vrolijke mannen met leuke danseressen. Ook leuke dansers en een goed spel en een goede, herkenbare, heerlijke muziek. Er werd meegedanst, werd meegezongen. En ook daarvoor Alain Perez, ook uit Cuba, met een prachtig orkest. En ook een hele vrolijke man. Ik kon hem gezellig overkomen. Ja, heb je hem gezien, Bob? Ja, was leuk, hè? Was echt een performer. Hij had een soort staart, een soort vlecht. Ik vind het wel bijzonder, een grijze man met een vlecht. Maar echt een goede pianist, goede dirigent. En een prachtig orkest. Laten we gewoon even nog nagenieten. We gaan een nummer draaien van Alain Perez.

0: normaal, zap je tussen 97.3 en 103.1.
1: Maar voor een festival als dit maken we graag een uitzondering.
0: Dolfijn FM
1: en Paradise FM.
0: Samen vanaf Curaçao, North Sea Jazz 2026.

Pitbull, zoals net, wat we net hoorden. Dat was Piensas. Maar ook Mark Anthony. En ook eigen nummers hebben gedaan. Alles kwam voorbij vanavond op, op de eerste avond van de Curaçao Noordse Jazz. En op de radio kan je nog even een beetje nagenieten. Als je niet bij wil zijn, jammer, geef niet. Maar je hebt toch vanavond leuke nummers kunnen horen en een beetje sfeer kunnen proeven van wat het is. Ik hoop dat je er morgen bij kan zijn, want dan gaan we weer lekker verder met Jayon, met de Jacksons, met Toto. Ze komen allemaal langs. Ik hoop jullie allemaal morgen te zien daar in de studio. Of nog gewoon bij het podium eigenlijk. Nog beter. Nog beter eigenlijk. Mocht je nu lekker naar huis gaan, zet de radio even aan. Zet hem op Dolfijn FM of op Paradise FM, maakt niet uit. Dan ga ik nog even lekker wat nummers draaien van die te maken hebben met Noordse Jazz Festival. Bijvoorbeeld nummers artiesten die ooit hier geweest zijn. En er is iemand jarig vandaag en ik hoop dat hij nu luistert. Als het goed is zit Remco in de auto en hij wilde graag de Police horen. Hahaha, dat gaan we doen, Remco. Hey, Pabien, Remco, nog vele jaren. Gefeliciteerd met je 39ste verjaardag. De beste advocaat van het eiland is jarig, Remco, Pabien. Sting is hier ooit geweest op Noordse Jazz en daarom mogen we draaien. Hier is Roxanne.

Gente di Zona is afgelopen op de eerste avond van North Sea Jazz. De mensen lopen langzaam terug naar de auto. Het was een feestje. Het was een feestje als ik het zo zag. Ik heb een stukje gezien. Het was een feestje als ik de mensen zie. Het is een leuke groep, wat ik net zei. En Gente di Zona heeft heel veel

was het onvervalste geluid van Mark Anthony. Samen met Gente de Isona. En die waren er vanavond. Op het podium van Noordje Jazz. Wat was dat een spektakel. En dit was weer zo'n voorbeeld van Gente de Isona, die een leuke samenwerking hebben gehad met, nou ja, met Mark Anthony. Er wordt nog een beetje nagefeest op het terrein. De laatste mensen druppelen langzaam naar de bus toe. Want ja, je gaat met een busje naar de auto. Oh nee, busje naar de... Treintje naar de bus. Bus naar de auto. En dan kan je nog even luisteren naar Dolfijn FM en Paradise FM. Want ga nog een beetje nagenieten van Noordje Jazz, de eerste avond. De kop is eraf. De eerste twee artiesten zijn geweest. En het was een leuk feestje. Mijn naam is Meindert. Ik ben voor het eerst op Dolfijn FM te horen. Yay! En ik ga nog even de laatste 12 minuten lekker jou wat muziek laten horen. Van bijvoorbeeld een andere artiest die hier geweest was. We hebben net al even gedraaid. Alain Perez. Ik hou al van een beetje salsa. Kom op, gaan we nog even afterparty met wat salsa.

Alain Perez op Dolfijn FM en Paradise FM. Het is bijna 12 uur. De laatste mensen zijn nog op het terrein. Mensen die nog een beetje willen nagenieten. Er wordt nog gedanst zelfs. Danst op de muziek van Paradise FM en Dolfijn FM. Met Alain Perez. En wat vonden jullie ervan, dames en heren? Was het goed? Was het leuk? Ja. Wat vonden jullie van Gente di Zona? Zullen we nog eentje doen van Gente di Zona? Om het af te leren? Ja, waarom niet? Nog even dansen met z'n allen. Kom op.

Lekkere meezingers vanavond. Toch wel, hè, bij Gente di Zona. Het had wel iets als meezingers, vond ik wel, hoor. Het was lekker. Het was de reggaeton, maar ook allerlei andere stijlen. Op zijn Cubaans. Het was opzwepend. Het was vol. Het was druk, hè, Bob, in het publiek. Er waren veel mensen. En ja, dat gaf goede sfeer. De eerste avond is geslaagd. Het is bijna 12 uur. We gaan zo de nachtprogrammering in op Dolfijn en op Paradise FM. Morgen om 6 uur is Jeremy er weer. En morgenavond gaan wij weer proberen een beetje sfeer te brengen. En een beetje sfeerverslag te doen van North Sea Jazz. Curaçao North Sea Jazz. We gaan er nog uit met Alain Perez. Ik vond hem zo goed. Nog één keer. Alain Perez.

0: Nederlandse nieuws van 12 uur. Lex Jansen met het nieuws. Curaçao boekt flinke vooruitgang in de strijd tegen witwassen, terrorismefinanciering en financiële criminaliteit. Dat blijkt uit een nieuwe beoordeling van de Caribische Financiële Waakhond. Curaçao houdt beter toezicht op virtuele munten, wisselt sneller informatie uit en kan tegoeden eerder bevriezen. Ook zijn de financiële opsporingsdienst en andere opsporingsdiensten versterkt. Bij een toko aan de Annersaweg is gistermiddag een 20-jarige man aangehouden voor mishandeling. Hij wilde met zijn bankpas betalen, maar de betaling mislukte. Daarna eiste hij contant geld van de oudere eigenaar. Toen die weigerde, viel de man hem en een oudere vrouw aan. Omstanders hielden hem vast tot de politie kwam. De slachtoffers zijn behandeld door ambulancepersoneel. Dan internationaal nieuws. Volgens werkgeversorganisatie VNO-NCW ziet het Planbureau voor de Leefomgeving doelgerichte stappen naar een oplossing van het stikstofprobleem. Het rapport bevestigt volgens de organisatie dat alle maatregelen nodig zijn. Volgens het Planbureau is vooralsnog gedwongen krimp van de veestapel nodig om de stikstofuitstoot in 2035 ver genoeg terug te dringen. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag fors hoger gesloten. De Dow Jones-index won 1,2%, de S&P 500 1,1% en de Nasdaq 1,4%. Christopher Waller van de Amerikaanse Centrale Bank steunt mogelijk een rentepauze als de inflatie afzwakt. Victoria's Secret verloor ruim 13%. De Raad van Toezicht van Volkswagen steunt unaniem de plannen voor een grote reorganisatie. Daardoor kunnen nog eens 50.000 banen verdwijnen en 4 Duitse fabrieken sluiten. Het gaat om vestigingen in Emden, Zwickau, Hannover en Neckarsulm. De reorganisatie moet de kosten verlagen en overcapaciteit beperken. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 1 uur.
1: Lex Jansen met het nieuws. Curaçao boekt flinke vooruitgang in de strijd tegen witwassen, terrorismefinanciering en financiële criminaliteit. Dat blijkt uit een nieuwe beoordeling van de Caribische Financiële Waakhond. Curaçao houdt beter toezicht op virtuele munten, wisselt sneller informatie uit en kan tegoeden eerder bevriezen. Ook zijn de financiële opsporingsdienst en andere opsporingsdiensten versterkt. Bij een toko aan de Annassaweg is gistermiddag een 20-jarige man aangehouden voor mishandeling. Hij wilde met zijn bankpas betalen, maar de betaling mislukte. Daarna eiste hij contant geld van de oudere eigenaar. Toen die weigerde, viel de man hem en een oudere vrouw aan. Omstanders hielden hem vast tot de politie kwam. De slachtoffers zijn behandeld door ambulancepersoneel. Dan internationaal nieuws. Volgens werkgeversorganisatie VNO-NCW ziet het Planbureau voor de Leefomgeving doelgerichte stappen naar een oplossing van het stikstofprobleem. Het rapport bevestigt volgens de organisatie dat alle maatregelen nodig zijn. Volgens het Planbureau is vooralsnog gedwongen krimp van de veestapel nodig om de stikstofuitstoot in 2035 ver genoeg terug te dringen. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag fors hoger gesloten. De Dow Jones-index won 1,2%, de S&P 500 1,1% en de Nasdaq 1,4%. Christopher Waller van de Amerikaanse Centrale Bank steunt mogelijk een rentepauze als de inflatie afzwakt. Victoria's Secret verloor ruim 13%. De Raad van Toezicht van Volkswagen steunt unaniem de plannen voor een grote reorganisatie. Daardoor kunnen nog eens 50.000 banen verdwijnen en 4 Duitse fabrieken sluiten. Het gaat om vestigingen in Emden, Zwickau, Hannover en Neckarsulm. De reorganisatie moet de kosten verlagen en overcapaciteit beperken. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Nachten. Nu het Nederlandse nieuws van 2 uur.
1: Lex Jansen met het nieuws. Curaçao boekt flinke vooruitgang in de strijd tegen witwassen, terrorismefinanciering en financiële criminaliteit. Dat blijkt uit een nieuwe beoordeling van de Caribische Financiële Waakhond. Curaçao houdt beter toezicht op virtuele munten, wisselt sneller informatie uit en kan tegoeden eerder bevriezen. Ook zijn de financiële opsporingsdienst en andere opsporingsdiensten versterkt. Bij een toko aan de Annersaweg is gistermiddag een 20-jarige man aangehouden voor mishandeling. Hij wilde met zijn bankpas betalen, maar de betaling mislukte. Daarna eiste hij contant geld van de oudere eigenaar. Toen die weigerde, viel de man hem en een oudere vrouw aan. Omstanders hielden hem vast tot de politie kwam. De slachtoffers zijn behandeld door ambulancepersoneel. Dan internationaal nieuws. Volgens werkgeversorganisatie VNO-NCW ziet het Planbureau voor de Leefomgeving doelgerichte stappen naar een oplossing van het stikstofprobleem. Het rapport bevestigt volgens de organisatie dat alle maatregelen nodig zijn. Volgens het Planbureau is vooralsnog gedwongen krimp van de veestapel nodig om de stikstofuitstoot in 2035 ver genoeg terug te dringen. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag fors hoger gesloten. De Dow Jones-index won 1,2%, de S&P 500 1,1% en de Nasdaq 1,4%. Christopher Waller van de Amerikaanse Centrale Bank steunt mogelijk een rentepauze als de inflatie afzwakt. Victoria's Secret verloor ruim 13%. De Raad van Toezicht van Volkswagen steunt unaniem de plannen voor een grote reorganisatie. Daardoor kunnen nog eens 50.000 banen verdwijnen en 4 Duitse fabrieken sluiten. Het gaat om vestigingen in Emden, Zwickau, Hannover en Neckarsulm. De reorganisatie moet de kosten verlagen en overcapaciteit beperken. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Curaçao. Vanaf het moment dat de zon de zee raakt.
1: In the evening when the sun go down.
0: Ja, dat bedoel ik. Starten we op vrijdagavond om 7 uur met een speciale Curaçao North Sea Jazz Soul Show. Vanuit de gezamenlijke festivalstudio van Paradise en Dolfijn. En die wij, dat zijn Ruud Zegwaard en ik. Zeg maar, de Soul Brothers in Crime. Zet jij je

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 3 uur.
1: Lex Jansen met het nieuws. Curaçao boekt flinke vooruitgang in de strijd tegen witwassen, terrorismefinanciering en financiële criminaliteit. Dat blijkt uit een nieuwe beoordeling van de Caribische Financiële Waakhond. Curaçao houdt beter toezicht op virtuele munten, wisselt sneller informatie uit en kan tegoeden eerder bevriezen. Ook zijn de financiële opsporingsdienst en andere opsporingsdiensten versterkt. Bij een toko aan de Annersaweg is gistermiddag een 20-jarige man aangehouden voor mishandeling. Hij wilde met zijn bankpas betalen, maar de betaling mislukte. Daarna eiste hij contant geld van de oudere eigenaar. Toen die weigerde, viel de man hem en een oudere vrouw aan. Omstanders hielden hem vast tot de politie kwam. De slachtoffers zijn behandeld door ambulancepersoneel. Dan internationaal nieuws. Volgens werkgeversorganisatie VNO-NCW ziet het Planbureau voor de Leefomgeving doelgerichte stappen naar een oplossing van het stikstofprobleem. Het rapport bevestigt volgens de organisatie dat alle maatregelen nodig zijn. Volgens het Planbureau is vooralsnog gedwongen krimp van de veestapel nodig om de stikstofuitstoot in 2035 ver genoeg terug te dringen. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag fors hoger gesloten. De Dow Jones-index won 1,2%, de S&P 500 1,1% en de Nasdaq 1,4%. Christopher Waller van de Amerikaanse Centrale Bank steunt mogelijk een rentepauze als de inflatie afzwakt. Victoria's Secret verloor ruim 13%. De Raad van Toezicht van Volkswagen steunt unaniem de plannen voor een grote reorganisatie. Daardoor kunnen nog eens 50.000 banen verdwijnen en 4 Duitse fabrieken sluiten. Het gaat om vestigingen in Emden, Zwickau, Hannover en Neckarsulm. De reorganisatie moet de kosten verlagen en overcapaciteit beperken. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Lex Jansen met het nieuws. Curaçao boekt flinke vooruitgang in de strijd tegen witwassen, terrorismefinanciering en financiële criminaliteit. Dat blijkt uit een nieuwe beoordeling van de Caribische Financiële Waakhond. Curaçao houdt beter toezicht op virtuele munten, wisselt sneller informatie uit en kan tegoeden eerder bevriezen. Ook zijn de financiële opsporingsdienst en andere opsporingsdiensten versterkt. Bij een toko aan de Annersaweg is gistermiddag een 20-jarige man aangehouden voor mishandeling. Hij wilde met zijn bankpas betalen, maar de betaling mislukte. Daarna eiste hij contant geld van de oudere eigenaar. Toen die weigerde, viel de man hem en een oudere vrouw aan. Omstanders hielden hem vast tot de politie kwam. De slachtoffers zijn behandeld door ambulancepersoneel. Dan internationaal nieuws. Volgens werkgeversorganisatie VNO-NCW ziet het Planbureau voor de Leefomgeving doelgerichte stappen naar een oplossing van het stikstofprobleem. Het rapport bevestigt volgens de organisatie dat alle maatregelen nodig zijn. Volgens het Planbureau is vooralsnog gedwongen krimp van de veestapel nodig om de stikstofuitstoot in 2035 ver genoeg terug te dringen. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag fors hoger gesloten. De Dow Jones-index won 1,2%, de S&P 500 1,1% en de Nasdaq 1,4%. Christopher Waller van de Amerikaanse Centrale Bank steunt mogelijk een rentepauze als de inflatie afzwakt. Victoria's Secret verloor ruim 13%. De Raad van Toezicht van Volkswagen steunt unaniem de plannen voor een grote reorganisatie. Daardoor kunnen nog eens 50.000 banen verdwijnen en 4 Duitse fabrieken sluiten. Het gaat om vestigingen in Emden, Zwickau, Hannover en Neckarsulm. De reorganisatie moet de kosten verlagen en overcapaciteit beperken. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

vrijdagavond om 7 uur met een speciale Curaçao North Sea Jazz Soul Show. Vanuit de gezamenlijke festivalstudio van Paradise en Dolphin. En die wij, dat zijn Ruud Zegwaard en ik. Zeg maar, de Soul Brothers in Crime. Zet jij

0: Lex Jansen met het nieuws. Curaçao boekt flinke vooruitgang in de strijd tegen witwassen, terrorismefinanciering en financiële criminaliteit. Dat blijkt uit een nieuwe beoordeling van de Caribische Financiële Waakhond. Curaçao houdt beter toezicht op virtuele munten, wisselt sneller informatie uit en kan tegoeden eerder bevriezen. Ook zijn de financiële opsporingsdienst en andere opsporingsdiensten versterkt. Bij een toko aan de Annersaweg is gistermiddag een 20-jarige man aangehouden voor mishandeling. Hij wilde met zijn bankpas betalen, maar de betaling mislukte. Daarna eiste hij contant geld van de oudere eigenaar. Toen die weigerde, viel de man hem en een oudere vrouw aan. Omstanders hielden hem vast tot de politie kwam. De slachtoffers zijn behandeld door ambulancepersoneel. Dan internationaal nieuws. Volgens werkgeversorganisatie VNO-NCW ziet het Planbureau voor de Leefomgeving doelgerichte stappen naar een oplossing van het stikstofprobleem. Het rapport bevestigt volgens de organisatie dat alle maatregelen nodig zijn. Volgens het Planbureau is vooralsnog gedwongen krimp van de veestapel nodig om de stikstofuitstoot in 2035 ver genoeg terug te dringen. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag fors hoger gesloten. De Dow Jones-index won 1,2%, de S&P 500 1,1% en de Nasdaq 1,4%. Christopher Waller van de Amerikaanse Centrale Bank steunt mogelijk een rentepauze als de inflatie afzwakt. Victoria's Secret verloor ruim 13%. De Raad van Toezicht van Volkswagen steunt unaniem de plannen voor een grote reorganisatie. Daardoor kunnen nog eens 50.000 banen verdwijnen en 4 Duitse fabrieken sluiten. Het gaat om vestigingen in Emden, Zwickau, Hannover en Neckarsulm. De reorganisatie moet de kosten verlagen en overcapaciteit beperken. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Mijn naam is Esme Grijmans en dit is het nieuws. Bij het ADC-laboratorium hebben medewerkers gisteren het werk tijdelijk neergelegd vanwege de hoge werkdruk. Die ontstond na het vertrek van 8 medewerkers. Het laboratorium neemt 3 nieuwe mensen aan. De eerste begint maandag. Na overleg met de vakbond zijn afspraken gemaakt om de werkdruk te verlagen. De zorg bleef doorgaan, maar enkele kleinere prikposten sloten tijdelijk. Curaçao boekt flinke vooruitgang in de strijd tegen witwassen, terrorismefinanciering en financiële criminaliteit. Dat blijkt uit een nieuwe beoordeling van de Caribische Financiële Waakhond. Curaçao houdt beter toezicht op virtuele munten, wisselt sneller informatie uit en kan tegoeden eerder bevriezen. Ook zijn de financiële opsporingsdienst en andere opsporingsdiensten versterkt. Dan nog internationaal nieuws. Reform UK heeft 2 medewerkers weggestuurd na een nieuwe rel over donaties. Volgens Channel 4 News regelden zij dat een Amerikaans bedrijf 3 peilingen betaalde. Buitenlandse bedrijven mogen Britse partijen niet financieren. Partijvoorzitter Lee Anderson zegt dat vrijdag een intern onderzoek begint. Intertoys roept de orb stretchy en funky figuren in de vorm van een aap terug. De figuren kunnen scheuren, waardoor asbesthoudend zand vrijkomt. Dat kan kanker veroorzaken. Klanten moeten het speelgoed direct niet meer gebruiken en terugbrengen naar een Intertoys winkel. Ze krijgen het aankoopbedrag terug, ook zonder kassabon. Denemarken verwacht eind 2027 klaar te zijn om migranten die niet mogen blijven naar een terugkeercentrum buiten de Europese Unie te sturen. Minister Morten Butskov zegt dat gesprekken met Nederland, Duitsland, Oostenrijk en Griekenland vrijdag in Kopenhagen stappen moeten opleveren voor een overeenkomst met een partnerland. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
2: Ben je nou weer bij your bicep geweest?
3: Sorry schat, ik kon het

Festival van heel Curaçao. Dit jaar zijn we op het scoutingterrein in Emmastad met meer dan 20 interactieve activiteiten en allerlei voorstellingen met dans, zang, live muziek, verhalen, theater en ook nog eens heerlijk en gezond eten. Dus koop je kaartjes voor 25 gulden bij Mensis Caminada van de Twil Zeelandia of online op

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
1: Jeremy Kesseler.
2: Kijk eens in die agenda. Hé, het is gewoon even vrijdag.

En met vrolijke vrijdagmuziek wordt de dagstart toch een stuk makkelijker, hè? Het is 6 over 6. Bon dia, bon dia. We mogen bijna dat weekend gaan vieren. Dat wordt genieten. Nou, aftrappen maar. Nieuwe dag, nieuwe kansen, goede muziek, heel veel goede zin. We gaan het samen doen vandaag. Ja, ja, ja. Het wordt weer licht. De palmen wuiven. Ga er maar eens.

0: De moeder die graag de samenwerking met haar dochter Lourdes heeft opgezocht. Samen aan een nummer gewerkt ook nog eens een keer. Madonna of Paradise en Like a Prayer. Mijn gebed van vanochtend is dat mijn stem het volhoudt. Dat ik genoeg koffie krijg. En dat ik jou een goed gevoel mag geven op deze dagstart. Ja, gaat dat allemaal goed vanochtend? Hoe voel jij je? Ja. Bij mij zit nog een klein beetje de eerste dag van Curaçao Noordzee Jazz erin. En met deze muziek zit ik ook meteen weer in die vibe. Vanmiddag vanaf 4 uur zenden we daar weer live uit. Dus zeker de moeite om de hele dag Paradise aan te laten. Voor de beste muziek ooit gemaakt. En straks natuurlijk ook dat hele bijzondere evenement weer op de radio. Nou, het was ook een opvallende nacht. Als we even samen in het nieuws duiken, dan praat ik je nu bij, voordat je straks weer hoort, jouw collega heeft geen idee. Een echte vrijdagsituatie die ik voor je schets over een minuut of 10. Maar vannacht is er opnieuw onrust ontstaan rond de Duitse stroomvoorziening. Bij een elektriciteitsstation tussen Keulen en Düsseldorf zijn 3 ontstekingsmechanismen gevonden. Er is gelukkig geen schade en de stroom is gewoon blijven draaien. Maar het is inmiddels al de zoveelste verdachte incident in Duitsland. Ja, een ontstekingsmechanisme, dat betekent dus opblazen. Hè? Geen schade, geen stroomstoringen daar in Duitsland. Gelukkig maar, anders zaten ze daar straks allemaal met een, een Duitse zaklampje op standje Grundigkeit of zo. Zou zomaar kunnen. En een Amerikaanse man heeft 271 dagen rondgelopen met een varkensnier in zijn lichaam. Maar dat is heel goed, dat is positief. Want het is de langste periode ooit dat zo'n getransplanteerde nier heeft gewerkt. Oké, die kan er dus niet meer zomaar uit zichzelf. Die nier heeft hem maandenlang een leven zonder dialyse gegeven, totdat het orgaan uiteindelijk stopte en verwijderd moest worden. Dus het is een belangrijke stap volgens de artsen. Varkensorganen zouden in de toekomst tijdelijk kunnen bedienen als brug, tot er een menselijke donor beschikbaar is. En dan, dames en heren, een Nederlandse wetenschapper heeft een prijs gewonnen. En niet zomaar één. Voor het begraven van meer dan 2000 onderbroeken. Hè? Duizenden mensen die stopten hun onderbroek in de Zwitserse grond, wachten 2 maanden en groeven hem weer op. Want hoe meer onderbroeken was verdwenen, hoe gezonder de bodem uiteindelijk. Ja, en eigenlijk een wetenschappelijk onderzoek. Hè, daar! Waarbij je tegen je vrouw kunt zeggen, schat, ik ga even mijn onderbroek in de tuin begraven. Het is voor de wetenschap, hè?
1: Je doet de luiken open.
0: Ja, rolluiken. Ja.
1: Palmen wijven zacht in de bries.
0: Maar heel zachtjes.
1: Jeremy klinkt al uit je radio.
0: Ja, en er staat ook weinig wind, zie ik.
1: En maak meteen je ochtend fijn.
0: Wolkje hier en daar. Maar

4 september vandaag, het jaar 1998 dat Google werd opgericht. Twee Stanford-studenten, Larry Page en Sergey Brin, die begonnen vanuit een garage aan wat toen gewoon een zoekmachine was. Nou, inmiddels is Google zo groot dat je bijna alles aan ze kunt vragen. Behalve waarom je 3 uur geleden ineens hebt opgezocht of een goudvis zich kan vervelen, of waarom je scheet erger ruikt in bed, of je dronken kunt worden van bananen, vind ik zelf toch wel de meest opmerkelijke. Maar gelukkig heeft Google gewoon antwoord op al deze ontzettend nutteloze vragen.

0: rustig aan. 6:45 met Michael Bublé en I Love You More. Zometeen dromen we even lekker verder, hoor.
1: Jouw collega heeft geen idee. Zet je schrap voor herkenbare, onuitgesproken kantoorrealiteit die iedereen stiekem herkent.
0: Eerst staan we stil bij dat echte lekkere vrijdaggevoel, want het is het vandaag, 4 september. Ik schets de situatie en denk je dat maar eens eventjes in. Dat jouw collega geen idee heeft dat hij iedere vrijdag een heel eigen manier heeft om te controleren of het weekend al bijna begonnen is. Hij kijkt eerst op de klok, dan op zijn scherm, vervolgens nog een keer op de klok. Als de tijd sneller gaat als hij vaak genoeg kijkt. Maar daarna komt die bekende zin. Zeg, hoe laat is het eigenlijk? Alsof hij het antwoord niet allang weet. Maar wij zeggen gewoon helemaal niets. We laten hem rustig doorgaan met zijn wekelijkse tijdcontrole. Want zodra hij voor de derde keer naar de klok kijkt, dan weet je één ding zeker. Hij is mentaal al onderweg naar het weekend. En wij ook.
1: Jeremy, help jouw dag smooth te beginnen. Met de Paradise FM ochtendshow.
0: En de dromige dromelarij van Fleetwood Mac en Dreams. Laatste nieuws met Nelly onderweg. Je wordt zometeen ook weer bijgepraat.

0: zaterdagavond om 7 uur... met een speciale Curaçao North Sea Jazz Soul Show... vanuit de gezamenlijke festivalstudio van Paradise en Dolphin. En die wij, dat zijn Ruud Zegwaard en ik. Zeg maar, de Soul Brothers in Crime. Zet jij je radio nou maar aan, dan gaan wij je oren een grote beurt geven. Tot vrijdagavond, 7 uur, voor de Curaçao North Sea Jazz Soul Show.
1: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De One Stop for Solar Solutions op Curaçao.
2: Swiss Foodbox Zeelandia. Hollandse snacks, Surinaamse daghap. Kom proeven, blijf glimlachen.
3: Hallo. Niet rennen bij het zwembad.
4: Zwembad? Dit is Building Depot. Spaar heel september voor een gratis dagpas van Kunuku Aqua Resort. Bij iedere besteding van 75 gulden ontvang je de zegel. En iedere week zijn er nieuwe bonusproducten waarmee je nog sneller spaart. Kaart vol met 20 zegels? Dan is de dagpas van jou. Inclusief 5 coins voor eten en drinken. Inwisselen kan tot de kerstvakantie. Shop, spaar en splash. Alleen bij Building Depot.
5: Huh? Nu al? Ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
6: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
7: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge.
8: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
9: Paspoort? Check. Ticket? Check. Reisverzekering? Oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
10: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
11: Elke seconde telt altijd. Die telt nu door richting het laatste nieuws. Gelezen door Nelly Rossa. En het is inmiddels 6:55. Dus de hoogste tijd daarvoor. Bon dia, Nelly.
12: Bon dia. Personeel van het ADC-laboratorium heeft gisteren het werk neergelegd uit protest tegen de hoge werkdruk. Volgens de directie is de druk ontstaan door vertrekkend personeel en start maandag de eerste van 3 nieuwe krachten. De acute zorg kwam niet in gevaar, al moesten een paar kleine prikposten dicht. De directie en de vakbond hebben inmiddels afspraken gemaakt. En de 4 justitieministers van het Koninkrijk gaan nauwer samenwerken om de criminaliteit op de eilanden te bestrijden. De Curaçaose minister Charlton Hato slaat alarm over toenemende jeugdcriminaliteit die nu ook scholen binnendringt. Naast afspraken over strengere grenscontroles en de aanpak van zware misdaad stelt Nederland 1 miljoen euro beschikbaar voor de Caribische landen. En internationaal nieuws, op de website van het Witte Huis staat sinds kort 5 retro videogames die het beleid van president Donald Trump moeten promoten. Het gaat om varianten op klassiekers zoals Snake en Tetris. Zo moeten spelers in het spel Build the Wall een muur bouwen tegen de instroom van migranten.
11: Jezus.
12: En besturen ze in een Flappy Bird variant een wetsvoorstel dat door Washington vliegt. Ook het gezondheidsbeleid en belastingplannen van de regering komen in de spelletjes voorbij. Critici reageren verontwaardigd op het initiatief. Zij vinden dat het Witte Huis serieuze en gevoelige onderwerpen, zoals het harde immigratiebeleid, verlaagt tot een kinderspel.
11: Kinderspel. Zo klonk Tetris.
12: Ja, maar het is heel competitief. Het is echt, ik zei net, het is een mindfuck, want ik heb het net even gespeeld. En het staat dan wel dat, dat je moet voorkomen dat de zombies binnenkomen. Maar ja, die zombies staan natuurlijk voor migranten.
11: Dat is toch erg?
12: En je begint dan, want ik ben wel competitief aangelegd. En je wilt gewoon winnen. Dus het is zo vreemd dat ik dan ze wil tegenhouden, omdat ik...
11: Als je nagaat, Grand Theft Auto is ook te bizar voor woorden. Iedereen en alles maar neermaaien en kapot maken, weet je. Ja, en zelfs mijn neefjes van 12 die spelen dat. Maar dit, ja, kom op, dit is ook gewoon keiharde discriminatie.
12: Ja, het is echt...
11: Waar zijn we mee bezig?
12: Bizar. Maar ja, als je op de website whitehouse.gov... en dan _arcade en dan _build the wall... en dan kom je erop. En, nou,
11: Ik denk dat we een hacker moeten inhuren om die website te gaan hacken. Want dit gaat toch echt te ver, mensen?
12: Ach, ja.
11: Ook goedemorgen.
13: Aangeboden door jouw volgende occasion bij Carteam Willemstad.
11: Flabbergasted zijn we. Ook op dit moment al, want zo vroeg wordt het al druk vanaf kruispunt Harmonie op de weg naar Westpunt is dat. Daar staat al een 5 minuutjes. Nou, en dat op een vrijdag zeg.
13: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop voor solar solutions op Curaçao.
11: Zullen we zometeen nog wel een echte originele retro, echte Tetris spelen, Nelly? Gewoon even buiten de uitzending. Leuk toch? Blokje hier, blokje daar. Oh, leuk joh. Lekker. Paradise draait ook goede muziek. Hier is Dibarge.

0: Paradise FM met de Barge, Who's Johnny? Nou, een robot die zichzelf Johnny Five noemde in de film Short Circuit. Hè. Hij luisterde dus naar het nummer van Elle de Barge. En wat mij betreft hebben we hier echt te maken, Nelly, ook met een identiteitscrisis. Maar dan met een stekker. Deze Johnny. Oh. Wat was dat?
1: De ochtendkrant van Nelly.
0: Misschien heb ik al een klein tipje weggegeven. De oplettende luisteraar. Nelly, de kranten slaan wij open. Wat staat daar op deze vrijdagochtend 4 september in? Het is bijna weekend. Is het ook echt weekendnieuws?
2: Ik kijk eventjes gewoon eerst naar de voorpagina van het Antilliaans Dagblad. En daar zie je Cubaans vuur opent het Curaçao North Sea Jazz Festival. Gisteravond was dus de eerste avond op het festivalterrein in WTC. Nou, je weet er zelf alles van, want jij was daar. Het
0: was fantastisch. Mm. Oh, zo ritmisch, zo warm. En die man die gaat ook helemaal op de muziek mee. Met zijn handen, met zijn voeten, met zijn benen.
2: Nu heb je het over die Alain Perret?
0: Zeker, die opende om 8 uur. Ja. Mm-hmm. Ja, ja.
2: Ja, ik zie hier dat hij een grenzeloze creativiteit bracht. Met een mix van salsa, flamenco en jazz. En vervolgens mocht dus reggaeton duo Ginte de Zonne het stokje overnemen. Nou, dat was kennelijk ook een heel groot feest. Ja, ik was er niet bij, maar ik zie hier de foto's van Hans Stap. Nou, het zijn prachtige foto's van het publiek. Dat echt geniet. Echt met een grote glimlach naar het podium kijkt.
0: Ja.
2: Op het moment dus dat de Alain Perret zingt. En dat zag er wat ik hier zo zie.
0: Ja, maar met alles met iedereen. Het hele orkest ook op het podium. Zijn hele entourage. De mensen. Maar ik vond ook de sfeer überhaupt op de donderdagavond op het hele festival gisteren heel relaxed. Heel vriendelijk, gemoedelijk. Ja, echt om daar even rustig te starten de eerste avond. Dat was fantastisch.
2: Ja. Oké. En verder, gisteren was ook de afsluiting van het justitieel vierlandenoverleg. Na afloop gaven de vier ministers van justitie

0: initiatief binnen het Koninkrijk, een persconferentie. En hoewel de vier landen binnen het Koninkrijk autonoom zijn, levert dat wel toch nauwe samenwerking op het gebied van justitie grote voordelen op. Dat zei minister van Justitie en Veiligheid, David van Wil, na afloop van het vierlandenoverleg. Volgens Van Wil zijn de criminele patronen in Nederland en het Caribisch gebied vrijwel identiek. Zaken als ondermijning, jeugdcriminaliteit, drugs- en wapensmokkel en mensenhandel vragen dus om een gezamenlijke aanpak. Tijdens het overleg dat dus op 1 september begon, zijn afspraken gemaakt over onder meer de kustwacht, grenscontrole, rechtspraak en ook forensische zorg. En Van Wil zegt dat het echte werk nu pas begint om de afspraken om te zetten in concrete resultaten. En de top werd natuurlijk afgesloten met het ondertekenen van de gemaakte samenwerkingsovereenkomsten. Er waren er 3 die ze hadden ondertekend. En ook de minister van Justitie van Aruba die stelde dus, benadrukte hoe belangrijk het is om samen georganiseerde misdaad te bestrijden. Ik zal er verder nog ook even meer bij stilstaan. Onder andere over jeugdcriminaliteit, dat is echt een prioriteit. Voor minister Charlton Hato zaten het ook over het bestrijden van drugshandel. En dat de uitwisseling van informatie tussen het Koninkrijk en de Verenigde Staten zich niet meer bevindt op het oude niveau, dus in de strijd tegen drugshandel. De relatie bekoelde nadat de Verenigde Staten vorig jaar dus startte met Operation Southern Spear, waarbij verdachte drugsschepen in het Caribisch gebied vanuit de lucht worden gebombardeerd. En dat heeft dus tot leidde tot internationale kritiek en ook een aantal dodelijke slachtoffers. En Van Wil zegt dat het Koninkrijk niet meewerkt aan dit soort acties en het beleid ook afkeurt. En hoewel de samenwerking niet volledig is stopgezet, vindt er alleen maar informatieuitwisseling plaats binnen de strikte kaders van het internationale recht. Daar stond minister van Justitie van Nederland, David van Wil, dus ook even bij stil.
1: Ja, maar laten we wel wezen, zonder informatie ben je überhaupt nergens. Dus dat is de basis, toch, van alles?
0: Ja, maar het gaat erom dus dat de Amerikanen dus al meteen beginnen te bombarderen zonder dat, op vermoedens dat ze dan hebben, of hun info die ze hebben, dat het gaat om drugs, smokkelaars, terwijl dat niet is bewezen. Dus het worden ook...
1: Nee, maar alles wat Amerikanen zeggen en doen, dat is waarheid, toch? Dat klopt, toch?
0: Ja, haast.
1: Oké. Helder bericht. We gaan zo meteen naar welk dier hoor je hier, voordat we dat dadelijk doen en Mana horen, met Rayando El Sol ook eerst nog. Dan willen we nog iets kwijt wat je vanochtend in de kranten hebt gezien. Om daarvoor nu mee af te sluiten, denken we. Hey, we gaan daar straks even uitgebreid bij stilstaan, want dit is zo belangrijk.
0: Nou, er is heel veel nieuws, maar ik kom er gewoon op terug.
1: Oké. Dan maken wij ons op voor dat item. Welk dier hoor je hier? Je kunt weer meespelen. En een lekkere Chalo Chai Latte daarmee winnen over een paar minuutjes.

0: sounds die je ook op Curaçao Noche Jazz hoort. Sterker nog, maar naast stond daar in 2012 en 2014. Ja, weet je wie ik dan wel eens een keer samen zou willen zien op het festival? Vandaag dag 2. Als je mij vraagt in de line-up Mana, Bruno Mars en Juan Luis Guerra op één podium, dan is het voor mij echt helemaal compleet.
1: Welk dier hoor je hier?
0: 9 voor 7. Ben je er klaar voor? Om lekker mee te spelen. Ja. Ik moet er wel iets heel eerlijks bij zeggen. Op dit dier heb ik ooit gezeten. Het is geen paard. Het is ook geen zebra. Die hadden we gisteren volgens mij, ja. Maar ik ga hem wel aan je laten horen, dit dier. En als je enig idee hebt, laat het vooral weten via de app 675-1031. 675-1031. Of gebruik de Paradise FM app op je telefoon. Het kan Android-telefoon zijn, Google-telefoon, iPhone van Apple. We hebben daar een appje voor, stuur ook een berichtje in. Maar ik ben heel benieuwd of jij nu zo scherp bent dat je weet welk dier dit is.
1: Welk dier hoor je hier?
0: Alsof hij bijna iets pijnlijks heeft of zo. Zo klinkt hij aan Nelly, alsof hij klinkt een beetje...
2: Alsof hij net wakker wordt.
0: Welk dier is het? App het maar naar 675-1031. Nou, daar komen de eerste reacties al binnen. Een ezel. Nee, Bas, het is geen ezel. Maar wat is het wel? Dat is de vraag. In welk dier hoor je hier?
1: Zing lachend om je heen. It's raining men. Met Jeremy.

0: Kelly's en Trick Me. Ja, dat proberen we ook iedere ochtend een beetje te doen in ons dieren-item.
1: Welk dier hoor je hier?
0: De vraag is, welk dier hoor je? En daar kun je een leuke prijs mee winnen. Maar meespelen is natuurlijk waar het om gaat, is veel leuker. En als je het antwoord denkt te weten, heb je dat naar 675-1031. Bon dia, bon dia, mama Angelica en zoon Max. Hallo daar.
2: Hoi.
0: Ja, ja, je bent er wel. Ja, ik hoor eens. Ik hoor ruizen van de auto. Volgens mij zitten jullie in de auto samen, of niet?
2: Ja.
0: Kijk eens aan. Hey Max, goedemorgen. Jij was wel verdomd snel met een appje sturen.
2: Ja.
0: En zal ik hem nog een keer laten horen, diertje?
2: Oké, goed.
1: Nou ja. Welk dier hoor je hier?
0: Zeg maar gerust heel groot dier. Max, alsjeblieft, lieve Max daar op de achterbank, geef ons het verlossende antwoord. Welk dier hoorden we?
2: Wij dachten een ezel. Of een kameel.
0: Oh, ik wou net zeggen, ja. Dat is het enige echte goede antwoord, inderdaad, Max. Andere mensen zeiden, is het misschien een kameel? Chantal, Joyce heeft een kameel, Manouk, kameel. Pachto, goedemorgen. Met Brian, het geluid is van een olifant. Nee, Brian, dat is niet goed. Maar Max, jij had het wel goed. Gefeliciteerd, Pabien.
2: Dank je.
0: Jij wint ook nog eens een keer. Mag je samen misschien wel met mama gaan drinken. Geen idee of je het lekker vindt. Maar ga het vooral proberen. Een lekkere Chalo Chai van The Wine Factory.
2: Oké.
0: Okay. Ja? En verder vandaag, wat staat er op het programma? Wat ga je leren, denk je?
2: Hè?
0: Wat ga je leren vandaag, denk je?
2: Rekenen, spelling en taal.
0: Rekenen, spelling en taal. Ik denk dat is een mooi programma. Ik wens je daar veel plezier mee.
2: Doei.
0: Doei.
1: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
3: Blue, blue, blue, blue fin. Blue fin time, the boat you wanna be on.
4: Met Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer

0: Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
1: Zaterdag 26 september. Vanaf 4 uur. Kaya Kaya Street Party. 7 areas met live muziek. Een vendor market. Kunst. Dans. En iets moois uit alle culturen. Kinderen onder de 12 zijn gratis. Dus kom gezellig met het hele gezin. En bouw met jouw bijdrage aan Otrobanda. Ga naar kayakaya.org en verzeker vandaag je entree.
2: We zijn vorige week voor het eerst ouders geworden. Beschuit met muisjes en pril geluk. Gelukkig was de kinderkamer al lang klaar. Commode, buggy, maxi cozy, alles hebben we makkelijk online besteld en voordelig uit Nederland laten bezorgen via Zendcast.

0: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet Zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
1: En daar is het 1 minuut over 7. Je vrijdagochtend is lekker in volle gang, met zometeen veel meer lekkere muziek. En nu het nieuws, gelezen door Nelly Rossa. Bon dia.
2: Bon dia. In de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland wordt vandaag gestaakt. Havenwerkers leggen het werk neer uit protest tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de WW en de WIA. Gedurende de 8 uur durende staking worden er helemaal geen schepen afgehandeld. De actie maakt deel uit van de protestgolf van de FNV. Aanstaande woensdag ligt door een landelijke staking ook het openbaar vervoer vrijwel volledig stil. En het Openbaar Ministerie in Nederland verdenkt de tientallen mannen die dinsdag zijn opgepakt in Overasselt van poging tot moord op een beveiliger en 2 agenten. Een gewapende groep van meer dan 30 mannen opende daar de aanval op een beveiliger die later overleed en nam aankomende agenten direct onder vuur. Volgens justitie gaat het waarschijnlijk om een afrekening in het drugscircuit rondom een verdwenen partij cocaïne. Vandaag worden 32 van de 34 verdachten voorgeleid aan de rechtercommissaris. En lokaal nieuws, personeel van het ADC-laboratorium heeft gisteren het werk neergelegd uit protest tegen de hoge werkdruk. Volgens de directie is de druk ontstaan door vertrekkend personeel en start maandag de eerste van 3 nieuwe krachten. De acute zorg kwam niet in gevaar, al moesten een paar kleine prikposten dicht. De directie en de vakbond hebben inmiddels afspraken gemaakt. En de 4 justitieministers van het Koninkrijk gaan nauwer samenwerken om de criminaliteit op de eilanden te bestrijden. De Curaçaose minister van Justitie, Charlton Hato, die sloeg alarm over de toenemende jeugdcriminaliteit die nu ook scholen binnendringt. Naast afspraken over strengere grenscontroles en de aanpak van zware misdaad stelt Nederland 1 miljoen euro beschikbaar voor de Caribische landen. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op de website of in de Paradise FM app.
1: Ja, dankjewel Nelly, met een zonnetje in je gezicht heb je het nieuws gelezen, zie ik. Dus dankjewel daarvoor.
3: Paradise FM, verkeersupdate.
4: Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
1: Ook op deze vrijdagochtend wordt het langzaamaan druk op de wegen. Normaal hè, 7 uur geweest. Zo op de Kadouchestraat richting de Caminda Regional de Recordinho vanaf kruispunt Katuna. Daar 10 minuten vertraging. Op de Caracasbaai richting Salinha, dat is vanaf kruispunt Keijer Sien van Del. 6 minuutjes, iets om rekening mee te houden.
5: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Ciro di Moma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook @HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive ACR.
6: Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.

0: Badoero en Corielsbank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.
1: Is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta, we bring branding to life.
2: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle borst.
3: Nu Jeremy Kesseler.
5: Met twee enorm grote rockende hits voor je.
6: Paradise FM. Goedemorgen, daar gaan we weer. Nu eerst koffie in bed. Met keihard de ochtendshow met Jeremy aan.
3: De Paradise FM ochtendshow.
5: En ja, dat rockt lekker weg zometeen hoor. Survivor. En dit is Roxette op Paradise.

0: is een scherp oog. En van de andere kant kun je dan soms weer door het oog van de naald gaan. Hebben we nog meer spreekwoorden met ogen eigenlijk, Nelly, dat jij weet zo... Het oog van de tijger ziet alles, je gaat door het oog van de naald. Nee, twee is genoeg. Ja, is wel overzichtelijk, twee spreekwoorden zo vroeg, hè? Ja. 13 over 7, welkom bij Paradise FM, de vernieuwde ochtendshow. Ik ben Jeremy, Nelly zit er ook. Dus straks weer het nieuws, hè? Je bent druk bezig. Hoe druk?
1: Heel druk.
0: Ja, echt, die zucht. Ik zie jou typen. En ze is vingervlug. En dat horen we straks weer om 7:30. Toch wil ik even wat dingen met je delen die mij zijn opgevallen. Natuurlijk heeft dat te maken met het dorp waar mijn broer en mijn moeder woont. Deze week meerdere keren over gehad. Daar is een grote aanval eigenlijk geweest. In Overasselt, in Nederland, er worden nu inmiddels 32 verdachten... als groep verdacht van moord of doodslag... op de 51-jarige beveiliger die dinsdag werd doodgeschoten. Het gaat om Nederlanders, Fransen, Algerijnen, een Libiër... en een Oekraïner en een Belg. En de groep wordt ook verdacht van poging tot moord... op twee agenten van onder meer gijzeling en vuurwapenbezit. Wie precies welke rol had, dat moet nog uit het onderzoek blijken. Van de 34 mensen zijn er inmiddels 2 vrijgelaten. In het dorp is het weer relatief rustig... Het huis is ook dicht alweer, voor de 4e keer. Een van de mensen die daar woonde mag 2 weken het dorp ook niet in. Met mijn moeder en met mijn broer gaat het goed. Vind ik zelf ook heel erg persoonlijk erg fijn. En weet je wat, Nelly? Ik zat televisie te kijken, RTL 4, het nieuws. En wie zie ik daar op televisie als reactie op de straat geïnterviewd? Ja, mijn moeder. Ja, dat vond ik wel weer grappig en bijzonder. Krijg je toch weer even mee. Er is veel meer te melden in de wereld. Want Volkswagen die gaat komende jaren nog eens 50.000 banen schrappen. De teller komt daarmee op maar liefst 100.000 banen... die tegen 2030 verdwijnen. Ja, die autogigant heeft last van tegenvallende verkopen... en vooral stevige concurrentie uit China. Ook gaat Volkswagen het aantal modellen halveren. Dus Volkswagen schrapt 100.000 banen... En al weet het aantal modellen. Ik denk dat daar nu een nieuw motto is ontstaan. Het is niet meer Das Auto, maar meer Welger Auto. Dus welke auto? En dan, dames en heren, een Nederlandse wetenschapper heeft een prijs gewonnen... voor het begraven van meer dan 2000 onderbroeken. Ja. Duizenden mensen stopten hun onderbroek in de Zwitserse grond... wachten 2 maanden en groeven hem weer op. Ja, dat was het onderzoek. Want hoe meer onderbroeken er uiteindelijk verdwenen waren... hoe gezonder de bodem bleek. Dus mocht je onderbroek binnenkort zijn verdwenen, geen paniek. Is niet kwijt, nee. Is gewoon druk bezig om de bodem te verbeteren.

0: Ik ken deze, de monster van Eminem en Rihanna. Maar wist je dat wij op Curaçao ook een monster hebben? Black Mary. Volgens het verhaal loopt deze 's nachts rond. Op zoek naar mensen die alleen naar huis gaan. Je hoort eerst helemaal niks. Alleen het geluid van voetstappen achter je. Je loopt sneller. En die voetstappen ook. Je kijkt om. Helemaal niemand. En dan voel je ineens een hand om je keel. En het gekke is, niemand weet precies hoe Black Mary eruit ziet. Want iedereen die hem ooit van dichtbij heeft gezien, kon het daarna niet meer navertellen. Dus als je vannacht naar huis rijdt en je ziet iemand langs de weg staan, gewoon doorrijden, ook als hij zwaait. Black Mary, dankjewel Nelly voor dit Lora-woord van de dag. Dus straks een nieuwe.
1: De Paradise FM. Ochtendshow. Paradise. Ochtendshow.
0: Ja, sorry, ja, ik liet mijn creativiteit even de loop. Ja, ja. Ja, serieus, het Lora-woord van de dag. Ik ben benieuwd waar je vandaag mee komt, meid. Ja, Nelly zit hier lekker te lachen in de microfoon.
2: Wat een reuze spannende hier van wow. Okay. Ochtend al een horrorverhaal.
0: Heel goed. Hier, iets vrolijks, de Trams.

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work,

0: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren... en u het beste presenteren van de druif, wit-rood rosé, droogzoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have enough.

0: halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Che bella cosa! De meest smaakvolle Italiaanse wijnen, van Sardijnse tot de Appenijnen, vindt u bij Servifre.
2: Is het ver, Ari?
1: Een paar minuutjes in je Ferrari.
2: Pronto!
3: Je vrijdagochtend is lekker in volle gang. Je deelt hem samen met Paradise, daar zijn we blij mee. En nu om 7:58 heeft Nelly Rossa het laatste nieuws voor je. Bon dia.
4: Bon dia. Vincent Offerman is benoemd tot de nieuwe directeur Financiën en Operationele Zaken van het CMC Ziekenhuis. Offerman, die sinds de opening in 2019 al op de financiële afdeling van het CMC werkt, treedt per 1 november toe tot de Raad van Bestuur. Met zijn benoeming is de driekoppige directie van het ziekenhuis weer compleet. En personeel van het ADC-laboratorium heeft gisteren het werk neergelegd uit protest tegen de hoge werkdruk. Volgens de directie is de druk ontstaan door vertrekkend personeel en start maandag alweer de eerste van 3 nieuwe krachten. De acute zorg kwam niet in gevaar gisteren, al moesten een paar kleine prikposten dicht. De directie en vakbond hebben inmiddels afspraken gemaakt. En nieuws uit Nederland. McDonald's Nederland is door de inspectie Leefomgeving en Transport op de vingers getikt, omdat het nog steeds wegwerpbekers gebruikt en deze niet recycelt. Het serveren van dranken in single-use plastic aan klanten die in het restaurant eten is sinds 2024 verboden. Of de bekers moeten worden ingezameld en gerecycled. McDonald's heeft beterschap beloofd en stapt vanaf begin volgend jaar over op herbruikbare bekers. Doet de fastfoodketen dat niet, dan dreigen dwangsommen die kunnen oplopen tot bijna 4 miljoen euro.
3: Ja, dit is in Nederland, hè? Maar de McDo hier, hebben die al contact met Knoekelman of zo? Of voor de recycling? Weet je dat toevallig? Dat zouden ze daar ook in Nederland kunnen doen, toch?
4: Het is een deel die van ons echt wordt meegenomen voor recycling. Het is meer dat soort, ja, ik weet niet wat voor dat vieze materiaal.
3: Ja.
4: Ik denk niet dat we dat hier kunnen recyclen.
3: Nee, nou ja, McDonald's, kom op, niet alleen maar met het eten bezig zijn, ook een beetje met het milieu, hè?
1: Paradise FM, verkeersupdate.
5: Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
3: Twee vertragingen die ik nog met je wil delen, als ze langer zijn dan 7 minuten op dit moment. Op de Schottengatweg Noord richting Poenda, dat is tot aan de Beatrixlaan, 9 minuten. En op de Krakkersbijweg richting Salinja, vanaf kruispunt Keijer-Sien van Del, daar 7 minuten.
5: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop voor Solar Solutions op Curaçao.
3: Zometeen bouwen we lekker aan een stad, net als in het online spel Town Tycoon bijvoorbeeld. Ja, dat hoor je zo. Na het krantenoverzicht. Eerst Tracy Chapman, dit is Fast Car op Paradise FM 103.1.

0: Als ik zo achter me kijk naar de Koning Julianenbrug, dan zie ik ze daar langzaam op rijden, hoor. Niet zo fast. Tracy Chapman hier op de Schottengatweg West rijdt het ook langzaam aan richting de rotonde bij de Van Dis. Hoe is het bij jou? Ben je op de weg? Ben je onderweg? Gaat ie goed?
1: De ochtendkrant van Nelly.
0: Dan praat je nu bij over de laatste feiten waar de media over hebben geschreven. Op het gedrukte papier, je kunt het online lezen. Je hebt je scherm voor je, je bril opgezet, alles weer uitgetypt, uitgezocht. Nelly, deel het alsjeblieft met ons.
2: Ik begin toch met het bericht dat in de Extra staat. Want familieleden en vrienden van de twee vrouwen die afgelopen zondag zijn omgekomen, of eigenlijk zaterdagochtend zijn omgekomen.
0: Oh, ja, dat nieuws, ja.
2: Die zijn gisteravond bijeengekomen op de Schottengatweg Zuid. Om daar toch het leven van deze twee vrouwen te herdenken. Die dus omkwamen bij dat tragisch verkeersongeval. De nabestaanden van Charisse Mayhouse, die kwamen samen om te bidden en ook steun bij elkaar te zoeken. En volgens de krant leverde het herdenkingsmoment een emotioneel en ook een aangrijpend beeld op. Waarbij ook de kinderen van de slachtoffers elkaar stevig vasthielden. Mm. Volgens de Extra onderstreept het incident nogmaals het belang van verantwoordelijk gedrag.

0: Verkeer. Onverantwoord rijgedrag en het niet naleven van de verkeersregels zorgen voor onherstelbaar leed. Dat is ook zo. En diep verdriet bij de nabestaanden die achterblijven. Ja. Eerder was al bekend dat de politie de chauffeur die dus eigenlijk het ongeluk had veroorzaakt, dat die was gearresteerd voor roekeloos rijden.
1: Maar ik heb het gisteren nog twee keer meegemaakt. Eén keer wil een busje mij netjes eigenlijk wel links inhalen, maar ik maakte een bocht. Die kwam me toch hard aanjakkeren. Mm-hmm. Op de klakson en ik zag de gebaren niet, want het waren geblindeerde ramen. Maar ik verwachtte, dat is mijn aanname, gebaren in de auto. En gewoon agressief eromheen rijden. Hè, terwijl ik heel rustig, heel veilig probeerde een manoeuvre te maken. En een andere keer op de rotonde. En dan probeer ze weer van links in je zijkant te rijden. Dat gebeurt ook wel eens. Mm. Ja, ja, ja. Mensen, alsjeblieft. Tempo, riseren, afstand houden, alsjeblieft.
0: Ja. Nou, waar geen afstand was, is dus het conflict tussen het Curaçaohuis met voormalige gevolmachtigde minister Carlton Manuel en zijn broer Carlton Manuel. Nou, die twee die hadden dus ruzie. Later is dus zijn arbeidsovereenkomsten ontbonden. En nu stelt de rechter dat dat niet mag. Dat heeft de rechtbank in Den Haag besloten. Manuel werd op non-actief gesteld nadat zijn eigen broer tijdens een hem van een corruptie had beschuldigd. En volgens de rechter was er geen wettelijke grondslag voor ontslag. Op dit moment onderzoekt de Algemene Rekenkamer nog de beschuldigingen van corruptie, waardoor dus niet vaststaat dat de uitspraken feitelijk onjuist waren. En ook kan dus niet worden bewezen dat Manuel geheime geluidsopnames naar de media of de staten heeft gelekt. En andere verwijten, zoals het uitvoeren van ongemelde nevenwerkzaamheden, vond de rechter ook onvoldoende zwaar voor ontslag. Maar omdat Carlton Manuel sinds juli geen gevolmachtigde minister meer is, ziet de rechtbank geen reden waarom zijn broer niet opnieuw kan beginnen bij het Curaçaohuis.
1: Ja.
0: Daarom is ook het Curaçaohuis veroordeeld tot het betalen van de proceskosten. Nou, dat is wel familieruzie weer.
1: Ja, daar zijn er meer van, heb ik begrepen, op het eiland. Niet alleen daarin. Uiteindelijk, ook hier draait het weer om regels, om geld, om dingen, alles. Ja, het gebeurt. Ze zeggen ook, begin nooit een business met je beste vriend. Maar ik denk, als je alles goed op papier zet, dan moet er helemaal niks misgaan. Toch?
0: Wishful thinking. Maar in dit geval, ja, Carlton heeft wel een paar gekke dingen gedaan. Zijn broer die bleef ook bij hem in het begin. Daarna werd hij ook uit het huis geschopt.
1: Oh.
0: Moest ook allerlei dingen voor hem doen. Had een gek contract ook opgesteld. Nu zeggen ze dat het niet aan hem te verwijten. Dus het contract moet gewoon nageleefd worden. Nou, verder in de kranten natuurlijk veel meer nieuws ook over het justitieel vierlandenoverleg. Gisteren was dus de persconferentie naar de afsluiting van drie dagen lang overleg tussen de ministeries van Justitie. En daarin zei tijdens de persconferentie stelde de minister van Justitie van Nederland, David van Weel, dat de drugsmokkel over zee tussen Venezuela en de ABC-eilanden het afgelopen jaar en met name het afgelopen half jaar ontzettend is afgenomen. Significant zelfs.
1: Okay.
0: Volgens de minister heeft de kustwacht een duidelijke verschuiving in de routes opgemerkt. En de afname hangt mogelijk samen met de politieke situatie in Venezuela en het optreden van de VS. Dat betekent niet dat de drugstoevoer vanuit Zuid-Amerika naar Europa is gestopt, maar dat de voorkeur voor transport over zee lijkt te zijn veranderd. Ik had al eerder gezegd dat de kustwacht en de Amerikaanse autoriteiten die werken nog steeds samen, al is de uitwisseling van informatie nog niet op het oude niveau. Van Wils herhaalde dus dat Nederland afstand heeft genomen van de omstreden Amerikaanse acties tegen verdachte drugsboten op zee. En hier dus niet aan bijdraagt.
1: Ja, dat zei je inderdaad gisteren ook. Hebben we dat uitgebreid behandeld. Maar de routes zijn dus eigenlijk gewoon verlegd. Daar komt het op neer.
0: Ja,
1: ja, oké. Okay. Bouw je die waterwegen inderdaad om toch ergens je product te krijgen. Over bouwen gesproken. En we hadden net over spelletjes ook. Witte Huis heeft gekke spelletjes gelanceerd voor het Trump-beleid. Maar je hebt online spelletjes. Town Tycoon. Ik weet niet of je dat ooit eens gespeeld hebt. Of Roblox. Kun je ook dingen mee bouwen. Er zijn ook andere gasten in de jaren 80 al. Die

0: Deze wel hoor, maar veel muziek van de Spice Girls blijkt helemaal nergens op gebaseerd te zijn. Hebben ze zelf ook nog eerlijk toegegeven. Leuke track die je hoorde.
1: Piscadera is dit weekend het middelpunt van de muziekwereld.
2: En Dolfijn FM en Paradise FM zitten er middenin.
0: Jazeker, gistermiddag om 4 uur zijn we begonnen. En ook vanmiddag vanaf 4 uur doen we dat. Vanessa is dan van de partij, Gijs, Marcel. Ja, vanavond hebben we ook Pepijn op de radio. Niet alleen vanmiddag, ik zelf mag ook programma gaan maken. Het is een bijzondere gewaarwording, kom ook zeker langs mocht je daar zijn. En anders geniet lekker op de radio van alles wat wij bij jou thuis in de huiskamer brengen. Samen met Dolfijn FM. Uniek radioproject en wij brengen dus alles van het Curaçao North Sea Jazz naar je. En vanavond om 12 uur staat Jean en Paul op de stage, de Sam Cooke stage. En ja, weet je, natuurlijk al bijna 30 jaar een van de bekendste stemmen uit de Dance Hall. Maar thuis kreeg hij ineens een heel bijzondere vraag van zijn eigen zoon een tijd geleden. Zijn kinderen zaten in de auto en wilden het nummer van papa nog een keer horen. Maar ja, hey, het was niet papa, het was de radio. Zijn zoontje van 6 vroeg aan papa Jean, dus papa zit in de radio? Nee, hij moest uitleggen dat een DJ zijn muziek op de radio draait. Dus ja, voor een generatie die opgroeit met Spotify is radio dus blijkbaar nog steeds magie. En dan kan ik onderstrepen, dat is het ook. Mooiste vak ook ter wereld. En ja, radio, dat maakt dan wel extra mooi deze hele situatie. Hè? Want de man die groot werd doordat radio zijn muziek de wereld in stuurde, staat dus vanavond gewoon hier op Curaçao. Jean-Paul live op North Sea Jazz om middernacht.
2: Paradise FM.

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Op vakantie of zakenreis, Avis Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Avis Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website aviscuraçao.com.
2: Iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 20:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
3: Hallo! Niet rennen bij het zwembad.
4: Zwembad? Dit is Building Depot. Spaar heel september voor een gratis dagpas van Kunuku Aqua Resort. Bij iedere besteding van 75 gulden ontvang je de zegel. En iedere week zijn er nieuwe bonusproducten waarmee je nog sneller spaart. Kaart vol met 20 zegels? Dan is de dagpas van jou. Inclusief 5 coins voor eten en drinken. Inwisselen kan tot de kerstvakantie. Shop, spaar en splash. Alleen bij Building Depot.
5: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
6: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
5: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
7: Alsof we de klok erop gelijk hebben gezet. Het is precies 8:00, het is tijd voor het allerlaatste nieuws. Het is verzameld door en wordt gelezen door Nelly Rossa. Bon dia.
8: Bon dia. De Nederlandse premier Rob Jetten erkent dat het proces rond de Prinsjesdagbegroting niet de schoonheidsprijs verdient en biedt de oppositie opnieuw ruimte voor aanpassingen. Omdat zijn minderheidskabinet de steun van oppositiepartijen hard nodig heeft, stelt Jetten dat de conceptplannen niet in steen gebeiteld staan. Hoewel partijen als JA21, SGP en de ChristenUnie zich kritisch tonen over de communicatie en de plannen, toont het kabinet zich flexibel. Zo is een deel van de bezuinigingen op de sociale zekerheid al geschrapt om de oppositie tegemoet te komen. En Giorgia Meloni leidt vanaf vandaag de langstzittende Italiaanse regering sinds de Tweede Wereldoorlog. Met ruim 1400 dagen in het zadel verbreekt haar rechtse kabinet het naoorlogse record. Meloni reageert bescheiden en noemt de politieke stabiliteit vooral noodzakelijk om besluiten te kunnen nemen. Italiaanse media loven haar om de dalende werkloosheid en sterke rol op het internationale toneel. Al leed de premier recent nog een gevoelig verlies bij een referendum over hervormingen van het rechtssysteem. En lokaal nieuws, Vincent Offerman is benoemd tot de nieuwe directeur Financiën en Operationele Zaken van het CMC Ziekenhuis. Offerman, die sinds de opening in 2019 al op de financiële afdeling van het CMC werkt, treedt per 1 november toe tot de Raad van Bestuur. Met zijn benoeming is de driekoppige directie van het ziekenhuis weer compleet. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk in de Paradise FM app.
0: Paradise FM. Verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
7: Voordat we straks weer lekker in Kaya Kaya Street Party gaan duiken, de muziek voor je gaan draaien, eerst even de verkeersinformatie. Het is nog een beetje druk op de Caracasbaai richting Salinja vanaf kruispunt Rooie Sand toe. Iets meer dan een kwartiertje vertraging. Op de Schottengatweg Noord vanaf kruispunt Inkastraat tot de Goosjeweg 9 minuutjes. Moet je iemand ophalen vandaag op Hato? Nou ja, tot zover de vluchten op tijd. 1 vlucht ziet er nu uit in de ochtend. Die is 2 uur vervroegd. Geen 10:50, maar om 9:50 komt hij aan. En dan gaat het om de SLM 431 vanuit Oranjestad.
9: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
10: Dames en heren, welkom aan boord van...
11: The Mermaid.
10: Op bijna 40 jaar is de Mermaid dé nummer 1 in Dagtrips Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de zeeschildpadden langs de kust.
11: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cafino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cafino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Grotenberg. Cafino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
12: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: eisen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
2: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
3: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
4: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle borst.
4: Nu Jeremy Kesseler.
6: En straks centraal Skull Urbano. Maar ook goede muziek hier. Shalamar.
7: Goedemorgen allemaal. Maaike hier. Wat een opkikker jullie ochtendshow. Helemaal leuk.
4: De Paradise FM ochtendshow.

Get that groove, hè? De vrijdag groove richting het weekend. Hopelijk maakt het dat allemaal net wat makkelijker, dat je realiseert dat het vrijdag 4 september is vandaag. Gewoon lekker een vrijdag. Wat ben je aan het doen? 7:15. Wij maken ons op voor het bezoek van Quinn. Die is onderweg. Heeft wat moeite met het vinden. Maar het gaat uiteindelijk allemaal lukken. Want School Urbano staat op het programma. In de Kaya Kaya Street Party. Gaan we het zo meteen nog hierover hebben in de uitzending. We draaien de beste muziek ooit gemaakt op 103.1. En ik sta er even bij je stil bij twee belangrijke dingen die mij opvielen vandaag. Nog die ik echt even met je wil delen. Want de Europese Commissie stelt €500 miljoen extra beschikbaar voor hulp aan Nepal. En dat is hard nodig. Het geld gaat naar een noodfonds van de Internationale Federatie van Rode Kruis en de Rode Halve Maan. En lokale teams die helpen daarmee dan de getroffenen. Nou, vandaag landde in Nepal een EU-vliegtuig met 82 ton aan hulpgoederen. En dat is positief. Maar iets anders waar mijn klomp van breekt, mijn mond van openvalt. Het Witte Huis heeft een nieuwe manier gevonden om het Amerikaanse migratiebeleid onder de aandacht te brengen. Een computerspel. In Rio Run moet je als grensbaas Tom Hammen migranten tegenhouden en uitzetten. Ook is er een Build the Wall, dus een soort Tetris, waarbij je een muur bouwt om de grens te beschermen. Mensenrechtenorganisaties zijn helemaal geschokt en vinden dat je van het leven van echte mensen helemaal geen spelletje moet maken. En dat vind ik ook eerlijk gezegd. Als we ergens een spel van moeten maken, laat het dan een spel zijn waarin we elkaar begrijpen, niet waarin we elkaar leren wegsturen. Ja. Ik denk dat dat vooral belangrijk is. Paradise 103.1. Ariana Grande hoor je zometeen. Die schijnt al lekker zien.

0: na Ariana Grande een paar belangrijke minuten voor de boeg.
1: Paradise FM.
0: Het heeft alles te maken met Kaya Kaya. Het is veel meer dan één avondfeest in Otrobanda. Nee, het is een mooi voorbeeld die daar ook plaats gaat vinden. Dat is Cool Urbano. Het is een programma waarin jongeren tussen de 12 en 27 jaar de kans krijgen om talent te ontdekken, hè, te ontwikkelen en uiteindelijk ook aan een groot publiek te laten zien wat ze kunnen. Vooral dat vind ik interessant. Wat er gebeurt er als je bijvoorbeeld jonge rappers, dansers en performers bij elkaar zet en zegt van, hey, maak daar maar iets moois van. Daarover praat ik met Quint de la Noy van Kaya Kaya. Bon dia. Wacht even, deze moet ik voor je hebben. Juist.
2: Oh, ja.
0: Daar zijn we.
2: Bon dia, Jeremy. Dank je voor het meekomen.
0: De weg is gevonden naar de studio. Je hebt een belangrijke boodschap. Hè. Het gaat 26 september plaatsvinden. Laten we beginnen bij het begin. Kaya Kaya is een festival. Er is de street party dan op 26 september. Cool Urbano is daar onderdeel van. Waarom vond Kaya Kaya het belangrijk om dit toe te voegen?
2: Ik denk dat Kaya Kaya het belangrijk vond dat de jongeren, de jeugd, iets hebben waar ze naar kunnen uitkijken. Iets, dus dit is de pilot, dus de eerste versie die we doen. En hopelijk kunnen we het hele jaar door laten lopen. Dan hebben we dan twee momenten waar ze dan kunnen optreden. En dat vinden we heel belangrijk. Ook met professionaliseren van henzelf.
0: Ja.
2: Dus niet alleen je komt leren muziek maken of je komt leren dansen. Dat kan je overal doen. Maar wat wij ook echt belangrijk vinden is dat je jezelf professionaliseert. Dus hoe kan je je talenten nemen en het verder zetten in een nieuw jasje bijvoorbeeld. Zelfs zeg maar, je gaat niet meer muziek maken, maar je hebt steeds discipline geleerd.
0: Ja.
2: En nog steeds life skills gekregen die je altijd mee kan nemen.
0: Ja, dit is vanuit jullie verteld. Hè. Je wil iets bijbrengen, maar waar zijn de jongeren zelf naar op zoek?
2: Hun zijn op zoek naar, wat ik denk eerlijk, community.
0: Oké. Okay.
2: Het was, ik heb
0: samen zijn.
2: Samen zijn was belangrijk voor een, hoe wij het noemen nu, is een third space.
0: Ja.
2: Het is het nieuwe idee van, je thuis is je eerste space, werk is je tweede space en je third space is dan waar je gaat en je je comfortable voelt, waar je community gaat zoeken. En dat miste ze volgens mij heel erg op Curaçao.
0: Mooi.
2: Vooral in het culturele evenement.
0: Ja, en dan bieden jullie een verscheidenheid van workshops, muziek, dans, kunst ook. Hoe voorkom je dat het niet alleen een workshop is, maar dat jongeren er echt iets daadwerkelijk aan hebben? Hoe gaat het in zijn werk?
2: Dus we zetten ook een emphasis op placemaking. En make it of leave it better than you found it. Dus het hele idee is steeds van, dit is jullie space, maak jezelf comfortabel erin. Voel dat het ook van jou is.
0: Ja.
2: Dus dat is wat de cultuur eigenlijk is. Dat je jezelf een onderdeel ervan voelt. En dat nodigen we uit om te doen dan.
0: Oké, dat klinkt heel doordacht. Als we daar dan ook in meegaan, is dat mooi, hè? Want het is een hele verscheidenheid, hè, van verschillende talenten en persoonlijkheden. Jullie hebben dingen die je wil bereiken. Zij hebben een behoefte aan community, zeg je. Maar hoe breng je al die karakters, die persoonlijkheden bij elkaar dan in Cool Urbano?
2: Gelukkig hebben we een hele leuke team van workshop leaders bij elkaar gezet. Ze zijn experts in hun eigen field. En hun hadden ook de special,
0: hoe zeg je het? Omschrijf het maar eens.
2: Ja, kijk,
0: ze hebben de touch.
2: Om hun te inspireren.
0: Ah,
2: hun mee te nemen. In het hele wereldje. En dat is heel mooi samengekomen.
0: Inspireren, daar raak ik meteen van, zeg maar, daar ga ik van aan. Maar hoe doe je dat dan? Hè? Mensen hebben talent, hoe herken je dat? En hoe wakker je dat meer aan? Hoe gaat dat in dat project?
2: Van wat ik heb gezien, hoe onze worship leaders hebben aangepakt, is hebben eerst hunzelf laten zijn. Dus eerst gewoon maak wat je wil maken. Doe je ding. Het hoeft niet over na te denken. En dan vanuit die punt steeds meer concreter naar een richting gaan.
0: Ja.
2: En het is really just a collaborative creative experience.
0: Creativiteit mag vloeien. Hè?
2: Ja,
0: het is geen standaard klaslokaal natuurlijk. Hè?
2: Nee,
0: helemaal niet.
2: We zitten wel in een oude school. Dus
0: misschien toch wel. Maar gebeurt het tijdens de Art Week en de street party natuurlijk. De Art Week hebben we gehad.
2: Ja.
0: Maar verandert iemand volgens jou wanneer hij of zij dan uiteindelijk vanuit dat lokaal echt on stage staat? Wat gebeurt er dan?
2: Van wat ik heb gezien, we hadden bijvoorbeeld één participant. Ze was een beetje, terugtrekken, een beetje, weet je, in herself. En naarmate de weken voorbij gingen en de performances dichterbij kwamen, zag je echt een bloem. Die begon meer open te worden. En dan begon ze meer te praten met iedereen. Dus begint hallo te zeggen tegen iedereen.
0: Ja.
2: Eerst was het meer van, oh, nee, even stil in een boekje. En dan meteen naar de les en terug.
0: Ah, te gek.
2: Maar nu blijven ze allemaal na de les gewoon een uur bijna hangen samen en praten en delibereren over wat gaan we volgende week doen. Oh, wil je misschien collaboreren met mij op dit? Oh, ik heb dit gezien, wat vind je daarvan?
0: Ja.
2: En dat is eigenlijk wat we wouden hebben.
0: Nooit meer naar huis is straks ook gewoon huur vragen. Die blijven slapen, dat snap je. Dan moet je even eten, drinken, alles gaan zorgen.
2: Dat hebben we een tweede business.
0: Ja, heel goed. Nee, klinkt heel, heel gezellig ook vooral. Ik denk dat het ook heel belangrijk is. Even kritisch dan, hè. Hoe groot is het gat op ons douchecorso tussen jongeren met talent en de kansen die ze echt krijgen om iets te doen, hè? En wat doet Kaya Kaya daar precies en hoe zien jullie daar je eigen rol in?
2: Er is zeker een uptick in de trend van dat er meer consciousness is.
0: Ja.
2: In de space van wat de jongeren eigenlijk kunnen doen.
0: Ja.
2: Wat ze met hun tijd moeten doen of kunnen doen. En ja, zoals mezelf bijvoorbeeld. Ik ben in 2012 ben ik vertrokken naar Nederland.
0: Ja.
2: En er was niks te doen voor ons toen die tijd. En nu is er echt heel veel mogelijkheid.
0: Mm-hmm.
2: Dus er is meer mogelijkheid. En er zijn meer deuren die open gaan voor je nu.
0: Ja.
2: En dus dan voelen de jongeren minder behoefte om te vertrekken.
0: Dat is al mooi. Ja. Als we dat kunnen bereiken inderdaad. Ja. Oké, en dan is het 26 september. Stel je eens eventjes voor. Die street party is bezig. We zien een groep jonge rappers, dansers, performers op het podium.
2: Mm-hmm.
0: Wat gaan we daar dan zien? Waarom moeten de mensen echt naar Kaya Kaya street party komen?
2: Sowieso zijn er heel veel leuke stages, heel veel leuke experiences die er gaan gebeuren. En ons jongeren die gaan ook een mooie show voor jullie opzetten. Volgens mij gaat het 2 uur lang zijn, of 3 uur lang gaan hen, is een time slot.
0: Ja.
2: En die gaan ze dan helemaal alleen opvullen. We hebben hun tools gegeven, we hebben hun alle mogelijkheden gegeven. En now it's like, it's on you guys.
0: Ja,
2: show what you can do.
0: Oké, en jij gaat daar vol trots staan
2: vol
0: kijken
2: trots
0: naar ze.
2: Ja, vol trots. Ga ik achter de schermen staan en kijken hoe ze...
0: Ja, je zou die glimlach op Quinn's gezicht eens moeten zien, lieve luisteraars. Ja. Dat is echt fantastisch. Hij zit hier vol energie. En ben ik nog iets vergeten voor dit moment? Hebben we alles gehad of moet je echt iets van het hart?
2: Een showcase. Dat is 19 september.
0: Ja?
2: En dat is bij ons thuis zelf in Skol Urbano aan de Sint Martinez. En we vragen om even gewoon langs te komen. Als je nog een behoefte hebt aan een teaser voor de grote show zelf, dan kan je komen aan de 19e.
0: Nou, dat vind ik al een teaser op zich.
2: Ja,
0: te gek. Kaya Kaya Street Party met Skol Urbano dus. Die jongeren die gaan voor jou aan de slag. Die hebben iets gaafs voor jou neergezet. Zijn ze nu keihard voor aan het werk. Ik zou daar zeker gaan kijken. Quinn de Lanoy, hartelijk dank voor het komen.
2: Oh, thank you Jeremy. Dank je voor ons te hebben. En hopelijk zien we jullie bij Street Party.

0: Ja, weet je, soms moet je gewoon even van de gelegenheid gebruik maken. Want Quinn, jij vertelt mij net iets over DJ Scott. Vertel eens eventjes.
1: Yes, hij is ons aan het helpen met een hele leuke documentaire te maken over de ervaring van Skurubanov. Van dag 1 tot en met de eindpresentatie.
0: Ja, en die man, die DJ Scott, is geen kleine jongen, hè? Want waar kennen we hem van?
1: We kennen hem van Star Trek, we kennen hem van Batman. Hij heeft echt verschillende dingen gedaan in Hollywood.
0: Ja,
1: en in de mediawereld zelf. En nu is hij ons even lekker aan het helpen.
0: Hij is jullie aan het helpen?
1: Yes.
0: Met een mini-documentaire.
1: Mini-documentaire. Die gaat hopelijk naar de Caribbean Film Festival. En vervolgens wordt dan op onze websites en onze socials gepost.
0: Hey, jij was net al trots, je zag die glimlach op je gezicht. Maar het houdt niet op, wat een nieuws is dit zeg.
1: Ja,
0: bizar.
1: Het is een leuke project. En er is animo ervoor. Mensen vinden het leuk.
0: Ja.
1: Mensen voelen dat het nodig was en nodig is. En we gaan ervoor.
0: Ja, performance van deze jongeren in Skurubanov op KJK'er Street Party. Maar dus ook later nog, wellicht op het filmfestival. En op de KJK'er website, op je eigen device kun je gaan kijken.
1: Ja, een behind the scenes van de hele journey van onze jongeren.
0: Ah, te gek. Hey, dankjewel nog voor deze toevoeging.
1: Ja, zeker. Plezier.

0: Curaçao. Vanaf het moment dat de zon de zee raakt.
1: In the evening when the sun go down.
0: Ja, dat bedoel ik. Starten we op vrijdagavond om 7 uur met een speciale Curaçao North Sea Jazz Soul Show. Vanuit de gezamenlijke festivalstudio van Paradise en Dolphin. En die wij, dat zijn Ruud Zegwaard en ik. Zeg maar, de Soul Brothers in Crime. Zet jij je radio nou maar aan, dan gaan wij je oren een grote beurt geven. Tot vrijdagavond 7 uur voor de Curaçao North Sea Jazz Soul Show.
2: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
3: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
4: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.

0: recycle.com. Kunukuman Recycle. Untu nosta traha pa unkorsau mas limpi.
1: Zaterdag 26 september. Vanaf 4 uur. Kaya Kaya Street Party. 7 areas met live muziek. Een vendor market. Kunst. Dans. En iets moois uit alle culturen. Kinderen onder de 12 zijn gratis. Dus kom gezellig met het hele gezin. En bouw met jouw bijdrage aan Otrobanda. Ga naar kayakaya.org en verzeker vandaag je entree.
2: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Ceru di Mouma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
3: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
4: Bij RBC geloven we dat jouw ideeën jouw leven vormen. Soms heb je een beetje hulp nodig om een idee te verwezenlijken. Daarom krijg je bij RBC precies de lening die je nodig hebt. En je betaalt geen afsluitkosten met financiering tot 100%. Een looptijd tot 10 jaar. Scherpe rentetarieven en voorwaarden. Dit is het beste moment om in gesprek te gaan. Laten we het over leningen hebben. Ga vandaag nog naar rbc.com/loans. Of kom bij ons langs. Hier maak je jouw idee een werkelijkheid. Er gelden voorwaarden onder behoud van de gebruikelijke kredietnormen.
5: De vrijdagochtend is lekker in volle gang. Wij van Paradise FM begeleiden je daarin om 8:56. Met zometeen weer muziek. Eerste laatste nieuws. Nelly Rossa, bon dia.
6: Bon dia. Curaçao haakt voor het eerst aan bij de Week van de Rechtsstaat in navolging van Nederland. Van 8 tot en met 15 september staat het belang van de rechtsbescherming en vrijheid centraal. Anders dan in Nederland is op Curaçao een besloten bijeenkomst in het gouverneurspaleis, georganiseerd door gouverneur Maurits de Kort. Onder leiding van de moderator gaan media, wetenschap en de rechtspraktijk daar met elkaar in gesprek over de rol van de media als waakhond van de rechtsstaat. En Vincent Offerman is benoemd tot de nieuwe directeur Financiën en Operationele Zaken van het CMC Ziekenhuis. Offerman, die sinds de opening in 2019 al op de financiële afdeling van het CMC werkt, treedt per 1 november toe tot de Raad van Bestuur. Met zijn benoeming is de driekoppige directie van het ziekenhuis weer compleet. En nieuws uit Nederland, zangeres Roxy Dekker geeft volgend jaar een solo-show in de Johan Cruijff Arena. De 21-jarige hitzangeres is daarmee de eerste Nederlandse vrouwelijke solo-artiest die in het Amsterdamse stadion staat. Dekker maakte het nieuws bekend met een video op Instagram waarin ze les krijgt van voormalig bondscoach Louis van Gaal.
5: Yo.
6: Het concert vindt plaats op 24 april volgend jaar en de kaartverkoop begint aanstaande woensdag.
5: Nou, dat is een leuk hoekje gevonden door deze Roxy Dekker met Louis van Gaal om dat bekend te maken inderdaad. Ken jij Roxy trouwens en de muziek, want wij draaien dat bij Paradise helemaal niet. Nee, dit is Roxy.
6: Hoort.
5: Het is heel vrolijk, heel energiek, hè? Ben jij de Benny en ik je sugar daddy? Je weet toch, Roxy Robbenzaal. Als je dit zo hoort, zou je dan een kaartje kopen voor haar concert? Of dat dan weer niet?
6: Laten we eerst meer van haar muziek horen.
5: Meer? Nou, YouTube en de social media staat vol met deze dame. Dus even zoeken, Nelly.
0: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
5: Ja, dit is Roxy Dekker eigenlijk, maar dan meer internationaal en heel wat jaren geleden, Anita Baker. En misschien toch iets meer, ja, mijn smaak en toch iets andere, sorry dat ik het zeg, kwaliteit. Ja. Anita Baker op Paradise, dit is Sweet Love.

We hebben weer een klantenservice-vraag, Nelly, die we even moeten behandelen voor we naar het krantenoverzicht gaan. Via de app binnengekomen, 675-1031. Ben je benieuwd wat de klantenservice-vraag is en of dat we

0: Het heeft alles hiermee te maken.
1: CJ's Festival Social. Vrijdagavond 7 uur met Roel en Ferry.
0: Waarom start je dat in? Inderdaad, Roel, goedemiddag vanuit een regenachtig Nederland. Zeg maar gerust goedemorgen nog. Klopt het dat jullie vanavond de Soul Show met Ferry Maat uitzenden? Ik zie het programma niet in de app staan aangekondigd. Vandaar mijn vraag. Jazeker, want als deze man het zegt...
2: Hi, this is Barry White. And you're listening to the baddest soul jock in all of Europe. My man, Ferry Maat.
0: Ja.
2: Right on.
0: Dan is het echt waar. Vanavond om 7 uur is hij live on air te horen op Paradise FM en Dolfijn FM.
3: De ochtendkrant van Nelly.
0: Ik kan zo meteen ook wel een beetje Barry White draaien, toch? The man with a voice. Gaan we doen. Komt er zo aan. Eerste krantjes. Wat staat erin?
4: Nou, heel goed dat je dat vraagt. Want in de krantjes staat onder andere... dat de begroting van Curaçao ruim in de plus is over de eerste helft van dit jaar. Want we hebben nu een begrotingsoverschot of een voorlopig begrotingsoverschot van ruim 170 miljoen gulden. Hey. Dat blijkt uit de nieuwste financiële managementrapportage van het ministerie van Financiën. En het overschot op de gewone dienst biedt volgens het ministerie voldoende ruimte om het negatieve saldo op de kapitaaldienst op te vangen. Nou, daarmee voldoet in ieder geval de uitvoering van de begroting aan de normen. Wel moet er nog rekening worden gehouden met verplichtingen die later dit jaar nog moeten worden afgewikkeld. Dat staat in het Antilliaanse Dagblad. Dan blijkt dat de uitgaven aan subsidies, die vielen 22 miljoen gulden hoger uit. Maar de wat is begroot voor personeelskosten, dat loopt wel achter op de prognose vanwege een vertraging bij de herzieningen op de pensioenwetgeving. Nou, okay. Dat is dus daar, gaat dus over de begroting. Verder nieuws over Bonaire, want de Rijk en Bonaire, althans Nederland en Bonaire, koersen dus op sluiting van de afvalstort per eind 2028. Ze willen dus de vuilnisbelt van Celibon per 31 december 2028 sluiten. Dat bleek tijdens een commissiedebat in de Tweede Kamer. Staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur en Waterstaat noemde de situatie rond de stortplaats ingrijpend voor de inwoners en stelde dat er alles aan wordt gedaan om de deadline te halen. Een harde garantie kon zij eigenlijk niet geven, maar het doel blijft wel dat er vanaf 2029...

0: niet meer wordt gestort. Ze willen juist een overstap maken naar duurzame afvalverwerking. En daarvoor moet een nieuwe uitvoeringsorganisatie worden opgericht die per 1 oktober operationeel moet zijn. En de financiering op korte termijn is geen knelpunt.
1: Nee.
0: Bonaire heeft inmiddels ruim 15 miljoen dollar van de gereserveerde 26 miljoen uitgegeven voor de eerste oplossingen. Nou, het was verschrikkelijk bij die stortplaats, want er waren allerlei brandjes. De luchtkwaliteit was enorm verslechterd. Dus de bewoners hadden daar heel veel last van.
1: Ja.
0: En er moet dus gekeken worden naar een andere duurzame manier dus om afval te verwerken. Nog het laatste nieuws. Ik wil eigenlijk wel met positief nieuws eindigen.
1: Ja, je wil ergens aan beginnen en dan zeg ik wil eigenlijk. Dus dat betekent dat het laatste nieuws waar je aan wilde beginnen niet positief was.
0: Nee, ik ga wel beginnen aan.
1: Oh.
0: En positief nieuws. Want er is natuurlijk weer veel te doen komende week.
1: Ja.
0: We hadden natuurlijk is er North Sea. Dat is er te doen dit weekend. Maar volgende week zijn er ook allerlei theatershows op het eiland. Zoals ook van Caresse Ising. Zij gaat een eerbetoon houden voor haar moeder. Dat gebeurt op 11 september. En dat is trouwens ook de verjaardag van Caresse.
1: Ah, kijk eens aan.
0: Dus het dubbel feest. Dan gaat ze met verschillende typetjes. Dus heel erg goed in het doen van typetjes.
1: Het zou echt wel leuk zijn dus als verjaardagscadeau dat we daar met heel veel mensen komen opdagen.
0: Ja, en het is bij Asiento in Rustenburg. Daar heeft ze dan haar show. Als je meer wilt weten daarover, kan je gewoon op haar Facebookpagina kijken. En anders in de kranten staat er ook een artikel daarover.
1: En daar hebben we het nu over gehad, inderdaad. En dan slaan we de krant weer dicht. Maken we ons op voor het Lora-woord van de dag. En natuurlijk, ja, The Man, The Voice.
2: Hi, this is Barry White. And you're listening to the baddest soul jock in all of you.
1: Oh, nee.
2: My man, Ferry Matt. Right on.
1: Ja, precies, Ferry Matt. En die hoor je dus vanavond vanaf 7 uur live vanaf Curaçao North Sea Jazz Festival.

0: Barry White van Paradise FM 103.1. You see the trouble with me. Ben ik ook in de problemen, lieve Nelly, dadelijk met een nieuw woord van de dag, of niet? Met een nieuw Laura-woord?
1: Nou, jij leeft volgens mij niet in een machismo-wereld, toch? Of althans, jouw eigen wereld die je hebt gecreëerd?
0: Alleen op zondag, eigenlijk.
2: Het Laura-woord van de dag.
0: En dan verkleed ik me ook en zo, dat soort dingen.
1: Wat?
0: Nee, natuurlijk. Zie dat. Heerlijk. Oh. Dit had je moeten zien. Mensen, zetten ook eens een keer de webcam aan. Heerlijk hoe wij zo'n gekke gezichten trekken. Ja. Het Laura-woord van de dag. Nee, ik zit niet in die wereld. Nee, ook niet in mijn eigen wereld. Ik geloof wel in mezelf trouwens. Het is belangrijk. Je moet altijd in jezelf geloven. Je komt zelf altijd op de eerste plaats. Maar verder, nee. Maar vertel, waar gaat dit heen met het Laura-woord van de dag?
1: Nympha is het woord.
0: Nympha?
1: Ja, Nympha.
0: Nympha? Oké.
1: Okay. En het staat voor nymf.
0: Ja. Maar ja, een nymf heeft dat vaak iets te maken, iets met best wel lustig.
1: Nou ja, halfgodin normaal. Dat is de betekenis, is een half uit de Griekse oudheid. Halfgodinnen vooral met water worden ze in contact gebracht of in relatie gebracht.
0: Ja.
1: Of het heeft te maken met het verandering, transformatie van een insect. Maar het wordt dus ook, als je vooral de oude kranten dus openslaat, vaak gebruikt voor jonge, mooie dames.
0: Ja, precies. Ja.
1: En er is, ik verbaas me soms over hoe we dachten over meiden in de jaren 70.
0: Ik denk dat niks veranderd is, toch? Mannen en vrouwen vinden elkaar lustobjecten. Ja.
1: Nou, zo bedoel ik het niet. Hoe er wordt gekeken. Want het gaat echt in een artikel over een rechtszaak. En er wordt dan gezegd dat er een voorwaardelijke straf voor zevental dat 14-jarigen niet kon weerstaan. Het gaat dan om een verleidelijk jong meisje van 14 die dan dat zeven jong mannen had verleid. Er waren jongens bij van 19 en kennelijk ook een bekend voetballer van 28.
0: Yo.
1: Maar en was, zegt ze hier. Dus het is ook in het artikel zo zegt, merk de rechter op dat er gelukkig als één man niet is bezweken aan de nog net niet huwbare nymf.
0: Dus.
1: Ja, echt. Okay. En wat vaststaat is dus dat alle mannen, dat niet de mannen waren die het meisje hadden verleid, maar andersom. Dus zij.
0: Ja, ja. Hey, praat maar weer goed.
1: Als,
0: ja, wat recht is, praat je krom. Ja.
1: Het is verschrikkelijk. Maar dat is niet het enige waar ik me echt druk om maak. Want hier staat dus ook dus, dat meisjes in een tropische samenleving. Dit is wat de rechter in 1974 zei: dat meisjes in een tropische samenleving er ouder uitzien dan zij in werkelijkheid zijn. Daarom hield hij er ook rekening mee in de strafbepaling. En hij liet wel een ernstige waarschuwing horen tegen dit soort verleidingen.
0: Ja,
1: wees de heren erop dat meisjes van 14 verboden zijn. En dat zij eerst goed op de hoogte moeten stellen van de leeftijd. Want 14 mag volgens de wet niet. En 15 wel. Dus al een jaartje hun handen thuis moeten houden.
0: Ja.
1: Wat een bericht!
0: Ja,
1: 1974.
0: En dat alles door het Laura-woord van de dag.
1: Nymf.
0: Nymf. Oké.
1: Van Nympha.
0: Ja, ik moet meteen weer denken aan wat je van de week ook voorlas. Het had met hamsters te maken, geloof ik.
1: Hamsters?
0: Ja, daar werd ook iemand opgewonden van en zo. En toen dacht ik, de raarste dingen. Mensen. Oké. Dankjewel Nelly, want we hebben hier wel uitgebreid bij stilgestaan. Dit gaan we nooit meer, maar nooit meer vergeten.
1: Nympha.
0: In de jaren 70, kom alles.
2: Jeremy helpt jouw dag smooth te beginnen. Met de Paradise FM ochtendshow.
0: Mark Ronan Keating zat ooit in Boyzone, hè? Een van de belangrijkste liedzangers.

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
1: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom

0: zang, live muziek, verhalen, theater en ook nog eens heerlijk en gezond eten. Dus koop je kaartjes voor 25 gulden bij Mensis Caminada van de Twil Zeelandia of online op caribbeanticketshop.com. Deze mag je niet missen.
1: Hallo? Niet rennen bij het zwembad.
2: Zwembad? Dit is Building Depot. Spaar heel september voor een gratis dagpas van Kunuku Aqua Resort. Bij iedere besteding van 75 gulden ontvang je de zegel. En iedere week zijn er nieuwe bonusproducten waarmee je nog sneller spaart. Kaart vol met 20 zegels? Dan is de dagpas van jou. Inclusief 5 coins voor eten en drinken. Inwisselen kan tot de kerstvakantie. Shop, spaar en splash. Alleen bij Building Depot.
3: Lekker een informeel lunchje, dat doe je op Fort Nassau. Het lunchmenu bevat diverse frisse salades, rijk belegde broodjes en warme gerechten. Zakelijk of privé, lunchen op het terras en genieten van het uitzicht over Willemstad is altijd een goed idee. Reserveer gemakkelijk via de website www.fortnassau.com.
4: Bij Tapijt bij Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt bij Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
5: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 9 uur.
6: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Het Curaçao Medical Center krijgt Vincent Offerman als nieuwe directeur Financiën en Operationele Zaken. Hij treedt per 1 november toe tot de Raad van Bestuur. Offerman werkt sinds de opening van het ziekenhuis in 2019 bij Financiën en Control. Hij krijgt ook de leiding over IT, facilitaire zaken en inkoop. De toenemende jeugdcriminaliteit op Curaçao is een groot zorgpunt. Volgens minister van Justitie Chanel Hato dringt geweld ook scholen binnen. Nederland, Aruba, Sint Maarten en Curaçao gaan elkaar helpen bij calamiteiten en problemen in de rechtsketen. Ook worden grenscontroles strenger en komt er meer samenwerking tegen georganiseerde misdaad. Nederland stelt 1 miljoen euro beschikbaar. Dan nog internationaal nieuws. De provincies herkennen hun conclusies in een analyse van het Planbureau voor de Leefomgeving over het stikstofpakket. Volgens het Planbureau is het pakket een belangrijke stap naar natuurherstel, maar is meer nodig om de vergunningverlening op gang te brengen. Ook waarschuwen de provincies voor de stapeling van maatregelen voor boeren. Van de 34 aangehouden verdachten van het geweld in Overasselt worden er vrijdag 32 voorgeleid aan de rechtercommissaris. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Ze worden verdacht van moord of doodslag op een doodgeschoten bewaker en van een poging tot moord op 2 politiemensen. Bij de staking in de metaal- en bouwsector in Oost-Nederland hebben vrijdag 200 tot 250 werknemers het werk neergelegd. Dat waren er iets minder dan verwacht. De actievoerders protesteren tegen kabinetsplannen voor bezuiniging op de sociale zekerheid. Ook in de havens werd vrijdag gestaakt. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM app.
7: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
8: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
9: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
10: Lure. Ray Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luray-energy.com.
11: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
12: Sorry schat, ik kon het niet.

0: buyside.com dus.
1: Ja, de online marktplaats van de Caribbean voor koop, verkoop en meer. Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
2: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta, we bring branding to life.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle.
2: Jeremy Kesseler.
4: Met dadelijk mega producer en het is Justin na UB40.

0: You feeling me?
1: Paradise FM staat helemaal op zijn kop. Je moet de mensen hier eens achter de schermen rondzien, rennen en lopen. Want we zijn weer druk bezig met de voorbereidingen. Voor de nieuwe uitzending vanmiddag vanaf 4 uur... vanaf Noordzee Jazz Festival, Curaçao Noordzee Jazz Festival. We hebben al een heleboel voorpret gehad, dat gisteravond al. We draaien natuurlijk gewoon ook weer richting de lunch... de beste muziek ooit gemaakt. In nog een uur ochtendshow, de vernieuwde ochtendshow. Jeremy hier en Nelly, die hoor je straks nog met het laatste nieuws. We hebben de muziekquiz. Maar ja, achter de schermen dus druk bezig met die voorbereidingen voor vanmiddag. En dat willen we jou toch benadrukken dat het zeker de moeite waard is om dat ook te gaan luisteren. Vanessa hoor je vanmiddag dus vanaf 4 uur. De beste muziek ooit gemaakt.

0: deze plaat van Davina Michel absoluut niet. Wat een ondergewaardeerde Nederlandse artieste. Die meid, dat is me toch een powerhouse. Eerder vanochtend hadden wij het over Roxy Dekker, Nelly en ik. En die gaat optreden in de Johan Cruijff Arena. Doet hij toch maar mooi eventjes, deze jonge dame. Ja, en die twee meiden zitten een beetje in datzelfde Nederlandse speelveld. Beide dus ondergewaardeerd.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Het fijne muziekonderwijs van de Beatles. Drive My Car, ABC komt eraan. En we spelen die muziekquiz. Nou, is het vandaag vrijdag 4 september. En wat staat er op de menukaart qua diner voor twee wat je kunt verdienen? Nou, overheerlijke tapas eten bij Catappa. En dan is dit de opgave. Komt ie aan.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: En dat is een ultra korte. Daar moet je het mee doen. Als je een idee hebt, stuur het in naar 675-1031. De WhatsApp staat voor je open of gebruik de app op je telefoon. En door telefoon, iPhone, we hebben het allemaal voor je. Die app is te downloaden, helemaal gratis. Stuur jouw antwoord in. Dat intro wat je hoorde, titel en artiest graag. En wie weet ga jij er vandoor met dat diep.

is klaar. Rook om uit zijn oren. When Smokey Sings, ABC. Over een paar minuutjes het laatste nieuws. Nelly zet het voor je op een rij. En dan die ene grote hit van rapper Dr. Dre. Samen met Black.

0: Laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
1: Bij Tapijt bij Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt bij Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.

0: verdwijnt. Bonita Beach Club is ultiem genieten met je voetjes in het zand.
1: Tough, Strong, Heavy Mix. Uw partner in bouwmaterialen.
2: Wij produceren
1: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
2: Die elk project sterker maken.
1: Ook verkrijgbaar
2: cement en steenslag.

0: Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend veel ruimte. Auto's die jouw dagelijkse leven net wat makkelijker maken. Bezoek onze showroom van maandag tot en met zaterdag aan de Scherpenheuvel 7. Of bekijk azcuraçao.com. AZ Curaçao, al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
1: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
2: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner...

0: strandtent Otrobanda of Mambo Beach Boulevard. En geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. The Greenhouse Curaçao. See you there!
1: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
2: We hebben allemaal

0: 10. Winnaar behaalt primeur in Caribische luchtvaart. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Luchtvaartmaatschappij Winner heeft een belangrijke mijlpaal bereikt op het gebied van vliegveiligheid. De maatschappij heeft als eerste ter wereld gelijktijdig 2 veiligheidscertificeringen van de IATA behaald. Met deze auditregistratie voldoet het volledige vliegpark van Winner aan de hoogste wereldwijde veiligheidsnormen. De voorbereidingen voor het strenge audittraject liepen al sinds begin 2024. Volgens topman Hans van der Velde is veiligheid de basis van het bedrijf. De internationale erkenning maakt het voor Winner eenvoudiger om nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan met grote internationale vliegmaatschappijen. Hierdoor krijgen passagiers betere en snellere aansluitingen vanuit de Cariben naar onder meer Europa en Noord-Amerika. En Curaçao haakt voor het eerst aan bij de Week van de Rechtsstaat in navolging van Nederland. Van 8 tot en met 15 september staat het belang van rechtsbescherming en vrijheid centraal. Anders dan in Nederland is op Curaçao een besloten bijeenkomst in het gouverneurspaleis, georganiseerd door gouverneur Maurits de Kort. Onder leiding van de moderator gaan mediawetenschap en de rechtspraktijk daar met elkaar in gesprek over de rol van de media als waakhond van onze rechtsstaat. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk in de Paradise FM app.
1: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
2: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It All Happens at Jan Tiel Beach.
3: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor $99. Of 2 gangen voor $79. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
4: Op zoek naar een andere auto? Of wil je juist van je huidige auto af? Kom langs bij Car Team Willemstad. Want wij hebben niet alleen de allermooiste occasions voor je klaarstaan. We helpen je ook met de verkoop van je oude auto. Geen gedoe met advertenties, telefoontjes of onderhandelen. Wij regelen het samen met jou. Car Team Willemstad. Je volgende stop voor alles rondom auto's.
5: Is Paradise FM. Heel de dag uit volle boord. Nu Jeremy Kesseler.
6: Ik dacht, het is wel weer eens tijd voor een lekkere urban klassieker. Paradise.

Iedereen kent natuurlijk Irene Cara. Deze plaat, Fame. Paradise FM 103.1 ging terug in de tijd. En vanavond hebben we meer grote artiesten op het podium staan van Curaçao Noordzee Jazz. En daar doen we verslag van vanaf 4 uur. We zien Toto, we zien de Jacksons, we zien Sean Paul. Dus nou, over Fame gesproken en bekende namen. Paradise FM is Curaçao Noordzee Jazz Radio vanaf 4 uur dus. En dit is LMC samen met YouTube.

vrijdaggevoel wat door je lijf giet, hè, dat roept dat op zomaar. Moestie, Haben Juicy, horny na LMC en U2 en Take Me to the Clouds. Je merkt dat het vrijdag is, de week is bijna vergeten, de agenda wordt wat minder belangrijk en eens. Ja, dan voelt die dag gewoon een heel stuk lichter. Er hangt iets in de lucht op vrijdag. En misschien omdat het weekend voor de deur staat, of misschien omdat je weet dat er de komende dagen net wat minder moet en vooral wat meer mag en zo. Dus maak er vandaag iets van. En niet omdat het moet, maar gewoon omdat het lekker vrijdag is. En natuurlijk, we straks vanaf 4 uur weer live uitzenden vanaf Curaçao Noordje Jazz. Maar dadelijk om 10 uur eerst Joris Reer.

0: van Bandenbouw, Grote Berg Patat. De stop voor Hollandse snacks en koud bier.
1: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
2: Dat is Frans, 80.
3: Frans is 80?
2: Wie is Frans?
3: Nee, restaurant Quatre Vents, waar topchefs Yvon Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
2: Dat is ook weer Frans.
3: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
2: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatre Vents. Vier wijnen.
3: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
2: Ga je weer?
3: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
2: Quatre Vents.
3: Exact de man.

0: wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels

0: Ik ben Harry Winterdijk en dit is het nieuws. Luchtvaartmaatschappij Win Air heeft als eerste ter wereld tegelijk twee internationale veiligheidscertificeringen behaald van de International Air Transport Association. Daardoor voldoet de hele vloot aan de hoogste wereldwijde veiligheidsnormen. De voorbereidingen duren sinds begin 2024. De erkenning kan nieuwe samenwerking opleveren en passagiers betere verbindingen bieden tussen het Caribisch gebied, Europa en Noord-Amerika. Het Curaçao Medical Center krijgt Vincent Offerman als nieuwe directeur Financiën en Operationele Zaken. Hij treedt per 1 november toe tot de Raad van Bestuur. Offerman werkt sinds de opening van het ziekenhuis in 2019 bij Financiën en Control. Hij krijgt ook de leiding over IT, facilitaire zaken en inkoop. Dan nog internationaal nieuws. FNV-voorzitter Hans Spekman noemt de uitnodiging van minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken om te praten over de toekomst van de sociale zekerheid echt onzin. Veilbrief riep de vakbonden vrijdagochtend opnieuw op tot overleg. De havenstaking maakt deel uit van een reeks acties van de vakbonden tegen kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. Vanaf maandag kunnen dagelijks 10 schepen door de sluis bij Eefde varen, 5 meer dan nu. Rijkswaterstaat verhoogt het aantal doorvaarten omdat de waterstand in de IJssel is gestegen. De sluis was sinds eind juli gesloten door droogte. Volledige heropening kan nog enige tijd duren omdat de wateraanvoer laag blijft. De Tsjechische minister van Buitenlandse Zaken, Petr Maschinka, ligt onder vuur na deelname aan een nep-interview. Op beelden zit hij tegenover een activist met bivakmuts en zonnebril. Volgens de activisten stuurde hij zijn enige lijfwacht weg. In de ruimte zouden nepwapens en explosieven zijn verstopt. De oppositie dringt aan op zijn vertrek. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure. Coco Speech. De

0: zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yantil Beach.
1: Op vakantie of zakenreis, Avis Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Avis Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website avascurasao.com.
2: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle borst.
3: Nu Joris weer.
5: Ja, goedemorgen. Phil Collins en Philip Bailey zijn hier. Easy Lover. Paradise.

John Legend's She Loves in the Stereo. Stereo, dus van links naar rechts. Ik had dus laatst had ik een knopje ontdekt hier in de studio. En als ik daaraan draai, even kijken, hoe ging het ook alweer? Dan ga ik van links zo naar rechts. Dat is dan toch in stereo, hè? Vrijdagochtend, de 4e van september. Dag 2 van het Curaçao Noordse Jazz Festival staat voor de boeg. Het gaat een legendarische avond worden. Met de Jacksons, met Toto, met Sean Paul en op de radio Ferry Maat. Van 7 tot 9 klimt hij achter de knoppen en presenteert hij samen met Ruud Zegwaard van Dolfijn FM op Dolfijn en Paradise tegelijkertijd. Een speciale Curaçao Noordse Jazz editie van het legendarische

Echo Smith op Paradise, 103.1 en Come Together. Dat is ook hetgeen wat we vanmiddag weer gaan doen, hè, vanaf 4 uur. Live op Paradise en op Dolphijn FM. Live vanaf het Curaçao Noordje Jazz Festival, waar ook iedereen weer komt together. Want dat gaat een vette avond worden. Toto, de Jacksons, Sean Paul en, als we het dan toch over Living Legends hebben, Ferry Maat. Die ga je horen van 7 tot 9. Samen met Ruud Zegwaard voor een speciale editie van de Soul Show. Paradise FM met Michael Jackson.

Curaçao. Vanaf het moment dat de zon de zee raakt. Ja, dat bedoel ik. Starten we op vrijdagavond om 7 uur met een speciale Curaçao North Sea Jazz Soul Show. Vanuit de gezamenlijke festivalstudio van Paradise en Dolphin. En die wij, dat zijn Ruud Zegwaard en ik. Zeg maar, de Soul Brothers in Crime. Zet jij je radio nou maar

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio. Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive ACR.
1: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé. De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
2: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
1: Uw culinaire kunstwerken verdienen de mooiste omlijsting. Oftewel, bijpassende wijnen van Servier Frais. Breng uw menu mee naar Jan W. en smeet met onze sommelier een meesterlijk diner. Kosten? Nee.

0: Elf.
1: Winnaar behaalt primeur in Caribische luchtvaart. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Luchtvaartmaatschappij Winner heeft een belangrijke mijlpaal bereikt op het gebied van vliegveiligheid. De maatschappij heeft als eerste ter wereld gelijktijdig 2 veiligheidscertificeringen van de IATA behaald. Met deze auditregistratie voldoet het volledige vliegpark van Winner aan de hoogste wereldwijde veiligheidsnormen. De voorbereidingen voor het strenge audittraject liepen al sinds begin 2024. Volgens topman Hans van der Velde is veiligheid de basis van het bedrijf. De internationale erkenning maakt het voor Winner eenvoudiger om nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan met grote internationale vliegmaatschappijen. Hierdoor krijgen passagiers betere en snellere aansluitingen vanuit de Cariben naar onder meer Europa en Noord-Amerika. En Curaçao haakt voor het eerst aan bij de Week van de Rechtsstaat in navolging van Nederland. Van 8 tot en met 15 september staat het belang van rechtsbescherming en vrijheid centraal. Anders dan in Nederland is er op Curaçao een besloten bijeenkomst in het gouverneurspaleis, georganiseerd door gouverneur Maurits de Kort. Onder leiding van de moderator gaan mediawetenschap en de rechtspraktijk daar met elkaar in gesprek over de rol van de media als waakhond van onze rechtsstaat. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk in de Paradise FM app.
0: Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu, Joris Reer.
2: Buenos dias, Stardust. Zometeen naar deze van Diana Ross. Paradise.

103.1, the music sounds better with you. Zo, een heerlijk weekend voor de boeg. Het muzikale weekend van het Curaçao Nordic Jazz Festival. En uw gastheer zelf die heeft nog wat anders voor de boeg. Die vertrekt maandag namelijk voor een lekkere vakantie. Ja, ik ga met vrouwlief en dochterlief eventjes naar Europa. Eerst een Nederlands opa en oma opzoeken. En dan nog een weekje naar Italië. Even langs de wijngaarden daar. Dus maak je om ons maar geen zorgen. Wij vermaken ons wel. Dat komt vast goed. En de Stacia zometeen op Paradise voor je na deze vakantie.

Volle borsten doe je met de muziek van Paradise FM. Het is Anesthesia Left Outside Alone. Op deze vrijdagochtend, die een klein beetje aanvoelt als een zaterdagochtend, als je het bijvraagt, in verband met dat leuke feestavondje van gisteren. De eerste avond van Curaçao Noordje Jazz. Alana Maal zometeen voor je. Nou, Mattia.

0: Friday is Fish Friday. Met fans. De Fish Friday Afternoon Snack. Een heerlijke box vol met de lekkerste vissnacks van de Haringkar Curaçao. Vers gemaakt. En perfect om te delen met collega's, vrienden of familie. Een gevarieerde box met voor iedere smaak wat lekkers. Bestel jouw box bij de Haringkar Curaçao. Bij Van den Treel Zeelandia. En begin je vrijdag goed. Begin je vrijdag lekker met Fish Friday.
1: Op vakantie of zakenreis, Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website everscurazao.com.
2: Ik ben een klein resort aan het bouwen. Had dus veel materialen nodig uit het buitenland. Keuken, sanitair, ramen. Zeker in grote hoeveelheden is Sint-Caribe veel goedkoper. En je kunt bij verschillende leveranciers tegelijk bestellen. Kijk zelf op sintcaribe.nl.
3: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
4: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.

0: 11 uur. Harry Winterswijk met het nieuws. Curaçaose bedrijven kunnen in november deelnemen aan een handelsmissie naar Miami. Die helpt ondernemers de Amerikaanse markt te betreden en zakelijke contacten te leggen. Ter voorbereiding geeft Tamara Lennert van de Kamer van Koophandel op Sint Maarten maandag 7 september een presentatie op Curaçao. Aanmelden kan tot en met 30 september via Cinex. De nieuwe honorair consul van Denemarken, Kirsten Reumer, heeft kennis gemaakt met gouverneur Maurits de Kort. De betrekkingen tussen Denemarken en Curaçao stonden centraal. Reumer werd vergezeld door directeur Buitenlandse Betrekkingen Derrelin van der Veen. Ze behartigde Deense belangen op Curaçao en Aruba. Dan nog internationaal nieuws. Bij een inbraak in een brandweerkazerne in Houten is gereedschap gestolen waarmee brandweerlieden mensen redden. In dezelfde nacht werd ingebroken in Almere Buiten, maar daar werd niets gestolen. Volgens de politie is niemand gearresteerd. Sinds het begin van dit jaar zijn al meer dan 60 inbraken en pogingen geregistreerd. Burgemeester Juri Minsus heeft een woning in Overasselt laten sluiten. Het pand aan de Honingklaver moet 2 weken dicht. De gemeente zegt dat de maatregel de rust moet herstellen en de openbare orde moet waarborgen. Donderdag sloot Minsus een woning aan de Ewijkseweg voor 1 jaar... na een schietpartij waarbij een beveiliger werd doodgeschoten en 2 agenten zwaar gewond raakten. De aandelenbeurs in New York zijn vrijdag overwegend licht lager geopend na een sterk Amerikaans banenrapport. In augustus kwamen er 162.000 banen bij tegenover een verwachting van 55.000. Daardoor groeit de verwachting dat de Federal Reserve op 16 september de rente verhoogt. De werkloosheid bleef stabiel op 4,1%. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
2: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
3: Vroeger dronken die biertje klaar.

0: lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu, Joris Riet.
3: Yes, en zometeen een diner voor twee te vergeven bij Ketapa.

0: Give It To Me. Een beetje hebberig, maar goed, maakt ook niet uit. Beter hebberig, dan krijg je tenminste wat dingen voor elkaar.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Ja, ze doet mijn dochter dat ook. Papa, geef me dat koekje. Papa doet dit, papa doet dat. Nou ja, en papa is zo'n dombo die het dan ook nog allemaal maar doet ook. Goed, Give It To Me. Give me dat lekkere etentje bij Ketapa vandaag. Wat op het spel staat. Daar kun je lekker, nou ja, de naam zegt het al, tapas eten met uitzicht over de Caribische Zee. Lekker achteroverleunen, heerlijk knibbelen, knabbelen. En een sipje doen van een sangria of iets dergelijks. Het kan jou voorkomen op onze kosten, luister even mee.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Ja, nou wat was dat? Komt me wel bekend voor, jou ook. Pak je telefoon en stuur een WhatsApp naar 675.

in excess. Het is Paralyze, 103.1 FM en Original Sin op je vrijdagmiddag. Lekker, dat weekend staat voor de deur. Dat betekent ook dat je zometeen lekker een vette lunchpauze hap kan.

0: Coldplay op Paradise, Adventure of a Lifetime. Zometeen nog meer fijns op je vrijdagochtend van Mariah Carey en ook Bill Medley en Jennifer Burns. Je gaat ze zo horen.
1: Normaal.

0: Waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
2: Sorry schat, ik kan.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
2: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: Winnaar behaalt primeur in Caribische luchtvaart. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Luchtvaartmaatschappij Winner heeft een belangrijke mijlpaal bereikt op het gebied van vliegveiligheid. De maatschappij heeft als eerste ter wereld gelijktijdig 2 veiligheidscertificeringen van de IATA behaald. Met deze auditregistratie voldoet het volledige vliegpark van Winner aan de hoogste wereldwijde veiligheidsnormen. De voorbereidingen voor het strenge audittraject liepen al sinds begin 2024. Volgens topman Hans van der Velde is veiligheid de basis van het bedrijf. De internationale erkenning maakt het voor Winner eenvoudiger om nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan met grote internationale vliegmaatschappijen. Hierdoor krijgen passagiers betere en snellere aansluitingen vanuit de Cariben naar onder meer Europa en Noord-Amerika. En Curaçao haakt voor het eerst aan bij de Week van de Rechtsstaat in navolging van Nederland. Van 8 tot en met 15 september staat het belang van rechtsbescherming en vrijheid centraal. Anders dan in Nederland is er op Curaçao een besloten bijeenkomst in het gouverneurspaleis, georganiseerd door gouverneur Maurits de Kort. Onder leiding van de moderator gaan mediawetenschap en de rechtspraktijk daar met elkaar in gesprek over de rol van de media als waakhond van onze rechtsstaat. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk in de Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Nu Joris Reer.
2: Buenos dias, Bill Medley en Jennifer Warnes hoor je nu.

paar jaar geleden stond zij nog op het Curaçao Orchid Jazz. Dat was volgens velen toch een fantastisch mooi concert. Mariah Carey op Paradise 103.1. En je hoorde Dream Lover.

Johannes, die liet het bijna 12 uur worden. Zometeen wordt je knor in je maag beloond. Kun je die gaan wegeten. De lunchpauze staat voor de deur. Met Pepijn Bieren Broodspot hier zometeen. Zie je vanmiddag/vanavond op het terrein van WTC.

Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.

0: festival van heel Curaçao. Dit jaar zijn we op het scoutingterrein in Emmastad met meer dan 20 interactieve activiteiten en allerlei voorstellingen met dans, zang, live muziek, verhalen, theater en ook nog eens heerlijk en gezond eten. Dus koop je kaartjes voor 25 gulden bij Mensis Caminada van de Twil Zeelandia of online op caribbeanticketshop.com. Deze mag je niet missen!
1: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work, or in

0: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have enough to choose from.
2: The Wine Factory.
3: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 12 uur.
4: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Curaçaose bedrijven kunnen in november deelnemen aan een handelsmissie naar Miami. Die helpt ondernemers de Amerikaanse markt te betreden en zakelijke contacten te leggen. Ter voorbereiding geeft Tamara Lennert van de Kamer van Koophandel op Sint Maarten maandag 7 september een presentatie op Curaçao. Aanmelden kan tot en met 30 september via Cinex. De nieuwe honorair consul van Denemarken, Kirsten Reumer, heeft kennis gemaakt met gouverneur Maurits de Kort. De betrekkingen tussen Denemarken en Curaçao stonden centraal. Reumer werd vergezeld door directeur Buitenlandse Betrekkingen Derrelin van der Veen. Ze behartigde Deense belangen op Curaçao en Aruba. Internationaal nieuws. Een Amerikaanse rechter weigert een jurylid te vervangen in de moordzaak tegen Lindsey Clancy. Haar advocaat zei dat het jurylid een padstelling veroorzaakt, maar de rechtbank greep niet in. Clancy heeft toegegeven dat ze haar 3 kinderen in 2023 in Duxbury doodde. De 12-koppige jury moet beslissen over schuld. Het tapijt van Bayeux heeft tijdens het transport van Frankrijk naar Londen geen grote schade opgelopen. 2 draadjes zijn gebroken, maar dat is niet zichtbaar. Experts concludeerden dat na onderzoek. Het 11de eeuwse wandkleed is nog tot en met 11 juli volgend jaar te zien in het British Museum. De burgemeester van Brummen, Jan Nathan Roosendaal, zegt dat het overlijden van de 12-jarige jongen uit Eerbeek hem diep raakt. De jongen werd vrijdagochtend gevonden in een huis aan de Leeharstraat. Een volwassen medebewoner is aangehouden. De politie vermoedt dat hij door een misdrijf om het leven kwam. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
5: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.
6: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
7: Step up. Step up. Het is tijd om stappen te maken met uw financiële toekomst. Step up. Step up. Laat uw spaargeld stap voor stap groeien. Step up. Step up. Hoe meer u spaart, hoe hoger het rentepercentage. De aanhouder wint met het Step Up spaarplan van Banco di Caribe. Zet vandaag nog de stap naar slimmer sparen op bancodicaribe.com.
8: Banco di Caribe.
9: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
10: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
11: Heel de dag uit volle borst.
10: Nu Pepijn Bier en Broodspot.
12: En die zegt een oprecht

0: I shot the sheriff, but I didn't shoot the deputy. Bob Marley and the Wailers.
1: This is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot met Pepijn Bier en Broodspot.
0: En die zegt een oprecht goede vrijdagmiddag. Bijna 10 minuten over 12 zometeen. De quote van de dag die gaat over AI. Gaat het nou echt zorgen voor minder banen of juist niet? Je hoort het zo meteen. Rond 20 minuten voor 1 nemen we het lokale nieuws door. En we, dat zijn ik en Vanessa Werkhoven. En ik speel natuurlijk in het eerste uur ook nog de enige echte muziekquiz. Gaat om een heerlijk diner voor twee bij Ketapa. Lekker tapas eten met je voetjes in het zand. In het tweede uur de spotlights onder meer. En een heel erg ontroerend, bijna een tranentrekker verhaal in het Feel Good nieuws. Maar dat is pas aan het einde, hè? Dat is tegen 2:50 of zo. Wie er allemaal jarig zijn vandaag? Nou, Beyoncé is jarig, niet de minste. Mark Ronson, de bekende producer. En hij heeft ook zelf nog wel eens een nummertje gezongen. Martin Chambers van de Pretenders. James Bay van Hold Back the River. En Meryl Bubba Knight, hij is lid van Gladys Knight en de Pips. En Kermit Bashar van Pussycat Dolls. Kortom, een hele volle spotlights weer. Maar nu eerst
1: Paradise FM.
0: Neem ik het nieuws met je door, want Mark Kampers is lekker met vakantie. Dat is hij eigenlijk nog deze hele maand. 32 verdachten die deze week werden aangehouden na al dat geweld in Overasselt worden als groep verdacht van moord of doodslag, heeft het Openbaar Ministerie vanochtend bekendgemaakt. De groep bestaat uit 16 Fransen, 11 Nederlanders, 2 Algerijnen, 1 Libiër, 1 Oekraïner en 1 Belg. Er zijn ook nog 2 Franse verdachten. Die zijn 16 en 17 jaar oud. 16 jaar oud, nou ja. De overige verdachten zijn tussen de 18 en 32 jaar. Samen worden ze verdacht van moord of doodslag op de beveiliger die in de nacht van maandag op dinsdag werd doodgeschoten. Hij beveiligde het huis van Jan G. En die wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit. Dan een droevig bericht, ook uit Nederland natuurlijk. We nemen elke dag rond deze tijd het Nederlandse nieuws met je door. In een woning in Eerbeek is vanochtend een 12-jarige jongen doodgevonden. In hetzelfde huis is een meerderjarige bewoner aangehouden. Vermoedelijk gaat het om de moeder van het gezin. Maar de politie wil nog niet bevestigen of dat zo is. Wel zegt de politie rekening te houden met een misdrijf. Omwonenden melden dat het om een Syrisch gezin gaat dat ongeveer een jaar in de straat woont daar in Eerbeek in Gelderland. De ouders zouden mogelijk gescheiden zijn en afwisselend in het huis wonen. Een buurvrouw zegt dat zij zag hoe een vrouw werd gearresteerd en door de politie met handboeien om werd meegenomen. Vlak daarna zag zij ook hoe een man, vermoedelijk de vader van het gezin, knielend op de grond riep: ik heb het niet gedaan. McDonald's Nederland is op de vingers getikt door de inspectie Leefomgeving. De fastfoodketen heeft zich niet aan de regels gehouden door klanten in de restaurants drank in wegwerpbekers aan te bieden. Volgens de ILT is dit extra kwalijk omdat het bedrijf een toonaangevende grote speler is. De fastfoodketen heeft beterschap beloofd en zegt vanaf begin 2027 herbruikbare bekers te gaan aanbieden. Het is sinds 2024 in Nederland verboden om in horecagelegenheden, kantoren en onderwijsinstellingen eten en drinken te serveren in wegwerpbakjes en bekers. Het eerste half jaar heeft McDonald's Nederland zich daar keurig aan gehouden, maar daarna hebben ze weer bewust gekozen voor de wegwerpbeker. Dat is al zich opmerkelijk, want in Frankrijk bijvoorbeeld en in andere Europese landen worden in filialen al langer het eten geserveerd in herbruikbare materialen. In Duitsland is er zelfs statiegeld op die bekers en in Frankrijk is herbruikbaar servies al sinds 2023 verplicht. En de Franse franchise van McDonald's ging daar toen al vanaf het begin in mee. En dan leuk nieuws, Roxy Dekker staat als eerste Nederlandse vrouwelijke artiest solo in de Johan Cruijff Arena. Ze kondigde dat aan met een videootje op Instagram. Maar daarbij krijgt ze training van Louis van Gaal. De voormalige bondscoach probeert haar tevergeefs te leren voetballen. Dat ik niet goed kan voetballen betekent natuurlijk niet dat ik hier niet kan staan, zegt Roxy Dekker. Dus volgend jaar is de arena even van mij. Het wordt de grootste show ooit voor haar. Die begon gisteren aan een reeks van 4 uitverkochte concerten in de Ziggo Dome. Daar passen zo'n 17.000 mensen in. En in de arena passen voor een concert meer dan 71.000 mensen.
1: De beste 80's, 90's en zero's.

0: kort, maar altijd iets dat je moet hebben gehoord. De quote van de dag.
1: Bijna 4 jaar na de introductie van ChatGPT werd een massale ontslaggolf op de arbeidsmarkt voorspeld. Dario Amode, topman van AI-bedrijf Anthropic, voorzag zelfs een banenbloedbad onder kantoorpersoneel. Maar in Nederland is van die angst vooralsnog weinig te merken. De werkloosheid blijft historisch laag en de vraag naar personeel neemt in verschillende AI-gevoelige sectoren juist toe. Zo is er 30% meer vraag naar softwareontwikkelaars dan een jaar geleden. Geert-Jan Waasdorp, directeur van arbeidsmarktonderzoeker Intelligence, zegt: er zijn in de breedte vooral signalen dat AI banen gaat creëren. In verschillende beroepen waarin AI-vaardigheden oprukken, zoeken werkgevers juist meer mensen. Hij wijst op een bekend economisch mechanisme: als technologie goedkoper en toegankelijker wordt, gaan we er juist meer van gebruiken. Bedrijven omarmen AI en hebben vervolgens mensen nodig die ermee kunnen werken. Dat maakt AI voorlopig geen banenkiller, maar meer een baanaanjager. En dat is de quote van de dag. Ook arbeidseconoom Anna Salomons van de Tilburg University en de Universiteit van Utrecht noemt het uitblijven van massawerkloosheid niet verrassend. Want volgens haar vergeten we vaak dat innovatie ook weer nieuw werk oplevert. Technologie maakt ons productiever en rijker, waardoor we meer produceren en consumeren en nieuwe vraag naar arbeid ontstaat. Vergeet niet dat 60% van de huidige banen 80 jaar geleden nog niet bestond. De echte uitdaging zit volgens haar niet in de hoeveelheid werk, maar in het karakter ervan. Want hoeveel autonomie houden werknemers bijvoorbeeld als AI steeds meer taken overneemt? Je baan zal veranderen. Alleen in hoeverre, hoe snel en welke vaardigheden je nog nodig hebt, dat is de vraag. Wie die vaardigheden bezit, staat er op de huidige arbeidsmarkt trouwens prima voor. Uit de AI Jobs Barometer van PwC blijkt dat functies met AI-kennis in Nederland gemiddeld 15% beter betalen. Waasdorp zegt: dat laat zien dat werknemers AI niet hoeven te vrezen, mits ze het omarmen. Dan kan het je ook een leukere en beter betaalde baan opleveren dan je had. Welk nummer past er bij The Bugles? Video Killed the Radio Star. Een popklassieker die draait om de angst dat nieuwe technologie een bestaand beroep overbodig maakt. Vroeger veranderde de muziekindustrie ingrijpend door de videoclips. Nu verandert de kantoren banenmarkt door AI. Principe is bijna hetzelfde.

0: Curaçao. Vanaf het moment dat de zon de zee raakt. Ja, dat bedoel ik. Starten we op vrijdagavond om 7 uur met een speciale Curaçao North Sea Jazz Soul Show. Vanuit de gezamenlijke festivalstudio van Paradise en Dolphin. En die wij, dat zijn Ruud Zegwaard en ik. Zeg maar, de Soul Brothers in Crime. Zet jij je radio nou maar aan, dan gaan wij je oren een grote beurt geven. Tot vrijdagavond, 7 uur, voor de Curaçao North Sea Jazz Soul Show.
1: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
2: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop, a sanctuary above the swinging bridge.
3: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, tricot of t-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?

een tweede leven. Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukum

0: nieuws van half 1.
1: Rechter wijst ontslagverzoek van Curaçaohuis tegen broer Carlsen Manuel af. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Het kabinet van de gevolmachtigde minister van Curaçao in Den Haag mag een communicatiemedewerker niet op staande voet of via de rechter ontslaan. Dat heeft de kantonrechter in Den Haag beslist. Het Curaçaohuis wilde de arbeidsovereenkomst ontbinden na een hoogoplopend conflict op de werkvloer, maar volgens de rechter is er onvoldoende grond voor ontslag. Het geschil ontstond nadat Carlsen Manuel tijdens een interne vergadering beschuldigingen van corruptie uitte aan het adres van zijn broer, de toenmalige gevolmachtigde minister, Carlsen Manuel. Volgens de kantonrechter kan pas worden beoordeeld of die beschuldigingen verwijtbaar zijn wanneer het lopende onderzoek van de Algemene Rekenkamer van Curaçao is afgerond. En Curaçaose bedrijven met internationale ambities kunnen in november deelnemen aan de handelsmissie From Island Roots to Global Roots in Miami. De missie moet lokale ondernemers helpen om de Amerikaanse markt te betreden en waardevolle zakelijke contacten te leggen. Ter voorbereiding op het evenement heeft Tamara Lennart, de bestuursvoorzitter van de KVK op Sint Maarten, aanstaande maandag 7 september een presentatie op Curaçao. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM-app.
2: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: 333. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Zaterdag 26 september. Vanaf 4 uur. Kaya Kaya Street Party. 7 areas met live muziek. Een vendor market. Kunst. Dans. En iets moois uit alle culturen. Kinderen onder de 12 zijn gratis. Dus kom gezellig met het hele gezin. En bouw met jouw bijdrage aan Otrobanda. Ga naar kayakaya.org en verzeker vandaag je entree.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
2: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT, de betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM.
3: Zometeen in het lokale nieuws. Nu eerst Dan Hartman.

0: De onvergetelijke Dan Hartman met Relight My Fire.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Ja, en die zegt een oprecht goede vrijdagmiddag. 38 minuten over 12. Zometeen in de tweede uur natuurlijk de spotlight. Beyoncé is jarig, Mark Ronson, de bekende producer, is jarig. Martin Chambers van de Pretenders, de drummer, is jarig. James B. is jarig. Mabel Bubba Knight van de Gladys Knight. En de Pips is jarig. En Carmiet Barchard van de Pussycat Dolls. Daar hoor je dus allemaal muziek van straks in de tweede uur. En ik heb echt een heel erg ontroerend feel-good verhaal. Echt een tranentrekker. Maar dat is pas zo rond 2:15. We gaan ook nog de muziekquiz spelen. Dat doe ik zo meteen. Gaat om een heerlijk diner voor twee bij Ketappa. Maar nu eerst.
1: Wat speelt er vandaag op Curaçao? Wat viel hen op? En waar verbaasden ze zich over? Elke werkdag nemen Vanessa en Pepijn het Curaçaose nieuws door.
0: Ja, en ook voor jou een oprecht goede vrijdagmiddag, Vanessa.
2: Goedemiddag, Pepijn.
0: Moet jij wel eens bloed laten prikken? Is misschien een hele privévraag, hè? Maar...
2: Goed, het is niet iets wat ik regelmatig doe, maar ik heb zeker wel eens bloed laten prikken, ja.
0: Ja, nou, ik moet dat elke 3 of 4 maanden doen. Ik ben diabetes en ik hou dat heel keurig in de gaten. Momenteel kan dat even niet, tenminste dat denk ik. Ze hebben namelijk gisteren het werk neergelegd. Het personeel van het Analytisch Diagnostisch Centrum. Ze hebben het werk neergelegd. Ik neem aan dat ze misschien dan vandaag weer aan de slag gaan. Of aan de slag zijn. Mocht je dat weten, heb het even. Ze hebben gisteren het werk neergelegd om aandacht te vragen voor de hoge werkdruk die zij ervaren. Ze verlieten donderdag het gebouw en bleven buiten op de stoep staan. De directie van het Analytisch Diagnostisch Centrum zegt: het bestuur is sinds dit jaar bezig met afvloeiing van personeel. Daarbovenop namen 2 personeelsleden om persoonlijke redenen ontslag. En daardoor kampt het ADC-complex met onderbezetting en is de werkdruk dus opgelopen.
2: Ja, ze zeggen ook dat ze niet op de hoogte waren, hè, van de ontevredenheid van het personeel. En dus heel verbaasd waren over deze actie. Dus dat is wel vervelend. En ik denk ook voor een hoop mensen. Want ja, het is natuurlijk wel heel fijn als je daar gewoon terecht kan. Mocht er iets aan de hand zijn en wil je een onderzoek doen. Dus hopen dat ze snel met een oplossing komen. Even over het bloedprikken gesproken, Pepijn. Je moet dat regelmatig doen. Is dat dus ook iets wat je gewoon bij je hand niet meer voor omdraait? Of zit je nog steeds met je hoofd tussen je benen als het gebeurt?
0: Ik draai letterlijk mijn hand om, want dan kunnen ze bij die ader. En voor de rest haal ik 1 keer adem en dan is het weer klaar. Het gebeurt bij eigenlijk altijd dezelfde post en dezelfde dame. En dat gaat uitstekend. Ja. Ik maak me daar 0,0 druk over.
2: Het is geen strijd.
0: Nee, totaal niet.
2: Dat is voor sommige mensen wel echt het geval. Hè. Die blijven dat doodeng vinden.
0: Ja, een van onze collega's is echt doodsbang voor naalden.
2: I know. Ja, precies. Nou ja, goed. Nee, ik ook helemaal niet.
0: De rechtbank Den Haag heeft het verzoek van het Curaçaohuis afgewezen om de arbeidsovereenkomst te ontbinden van een medewerker die onder meer zijn eigen broer, de toenmalig gevolmachtigde minister van Curaçao, Carlsen Manuel van de MFK, tijdens een personeelsvergadering van corruptie had beschuldigd. De medewerker is Carlton Manuel. We hebben dus voor de goede orde Carlsen en Carlton Manuel. En ik denk niet dat kerst bij de Manuels heel gezellig is momenteel.
2: Nee, dat lijkt me ook niet. Ik was dit bericht net inderdaad aan het doorlezen. En ik denk, jeetje, er staat hier een spelfout. Oh nee, wacht even. Carlton is de broer van Carlsen. Ik vind het allebei lastig uit, maar Carlsen.
0: Carlsen en Carlton. Ja. Ja, Carlton is makkelijker, maar dat Carlsen, dat wordt dan weer wat moeilijker.
2: Ja, precies.
0: Maar goed, het zijn dus 2 broers. En daar is dus allemaal narigheid. Hè. Carlton trad per 1 juli 2021 in dienst bij het kabinet van de gevolmachtigd minister van Curaçao. En ze hebben dus nu allerlei narigheid. Er is die Carlton Manuel, die zegt, ja, er is een geluidsopname van een taxiondernemer die sprak over het afstaan van 20% van zijn inkomsten aan de toenmalige gevolmachtigd minister. En dit gaat de hele tijd door. Het is een onverkwikkelijke situatie.
2: Ja, je zou dat anders verwachten bij broers, hè, op deze leeftijd in ieder geval. Maar volgens de kantonrechter kan pas worden beoordeeld of de beschuldigingen ook echt verwijtbaar zijn op het moment dat het lopende onderzoek van de Algemene Rekenkamer van Curaçao is afgerond. Dus eventjes afwachten wat daaruit gaat komen.
0: Wynn Air heeft een primeur behaald in de Caribische luchtvaart. Ze zijn gecertificeerd.

0: Ja, de internationale IOSA en ISSA veiligheidsnormeringen. Allebei zijn die van de IATA, de internationale luchtvaartassociatie. Met deze registraties voldoet het volledige vliegpark van BNR aan de hoogste wereldwijde veiligheidsnormen. Nou, dat is fijn om te horen.
1: Ja, zeker fijn om te horen.
0: Dan, interessant wel het... De drugssmokkel over zee tussen Venezuela en de ABC-eilanden, Aruba, Bonaire en Curaçao, is het afgelopen jaar en vooral het afgelopen half jaar significant afgenomen. Dat zei de Nederlandse minister van Justitie en Veiligheid, David van Wel van de VVD, woensdag tijdens een persconferentie na het justitieel vierlandenoverleg. Waarom het zou zijn afgenomen... Ik denk dat dat komt door al die Amerikaanse acties tegen die drugsboten. Van Wel heeft gezegd, Nederland steunt die acties niet en ze dragen er ook niets aan bij.
1: Nee.
0: Maar het heeft dus wel een, lijkt mij, positief effect.
1: Ja, goed, zeker als het inderdaad terugneemt, hè, dan heeft dat een effect. Een positief effect op de smokkel in ieder geval.
0: Het lijkt me als de drugsmokkel afneemt dat dat sowieso positief is. Daar kan je niet echt een discussie over voeren.
1: Nee, maar het woord positief in combinatie met een heleboel mensen neerknallen vind ik zelf een beetje lastig. Maar dat is een persoonlijk iets misschien.
0: Je kan ook een ander beroep kiezen, hè. Er is niemand die bij het beroepskeuze ding zegt, je moet drugssmokkelaar worden.
1: Nee, precies. Nou ja, goed, dat is een gesprek dat gaat langer duren dan waar we de tijd voor hebben. Maar inderdaad, een positief effect. Het neemt terug. Ja, en dat is ook natuurlijk ergens wel logisch, want er zijn een hoop mensen die toch denken, nou, laten we dat risico maar niet nemen, want Trump die houdt zich absoluut niet in.
0: Tijdens dat justitieel vierlandenoverleg op Curaçao hebben de ministers van Justitie van het Koninkrijk belangrijke afspraken gemaakt over de veiligheid op de eilanden. De toenemende jeugdcriminaliteit hier op Curaçao is een punt van zorg. Volgens de bewindsman van Justitie hier, Shalton Hato, is er direct actie nodig, omdat het geweld niet meer alleen op straat plaatsvindt, maar ook de scholen binnendringt.
1: Ja, verschrikkelijk, hè? Ja, dat wordt ook steeds heftiger. Dus er is volgens de bewindsman direct actie nodig. En naast de aanpak van de jeugdcriminaliteit hebben Nederland, Aruba, Sint Maarten en Curaçao dus nu afgesproken om elkaar te ondersteunen bij calamiteiten en capaciteitsproblemen in de rechtsketen. En ook worden de grenscontroles aangescherpt en komen er gezamenlijke operaties om ongedocumenteerden te deporteren. Dit zijn de strijd tegen de georganiseerde misdaad.
0: Ja, die wordt geïntensiveerd om te voorkomen dat criminelen invloed krijgen op zeg maar de bovenwereld. Hè, de haven, het vastgoed, het bestuur. Nederland stelt hiervoor 1 miljoen euro beschikbaar aan de Caribische landen. Hopelijk helpt het een beetje. En in Nederland had je natuurlijk laatst die enorme schietpartijen, echt Mexicaanse toestanden. En iemand zei toen, dat is on-Nederlands, namelijk diezelfde minister van Justitie, David van Wel. Die is toen door allerlei columnisten berispt, die zeggen, dat is helemaal niet on-Nederlands. En die kwamen met tientallen voorbeelden van andere nare schietpartijen.
1: Nou ja, dit is on-Nederlands. Ik bedoel misschien dat dit 20 jaar geleden niet gebeurde in Nederland. Maar tegenwoordig is dit wel degelijk Nederlands. Want je hoort het steeds vaker. De tijden veranderen. En dit zijn hele extreme dingen natuurlijk die plaatsvinden. Maar dat moet je wel ownen, hè, accepteren.
0: Ja, onder die gearresteerden van dat schietincident in Gelderland zijn twee jongens 16 en 17.
1: Ja, maar ik zag het ook aan dat filmpje. Je ziet al die gasten lopen en ik zag gewoon aan hoe ze liepen. Ik denk, daar zitten echt kids tussen ook, weet je wel. Dat is toch verschrikkelijk?
0: Ja. Goed, we sluiten positief af. De eerste avond van het Curaçao North Sea Jazz zit erop. Het was een geheel Cubaanse avond met Alain Perez en zijn orkest. En Gente de Zona. Vandaag gaat het verder op 3 podia. Gisteren natuurlijk 1 podium. Ruben Blades, Toto, The Jacksons, PG Morton, Monty Alexander en Jayon staan op het programma vandaag.
1: Ja, nou, ik kan niet wachten. Ik heb ontzettend veel zin. Het was gisteren al supergezellig. Ik heb wel een klein beetje mijn voetjes gespaard nog. En dat je denkt van laten we niet te hard gaan in 1 keer. Dus vanavond gaan we flink rondwandelen. En dan morgen ook weer er tegenaan. Hè?
0: Ja, jij zit er van 4 uur 's middags tot 7 uur vanavond. Samen met een collega van Dolfijn FM. En vanuit Dolfijn en vanuit ons is er ook een unieke samenwerking tussen Ruud Zegwaard en een ferrymaat vanavond tussen 7 en 9. Dat wordt een hele speciale uitzending.
1: Ja, hartstikke leuk. Ik ben ontzettend benieuwd. Nou, we gaan ons er weer klaar voor maken.
0: Ik draai Lionel Richie. Natuurlijk een van de eerste artiesten in 2000.

0: Dat is een 10 op het Curaçao North Sea Jazz met Cela.
1: De beste 80s, 90s en zeros.

0: Lionel Richie, Cela, natuurlijk een van de allereerste grote artiesten die hier stond op het Curaçao Nootje Jazz. Inmiddels alweer, kan je bijna niet voorstellen, 16 jaar geleden in 2010. Het is 6 minuten voor 1, een prachttijd voor...
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Je kan heerlijk gaan eten met z'n tweeën bij Ketappa. Daar heb ik nou echt zin in. Lekker tapas smikkelen en smullen daar met je voetjes in het zand. En we openen de oude vertrouwde TripAdvisor en zien een nieuwe recensie van Donna B. Geschreven op 2 augustus. Uitstekende tapas beachfront. Echt geweldige tapas, uitstekende lokale visgerechten en garnalen. Geweldige sfeer, geweldige cocktails. Nou, ja, wat wil je nog meer? Kunnen we daar nog iets aan toevoegen? Sushi Crazy uit Georgia zegt, genoten van de stad en we verbleven in het Renaissance. Zeer mooi hotel, loopafstand van alles. Toen zijn we bij Ketappa gaan eten en dat vonden we ook fantastisch. Prachtig uitzicht, zegt Like to Eat in Cincinnati. Restaurants geweldig met uitstekende tapas en visgerechten. Dus niet alleen die tapas zijn perfect, maar ook de visgerechten. Wat wil je nog meer?
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Ja, van welke plaat is dit het intro?
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Ja, ga daar maar eens over nadenken. Ik heb een aanwijzing. Ze is nog jong. Ach, ze is nog jong. Maar als je ze verwarmt, dan verdampt de alcohol. Ze is nog jong, maar als je ze verwarmt, dan verdampt de alcohol. Dat is mijn aanwijzing. Je kan reageren via de app, de Paradise FM app. Als je die nog niet gedownload hebt, doe dat. En anders 6751031.

0: zoek naar een andere auto? Of wil je juist van je huidige auto af? Kom langs bij Car Team Willemstad. Want wij hebben niet alleen de allermooiste occasions voor je klaarstaan. We helpen je ook met de verkoop van je oude auto. Geen gedoe met advertenties, telefoontjes of onderhandelen. Wij regelen het samen met jou. Car Team Willemstad. Je volgende stop voor alles rondom auto's.
1: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
2: We hebben allemaal een beetje magie nodig in ons leven. En daarom is Wintertuin Curaçao Festival terug. Het festival voor verhalen in alle vormen.

0: klussen.
1: Hallo?
0: Niet rennen bij het zwembad?
2: Zwembad? Dit is Building Depot. Spaar heel september voor een gratis dagpas van Kunuku Aqua Resort. Bij iedere besteding van 75 gulden ontvang je de zegel. En iedere week zijn er nieuwe bonusproducten waarmee je nog sneller spaart. Kaart vol met 20 zegels? Dan is de dagpas van jou. Inclusief 5 coins voor eten en drinken. Inwisselen kan tot de kerstvakantie. Shop, spaar en splash. Alleen bij Building Depot.
3: Huh? Nu al? Ja, Carib Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Carib Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
4: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 1 uur.
5: Ik ben Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De kantonrechter in Den Haag verbiedt het Curaçao-huis om communicatiemedewerker Carlton Manuel te ontslaan. Het ontslagverzoek is afgewezen na een conflict over beschuldigingen van corruptie aan het adres van zijn broer, oud-gevolmachtigde minister Carlson Manuel. Volgens de rechter moet eerst het onderzoek van de Algemene Rekenkamer van Curaçao worden afgerond. Ook moet het Curaçao-huis mediation proberen. Curaçaose bedrijven kunnen in november deelnemen aan een handelsmissie naar Miami. Die helpt ondernemers de Amerikaanse markt te betreden en zakelijke contacten te leggen. Ter voorbereiding geeft Tamara Lennert van de Kamer van Koophandel op Sint Maarten maandag 7 september een presentatie op Curaçao. Aanmelden kan tot en met 30 september via Cinex. Dan internationaal nieuws. De staking van honderden havenwerkers in Rotterdam heeft volgens havenbedrijf Rotterdam beperkte gevolgen. Sinds 11:15 ligt de containerafhandeling op sommige plekken stil. De werknemers staken tot 7:00 s'avonds uit onvrede over kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. Industrieconcern VDL Groep heeft in de eerste helft van dit jaar bijna 2,1 miljard euro omzet behaald. 3% meer dan een jaar eerder. De netto-winst steeg met 11% naar 59 miljoen euro. De orderportefeuille groeide met 27% naar meer dan 2,3 miljard euro. VDL verwacht verdere groei. Alle 32 verdachten die vrijdag voor de rechtercommissaris zijn geleid vanwege het geweld in Overasselt, blijven 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem bekendgemaakt. In de nacht van maandag op dinsdag kwam een 51-jarige man uit Wijchen om het leven. Twee politieagenten raakten gewond. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM app.
6: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
7: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
8: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
9: Pijn, bier en broodspot.
10: Met Kermit Barchard van de Pussycat Dolls.

0: is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
1: En wie zegt een oprecht goede vrijdagmiddag. 10 minuten over 1. Straks heb ik toch een ontroerend verhaal in het Feel Good nieuws. Daar moet je echt voor blijven luisteren. Het is echt een tranentrekker. Het is zo ongelooflijk dat je bijna denkt, het is niet waar, maar het is echt waar. Je hoort het zometeen zo rond pakken bij het 1:15, 2:15. Nu eerst natuurlijk, en we zijn er al mee begonnen.
0: Wie werd

nog een opmerkelijke gebeurtenis in de popmuziek over The Who. Maar dat laten we beginnen met de verjaardagen. Je hoorde Doncha van de Pussycat Dolls. Want vandaag is Carmeet Bashar, 52 jaar. De roodharige zangeres en danseres was een van de oorspronkelijke leden van de Pussycat Dolls. En ze is natuurlijk te horen op hun wereldhit Doncha. Het nummer is een speelse en uitdagende flirt met een man die al een vriendin heeft. De boodschap is duidelijk. Zou je niet liever iemand hebben die eruit ziet en vooral danst zoals ik? Dat nummer was trouwens oorspronkelijk helemaal niet voor de Pussycat Dolls geschreven. CeeLo Green schreef en produceerde het nummer in 2004 voor zangeres Tori Alamaze. Haar versie werd geen hit en uiteindelijk kwam het bij de Pussycat Dolls terecht. Die jarige van vandaag, Carmeet Bashar, die werd geboren met een hazenlip en een gespleten gehemelte. En ze kreeg als kind te maken met vreselijke pesterijen. Ze zet zich al jaren in inmiddels voor Operation Smile. Dat is een organisatie die probeert meer begrip te krijgen voor mensen met een hazenlip en gespleten gehemeltes. Haar rode haar zag ze vroeger als een soort vorm van rebellie. Ze was onder meer professioneel turnster en ze werkte als danseres voor onder andere Ricky Martin. Haar zang- en danskwaliteiten waren meer dan goed. Wie is er nog meerjarig? Ja, niemand minder dan Beyoncé Knowles Carter. Die wordt vandaag 45 jaar oud. Ze werd geboren in 1981 in Houston, Texas. En ze groeide natuurlijk uit van een van de sterren van Destiny's Child tot een van de grootste artiesten ter wereld. In 2003 maakte ze met Crazy in Love haar grote solo-debuut. Het nummer gaat over verliefdheid die zo intens is dat het verstand even uitvalt. Jay-Z zingt mee en daarmee was het nummer ook een bevestiging van hun vroege, het was bijna een openbare bevestiging van het vroege begin van hun relaties. De titel, die ontstond trouwens spontaan. Beyoncé keek in de spiegel en zei, I'm looking crazy right now. En daarmee was Crazy in Love geboren. Ze groeide op in Houston, werd beroemd natuurlijk met Destiny's Child. En opeens verraste ze de hele muziekindustrie door in 2013 haar album Beyoncé zonder enige aankondiging uit te brengen. Begin 2025 won ze eindelijk de Grammy voor Album of the Year na 4 eerdere nominaties. Ze won met Cowboy Carter. En ze werd de eerste donkere vrouw die de Best Country Albumprijs won. Vandaag dus, Beyoncé, 75.

0: Beyoncé, vandaag dus 45 jaar oud geworden.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Vandaag is Emerald Knight, beter bekend als Bubba, 84 jaar oud geworden. Hij is de broer van Gladys Knight en hij was jarenlang een belangrijke kracht achter Gladys Knight en de Pips. Midnight Train to Georgia, ga je horen. Dat vertelt het verhaal van een man die zijn dromen in L.A. ziet mislukken en terugkeert naar Georgia. Zijn vrouw gaat met hem mee, uit liefde. Dat nummer heette oorspronkelijk trouwens Midnight Plane to Houston. Schrijver Jim Weatherly bedacht het nadat actrice Farrah Fawcett hem vertelde dat ze met het vliegtuig naar Houston zou reizen. Dat was de inspiratie. Sissy Houston, de waanzinnig goed zingende moeder van Whitney Houston, nam het nummer als eerste op. Gladys Knight hoorde die versie en maakte er een treinreis naar Georgia van. In 1973 werd het voor Gladys Knight en de Pips hun eerste Amerikaanse nummer 1 hit. De familiegeschiedenis maakt het nummer extra bijzonder, want op 4 september 1952, vandaag exact 74 jaar geleden, werd tijdens het 10e verjaardagsfeest van Bubba Knight de basis gelegd voor de groep. Gladys was toen 8. Broers, zusjes, neefjes en nichtjes begonnen met z'n allen samen te zingen. En dat was zo goed dat ze dachten, we moeten er misschien iets mee gaan doen. En daaruit ontstond Gladys Knight en de Pips. Die bijnaam trouwens, want hij heet eigenlijk Emerald, die bijnaam Bubba kreeg hij omdat Gladys die voornaam Emerald als kind niet goed kon uitspreken. Bubba ontwikkelde de kenmerkende danspasjes van de Pips en verzorgde de familieharmonie. Hij was trouwens ook de co-producer van Midnight Train to Georgia. Ze namen de trein niet als ze aan toeren waren, maar de bus. En hij bleek een keer bijzonder handig. Hij zou de motor met een panty van Gladys hebben gerepareerd toen de bus stuk ging.

0: Harold Bubba Knight, 84 geworden van Gladys Knight en de Pips. Je hoorde Midnight Train to Georgia.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: James Bay is vandaag 36 jaar geworden. Hij is een Britse singer-songwriter, geboren in 1990. Hij brak internationaal door met Hold Back the River en met het nummer wat je zo hoort, Let It Go. Dat gaat over het moment waarop een relatie niet langer werkt. Niet met ruzie, maar met het volwassen besef dat twee mensen elkaar moeten loslaten. Let It Go. Zijn doorbraak kwam nadat een bezoeker van een optreden een video van hem op YouTube zette. Dat trok de aandacht van de muziekindustrie. Hij is trouwens zelf uitermate gelukkig in de liefde. Hij is al sinds zijn 16e samen met Lucy Smith. Ze trouwden in 2022 en ze hebben een dochter. James Bay werkte aanvankelijk achter een bar in Brighton en trad op als straatmuzikant. Daarbij had hij een opvallend hoedje op en dat werd een beetje zijn handelsmerk. Hij droeg die bewust om op te vallen tussen alle andere gitaristen. Later is hij dat hoedje meestal weer af gaan doen, omdat hij niet altijd wilde worden aangezien voor die jonge singer-songwriter. Hij werd eerst een veelgevraagd support act. Hij stond op tournee met onder meer Taylor Swift, The Rolling Stones en Ed Sheeran. En hij staat nu gepland als support act voor Bon Jovi in Wembley. James Bay met Let It Go.

0: Bootrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
1: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met MX4D. Reserveer je tickets op themoviescurazao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
2: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 1:30.
3: Rechter wijst ontslagverzoek van Curaçaohuis tegen broer Carlsen Manuel af. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Het kabinet van de gevolmachtigde minister van Curaçao in Den Haag mag een communicatiemedewerker niet op staande voet of via de rechter ontslaan. Dat heeft de kantonrechter in Den Haag beslist. Het Curaçaohuis wilde de arbeidsovereenkomst ontbinden na een hoogoplopend conflict op de werkvloer, maar volgens de rechter is er onvoldoende grond voor ontslag. Het geschil ontstond nadat Carlsen Manuel tijdens een interne vergadering beschuldigingen van corruptie uitte aan het adres van zijn broer, de toenmalige gevolmachtigde minister, Carlsen Manuel. Volgens de kantonrechter kan pas worden beoordeeld of die beschuldigingen verwijtbaar zijn wanneer het lopende onderzoek van de Algemene Rekenkamer van Curaçao is afgerond. En Curaçaose bedrijven met internationale ambities kunnen in november deelnemen aan de handelsmissie From Island Roots to Global Roots in Miami. De missie moet lokale ondernemers helpen om de Amerikaanse markt te betreden en waardevolle zakelijke contacten te leggen. Ter voorbereiding op het evenement heeft Tamara Lennart, de bestuursvoorzitter van de KVK op Sint Maarten, aanstaande maandag 7 september een presentatie op Curaçao. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM app.
4: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
5: Chinese foodbox Zeelandia. Hollandse snacks, Surinaamse daghap. Kom proeven, blijf glimlachen.
6: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomatoes. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
7: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu Pepijn Bier en Broodspot.
8: Zometeen meer spotlights, maar nu eerst de Summer of 69.

0: spot.
1: En ik heb straks toch in het Feel Good Nieuws een tranentrekkend verhaal. Echt een ontroerend liefdesverhaal. Wat zo opmerkelijk is dat je het eigenlijk niet kan verzinnen. Het is bijna het thema voor een film, maar het is waar gebeurt later meer nu eerst.
2: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
1: Nou, vandaag wordt Martin Chambers 75 jaar. Hij is de drummer van The Pretenders. En hij is samen met zangeres en gitarist Chrissy Hynde een van de oorspronkelijke gezichten van The Pretenders. Het aardige is, Chrissy Hynde wordt aanstaande maandag 75. En dan besteed ik uitgebreid aandacht aan The Pretenders. Wie is er nog meerjarig vandaag? Niemand minder dan Mark Ronson, 51 jaar. Geboren op 4 september 1975 in Londen. En hij groeide op in Londen en New York. Hij begon als DJ en groeide uit tot een van de meest succesvolle producers van zijn generatie. Hij werkte met niemand minder dan Amy Winehouse aan het album Back to Black. En hij produceerde later de wereldhit Uptown Funk met Bruno Mars. Die hoor je zo meteen. Dat nummer stond in 2015 maar liefst 14 weken op nummer 1 in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Het won 2 Grammy Awards, waaronder Record of the Year. Maar ondanks al dat succes, hij heeft gigantische hits gescoord. Hij heeft meerdere Grammys, hij heeft een Oscar. Ondanks dat heeft de jarige Mark Ronson het zogeheten imposter syndroom. Hij zat na de Grammys van 2016 bij het zwembad van het bekende hotel Chateau Marmont in L.A. Hij sloeg de krant open en hij zag zichzelf naast Beyoncé en Bruno Mars op de voorpagina. En zijn eerste gedachte was, nu ontdekken ze dat ik eigenlijk een bedrieger ben. Voordat hij studiosessies heeft met nieuwe artiesten, is hij nog altijd doodsbang. Hij ligt 's nachts wakker met de gedachte, dit is het moment waarop ze daarachter komen dat ik een oplichter ben en dat ik al die tijd maar wat heb gedaan. Er staat echt het impostersyndroom en helaas heeft de jarige Mark Ronson, ondanks zijn waanzinnig succes, daar nog steeds last van. Dope.

0: Benson en Bruno Mars. Uptown Funk vanwege de 51ste verjaardag vandaag van Mark Ronson.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Tot slot van de spotlights een interessante anekdote. Op 4 september 1965 ging de band The Who naar Battersea Dogs Home in Londen. Een asiel, een hondenasiel. Pete Townsend, Roger Daltrey, John Entwistle en Keith Moon wilden een waakhond aanschaffen om hun kostbare muziekapparatuur in de tourbus te bewaken. Maar terwijl de bandleden binnen naar een geschikte hond zochten, sloegen dieven buiten hun slag. De complete tourbus werd gestolen, met daarin de versterkers, drumkits, gitaren en andere apparatuur van The Who. De schade werd destijds geschat op ongeveer £5.000. Dat zou nu zo'n $170.000 zijn. $170.000 schade. De band stond dus, na dat bezoek aan het dierenasiel, letterlijk met lege handen. Geen waakhond en geen bus. Manager Kit Lamberts en Chris Stamp dachten: wij maken dit een publiciteitsstunt. De landelijke pers werd ingeschakeld en de Who werd gefotografeerd bij de hondenkennels samen met de honden die de apparatuur en de bus eigenlijk hadden moeten bewaken. De foto's verschenen vervolgens in kranten door heel Groot-Brittannië. Wat begon als een rampzalige diefstal werd daardoor een uitstekende PR-stunt voor de nog heel jonge band. Het ironisch detail blijft natuurlijk overeind. De Who ging op 4 september 1965 naar een dierenasiel om een hond te kopen die hun spullen moest bewaken. En terwijl ze een hond uitzochten, werd precies datgene gestolen wat de hond had moeten beschermen. Twee maanden later, in november, kregen ze wel hun allergrootste hit, de mega-hit van dat jaar. De Who met My Generation.

0: The Who, My Generation. Gelukkig kwam het met de groep daarna nog wel helemaal goed, hè, qua hits.
1: Het nieuws dat je dag lichter maakt. Een verhaal dat je opvrolijkt. Het leukste nieuws van over de hele wereld. Feel good news. Altijd vrolijk, verrassend en positief.
0: Ja, hou een zakdoekje klaar. Ik moest toch een klein traantje wegpinken in mijn linkeroog toen ik dit hoorde. Eind december 2003 lag de kleine Brooklyn Dodson uit Kentucky in het ziekenhuis. Ze was amper 2 jaar oud en had door een zeldzame erfelijke aandoening nog maar 3 dagen te leven. Haar situatie was zo kritiek dat artsen haar moeder adviseerden om alvast de begrafenisondernemer te bellen. Maar op het allerlaatste moment kwam de redding. Een donorlever van de 10-jarige Michael Waters uit Ohio, die tragisch was omgekomen bij een verkeersongeval. Michael had eerder zelf al aangegeven dat hij orgaandonor wilde worden. Michael was, zeggen de mensen die hem kenden, een hele lieve jongen die alles voor iedereen over had en veel volwassener dan hij hoefde te zijn voor zijn leeftijd. Hij had zijn familie al op jonge leeftijd uitdrukkelijk gezegd dat hij orgaandonor wilde worden. Hij leerde zijn kleine broertje Noah fietsen. Michael werd aangereden en overleed. Zijn ouders honoreerden zijn wens. Zijn lever ging naar Brooklyn. Hart, longen, nieren, ogen en ander weefsel hielpen andere ontvangers. Na de geslaagde levertransplantatie kwamen beide families via de donororganisatie met elkaar in contact. Er ontstond een hechte vriendschap en de families zochten elkaar jaarlijks op. Michael's jongere broertje, Noah, ten tijde van het ongeluk pas 6 jaar oud, groeide zo op met Brooklyn Dodson. Jaren later sloeg de vonk tussen deze twee volwassenen over. Na urenlange gesprekken, ze facetimeden 8 uur per dag, en een romance van een paar jaar vroeg Noah haar op kerstavond ten huwelijk. En op zaterdag 26 september, dus morgen over 2 weken... stappen Noah en Brooklyn officieel in het huwelijksbootje bij Lake Cumberland in Kentucky. Door te trouwen neemt Brooklyn Dodson de achternaam Waters aan. Daarmee draagt ze straks niet alleen de naam van haar aanstaande echtgenoot, maar ook die van de jongen wiens lever haar al meer dan 20 jaar in leven houdt. En Brooklyn zet zich, het zou je niet verbazen, actief in voor orgaandonatie. Toch een opmerkelijk en ontroerend verhaal in het Feel Good Nieuws. Ik wens je allereerst een bijzonder fijn weekend. Ik ben er morgen weer. Morgen, je hoort het goed, tijdens Curaçao Noordzee Jazz van 7 tot 9. En natuurlijk gewoon aanstaande maandag weer van 12 tot 2. Vanmiddag hoor je Vanessa Werkhoven live vanaf Curaçao Noordzee Jazz van 4 tot 7. En van 7 tot 9 Ruud Zegwaard en Ferry Maat met een hele speciale uitzending. Ook live vanaf Curaçao Noordzee Jazz. En nogmaals, een heel fijn weekend.

0: Pepijn Bieren Broodspot werd je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
1: Tough, Strong, Heavy Mix, uw partner in bouwmaterialen.
2: Wij produceren
1: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
2: die elk project sterker maken.
1: Ook verkrijgbaar
2: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81
1: Heavy Mix Curaçao.
2: Voor kwaliteit die blijft staan.
3: Zaterdag 26 september. Vanaf 4 uur. Kaya Kaya Street Party. 7 areas met live muziek. Een vendor market. Kunst. Dans. En iets moois uit alle culturen. Kinderen onder de 12 zijn gratis. Dus kom gezellig met het hele gezin. En bouw met jouw bijdrage aan Otrobanda. Ga naar kayakaya.org en verzeker vandaag je entree.
4: Paspoort. Check. Ticket. Check. Reisverzekering. Oeps. Oeps, kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
5: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.
6: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
7: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.

0: Harry Winterswijk met het nieuws. De kantonrechter in Den Haag verbiedt het Curaçaohuis om communicatiemedewerker Carlton Manuel te ontslaan. Het ontslagverzoek is afgewezen na een conflict over beschuldigingen van corruptie aan het adres van zijn broer, oud-gevolmachtigde minister Carlson Manuel. Volgens de rechter moet eerst het onderzoek van de Algemene Rekenkamer van Curaçao worden afgerond. Ook moet het Curaçaohuis mediation proberen. Curaçaose bedrijven kunnen in november deelnemen aan een handelsmissie naar Miami. Die helpt ondernemers de Amerikaanse markt te betreden en zakelijke contacten te leggen. Ter voorbereiding geeft Tamara Lennert van de Kamer van Koophandel op Sint Maarten maandag 7 september een presentatie op Curaçao. Aanmelden kan tot en met 30 september via Cinex. Dan internationaal nieuws. De Italiaanse premier Giorgia Meloni viert dat haar regering de langstzittende is sinds de Tweede Wereldoorlog. Haar regering zit inmiddels 1413 dagen. In Bari vieren duizenden aanhangers het record. Ook zijn er anti-regeringsdemonstranten en zware veiligheidsmaatregelen. Meloni houdt er een toespraak. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt Rusland een staakt het vuren te hebben voorgesteld tijdens het bezoek van de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Ze worden dit weekend verwacht in Moskou en Kiev. Zelensky zegt dat Oekraïne niet zal aanvallen en roept Rusland op hetzelfde te doen. Portugal verlengt de onderhandelingen over de verkoop van een belang in de nationale luchtvaartmaatschappij TAP. Air France KLM en Lufthansa hebben een definitief bod gedaan. Volgens Lissabon liggen de biedingen dicht bij elkaar. Extra gesprekken kunnen enkele weken duren. Daarna kiest Portugal een koper. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren. En gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
2: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering.

0: Mix. Uw partner in bouwmaterialen.
1: Wij produceren
0: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
1: die elk project sterker maken.
0: Ook verkrijgbaar
1: cement en steenslag. Zoek

0: gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
1: Heel de dag uit volle borst.
0: Nu Marisa Wildeboer.
2: Een hele goede vrijdagmiddag. Straks Robbie Williams naar Janet Jackson.

0: FM.
1: Ja, een hele goede middag. Het is vandaag vrijdag 4 september. En dat betekent dat officieel het weekend voor de deur staat. Ja, gisteren hebben we echt een onwijs heerlijke avond gehad bij het Curaçao North Sea Jazz Festival. Ja, ik ben helemaal in die festivalmode, moet ik zeggen. Ja, vandaag zijn we er natuurlijk weer bij vanaf 4 uur live samen met Dolfijn FM. Ja, het wordt weer onwijs leuk. Nou ja, ik zou zeggen, alvast voor jou bom weekend. Als je er nou niet bij bent, zet ons aan, blijf luisteren. En we proberen je zo goed mogelijk mee te nemen in de sfeer daar. Voor nu heb ik voor je klaarstaan Therapy van Armin van Buuren en James Newman.

0: vrijdagavond om 7 uur met een speciale Curaçao North Sea Jazz Soul Show. Vanuit de gezamenlijke festivalstudio van Paradise en Dolphin. En die wij, dat zijn Ruud Zegwaard en ik. Zeg maar, de Soul Brothers in Crime. Zet jij je radio nou maar aan, dan gaan wij je oren een grote beurt geven. Tot vrijdagavond, 7 uur, voor de Curaçao North Sea Jazz Soul Show.
1: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
3: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
4: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao. En ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design.

0: Duivel 7. Of bekijk azcuraçao.com. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
1: Dat is Frans, 80.
2: Frans is 80?
1: Wie is Frans?
2: Nee, restaurant Catrevin, waar topchefs Yvon Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
1: Dat is ook weer Frans.
2: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
1: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Catrevin. Vier wijnen.
2: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
1: Ga je weer.
2: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
1: Catrevin.
2: Exacte man.
3: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 2:30.
4: Rechter wijst ontslagverzoek van Curaçao-huis tegen broer Carlsen Manuel af. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Het kabinet van de gevolmachtigde minister van Curaçao in Den Haag mag een communicatiemedewerker niet op staande voet of via de rechter ontslaan. Dat heeft de kantonrechter in Den Haag beslist. Het Curaçao-huis wilde de arbeidsovereenkomst ontbinden na een hoogoplopend conflict op de werkvloer, maar volgens de rechter is er onvoldoende grond voor ontslag. Het geschil ontstond nadat Carlsen Manuel tijdens een interne vergadering beschuldigingen van corruptie uitte aan het adres van zijn broer, de toenmalige gevolmachtigde minister Carlsen Manuel. Volgens de kantonrechter kan pas worden beoordeeld of die beschuldigingen verwijtbaar zijn wanneer het lopende onderzoek van de Algemene Rekenkamer van Curaçao is afgerond. En Curaçaose bedrijven met internationale ambities kunnen in november deelnemen aan de handelsmissie From Island Roots to Global Roots in Miami. De missie moet lokale ondernemers helpen om de Amerikaanse markt te betreden en waardevolle zakelijke contacten te leggen. Ter voorbereiding op het evenement heeft Tamara Lennart, de bestuursvoorzitter van de KVK op Sint Maarten, aanstaande maandag 7 september een presentatie op Curaçao. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM app.
3: Dit is Paradise FM. Marisa Wildeboer.
5: Ja, bon weekend alvast. Hier is Simply Red met Fairground.

0: Ja, het is tijd voor de Paradise FM muziekquiz. En vandaag maak je natuurlijk weer kans op een heerlijke dinerbon voor twee. En deze keer staat op het programma Ketapa. Ja, dus wil je nou heerlijk gaan dineren op onze kosten, dan kan dat. Maar ja, daar moet je natuurlijk wel iets voor doen. Ik heb een vraag voor je klaarstaan. We gaan eventjes jouw muziekkennis testen. Ik zou zeggen, luister goed, daar komt de vraag van vandaag.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Wow, hij is kort. Ik zag hem aflopen. Ik denk, hij is heel kort. Ik zou zeggen, ga snel naar de Paradise FM app en laat je antwoord achter. En hopelijk win je deze heerlijke dinerbon voor twee.

0: voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren... en u het beste presenteren van de druif, wit-rood rosé, droogzoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
1: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Ciro di Mahoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive ACR.
0: Wijnen met allure zijn niet altijd dure. Bij Servifrette Jan W. vind je haute qualité voor elke portemonnee.
2: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sentu en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sentu, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sentu? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sentu.io. Dat is sentoo.io.
3: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
4: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 3 uur.
5: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur gaat nauwer samenwerken met de projectorganisatie van de Verenigde Naties, UNOPS. De samenwerking richt zich op afvalbeheer, watervoorziening en milieuduurzaamheid op Curaçao. Ook wordt gekeken naar oplossingen voor de beperkte capaciteit van stortplaats Malpaís. Dat moet zorgen voor een schonere leefomgeving en betere bescherming van de volksgezondheid. De kantonrechter in Den Haag verbiedt het Curaçao-huis om communicatiemedewerker Carlton Manuel te ontslaan. Het ontslagverzoek is afgewezen na een conflict over beschuldigingen van corruptie aan het adres van zijn broer, oud-gevolmachtigde minister Carlson Manuel. Volgens de rechter moet eerst het onderzoek van de Algemene Rekenkamer van Curaçao worden afgerond. Ook moet het Curaçao-huis mediation proberen. Dan internationaal nieuws. De strafzaak tegen de Amerikaanse Lindsey Clancy in Massachusetts is geëindigd zonder uitspraak. De jury kwam niet tot een eensluidend oordeel over de beschuldiging dat ze haar 3 jonge kinderen wurgde. Haar advocaat wees op ernstige psychische klachten na bevallingen. De zaak kan met een andere jury worden overgedaan. Alle Hongaarse universiteiten mogen weer meedoen aan Erasmus, het uitwisselingsprogramma van de Europese Unie. 21 universiteiten waren sinds 2022 uitgesloten. Volgens minister van Onderwijs Judith Lannert zijn ze weer toegelaten. Hongaarse studenten kunnen in het buitenland studeren en buitenlandse studenten kunnen weer naar Hongarije. De Turkse komiek Deniz Göktaş wordt vervolgd voor het beledigen van president Recep Tayyip Erdogan. Hij zit sinds zijn arrestatie in juli vast en riskeert een jarenlange celstraf. Volgens justitie zaaide hij verdeeldheid en vergoelijkte hij gedrag. Göktaş verschijnt naar verwachting op 28 september voor de rechter. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
6: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met IMAX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
7: Iedere donderdagavond is het Punda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Punda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Punda Vibes bij Pleincafé en De Buren.

0: Jay-Z met Umbrella hoor je hierop.
1: Paradise FM.
0: Ja, het is weer tijd voor een nieuwe kletspotvraag. En we houden het natuurlijk een beetje in de trant van het Curaçao North Sea Jazz Festival. Ja, het is enorm leuk hier. En ik ben benieuwd, het is vandaag natuurlijk vrijdag. Waar zie jij vanavond het meest naar uit? Of eigenlijk vanmiddag, het begint natuurlijk al bijna.
2: Ja. Nou ja, weet je, er zijn natuurlijk verschillende gave acts, hè. Acts. Ja, op de Sir Duke aan het einde van vanavond hebben we Sean Paul.
0: Ja, oh. Nou,
2: ik verwacht dat heel druk gaat worden. Dat iedereen wel daarvoor blijft en hè, vanuit Toto lekker die kant op trekt.
0: Ja, hij is natuurlijk heel laat, hè?
2: Ja. Van even kijken, 12:15 tot 13:30.
0: Huh?
2: Nee.
0: Oh, ik zou net zeggen, je zei er zo lang.
2: Zeg ik het goed? Ja.
0: Oh, nou dan hebben ze hem lang.
2: Kijk hoor, 12:15 tot 13:30.
0: Oh, dan hebben zij hem heel lang. Oh, dat is heel leuk.
2: Ja. Dus dat is hartstikke mooi. En dan hebben we Toto daarvoor natuurlijk. Nou, ook te gek.
0: Oeh.
2: Jeon ook, de Jacksons.
0: Ja.
2: Ja, goed. Het is allemaal leuk.
0: Ja, oh, hoe ga je kiezen, Vanessa? Hoe ga je kiezen?
2: Nee, ik weet je, kijk, op zich, er zijn er een aantal die zijn tegelijkertijdig. PJ Morton en de Jacksons, die zijn dan op hetzelfde tijdstip. Dus dan moet je echt kiezen. Jeon en Monty Alexander ook. Maar wat ook erg lastig is, is natuurlijk dat ja, op het moment dat je bijvoorbeeld Ruben Blades op de Sam Cooke stage, die eindigt dan om 9:30. Maar om 9:30 begint in de Celia het optreden van de Jacksons.
0: Oh!
2: En de Celia is natuurlijk, ja, dat is natuurlijk binnen, de enige binnenplek.
0: Dat is natuurlijk lekker cool, kun je lekker binnen zitten.
2: Ja, kun je lekker in de airco zitten, maar ook op stoeltjes in principe. En dat is juist het relaxte aan de Celia, is dat je gewoon lekker op de stoel, op een stoeltje kan zitten. Nou, ik wil dan persoonlijk, zeker bij de Jacksons, graag vooraan zitten.
0: Ja, nou, dat snap ik.
2: Maar dat wil iedereen natuurlijk, hè, want het is fantastisch. Ik bedoel, achterin is het ook leuk, maar ja, hoe bijzonder.
0: Je wil ze zien.
2: Ja, en dat je gewoon echt, want dat is het leuke op Curaçao, dat je gewoon, kijk, als jij in North Sea Jazz in Nederland of een ander groot festival, dan sta je toch altijd redelijk ver van het podium af. Maar dat vind ik het bijzondere hier bij Curaçao North Sea Jazz, of op Curaçao North Sea Jazz, dat je gewoon echt, zeker in die Celia tent, heel dicht op het podium zit.
0: Dat is heel bijzonder.
2: Om dat mee te maken, om gewoon op een paar meter afstand van de Jacksons te zitten. Ja, ja. Dat is fantastisch. Dus daar wil je dan op tijd naartoe. Ja, en dan kan je dus Ruben Blades niet afzien. Dan moet je eigenlijk een kwartier voordat hij is klaar is. Of misschien een 30 minuten al.
0: Ben je nu je eigen tips aan het weggeven, Vanessa? Heb ik dat nou goed, hoor?
2: Ik denk dat ik gewoon een uur van tevoren al daar in die Celia-tent.
0: En wat nou als je geen plek hebt? Wat ga je dan doen? Bij iemand op schoot? Of,
2: Nee, dan ga ik gewoon staan.
0: Ja.
2: Ik ga gewoon staan. En het was vorig jaar ook zo dat mensen gewoon op de grond gingen zitten.
0: Vind ik ook wel heel cozy.
2: Ja. Gewoon, weet je, ik bedoel, het is... Het kan allemaal. Ze zijn er, wij zijn er. We gaan er sowieso van genieten.
0: Ja.
2: En dat loopt allemaal wel los. Maar mocht je echt zeker willen weten, zorg dat je op tijd bent. Ja, dan zeg ik het weer. Zit ik weer?
0: Ja. Nee, maar die Jacksons heb jij heel hoog zitten. Want je hebt het nu vooral over de Jacksons. Die Jacksons zit jij vooraan.
2: Ja.
0: Dus iedereen die daar komt, die kan verwachten dat jij jouw plek hebt geleend. Maar we kunnen geen handdoekje gaan leggen als dat je doet op vakantie.
2: Nee. Ik heb bij deze, laten we zeggen, in ieder geval één plekje vooraan bij de Jacksons gereserveerd.
0: Oké, er staat Vanessa Paradise wel.
2: Dat kan niet.
0: Natuurlijk niet.
2: En weet je, ik verwacht niet eens per se een geniaal optreden. Want het zijn echt, die mannen zijn hartstikke op leeftijd. Maar gewoon het feit dat je ze nu nog kan zien, dat kan over 10 jaar misschien niet meer.
0: Nee.
2: Wel, dus het is echt...
0: En het is ook heel bijzonder. Wij draaien de Jacksons natuurlijk echt heel vaak.
2: Ja.
0: En dat vind ik ook wel heel bijzonder.
2: Ja, ik heb alleen wel begrepen dat Michael Jackson er niet bij is.
0: Nee, dat had ik ook. Die kansje had ik ook gekregen.
2: Oh, jammer.
0: Nou, wel bijzonder. Nou, in ieder geval, ik zou zeggen, doe wat met de tip van Vanessa. Hartstikke lief dat je deelt met iedereen.
2: Waar kijk jij naar uit vanavond, Maris?
0: Ja, ik denk, Jeon zei je ook, toch, vanavond?
2: Ja, Jeon en Toto, Jean-Paul.
0: Ja, nou, ik vind... Ja, oh, nou kijk, nu zeg je alle drie die ik eigenlijk alle drie wil zien. Ik vind Mama Wa, die moet ik live zien. Maar ik weet, Jeon, hebben heel veel mensen al live gezien. Ik nog niet. Dus ik zou het heel leuk vinden. Ja, Jean-Paul. Ja, sorry, die maakt het gewoon kapot daar, denk ik. Dat wordt fantastisch. Maar Toto, daar zijn we echt mee opgegroeid.
2: Ja. Ja,
0: oh, dat is echt Hot the Line, Africa. Oh ja, ik kan echt niet wachten.
2: Oh, wat leuk. Wat goed zeg. Dus dan zul jij wel bij de Jacksons iets eerder weg moeten gaan om vooraan te kunnen staan bij Toto.
0: Oh ja, ja, want hoe laat begint... wacht even, nog even. De Jacksons eindigen om...
2: Nee, ik denk dat dat wel meevalt. Want dat is gewoon staan. Nee, dan loop je gewoon met die hele meute...
0: Rennen.
2: Iedereen loopt daarna naar Toto. Ja. Iedereen loopt naar Toto en daarna loopt iedereen gezellig. Gaan met het hele Jean-Paul.
0: Ja. Oeh, ja, dan gaan we echt... ja, want we blijven natuurlijk wel tot het eind vanavond, Vanessa.
2: We blijven tot bam.
0: Ja? Nee, dat kunnen we alvast even... Ik denk ja.
2: Geloof?
0: Ja, ja.
2: Ja, nou ja, goed, het ligt eraan hoe het loopt. Maar nee, ik verwacht wel dat ik tot het einde blijf. Ik wil Jean-Paul ook wel zien.
0: Ja, dat wordt fantastisch. Ik zou zeggen, als je nog langs de radio komt... want wij zitten natuurlijk vooraan. Dat is misschien nog even leuk om te zeggen. Ja, zwaai even naar ons. Misschien kunnen we een leuk gesprekje doen voor de socials of iets. We kijken wel, maar in ieder geval wordt het weer een hele leuke dag. Just give me

0: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
1: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: We zijn vorige week voor het eerst ouders geworden. Beschuit met muisjes en pril geluk. Gelukkig was de kinderkamer al lang klaar. Commode, buggy, maxi cozy. Alles hebben we makkelijk online besteld. En voordelig uit Nederland laten bezorgen. Via centcaribe.nl.
2: Mahai Grand Café. Elke dag happy hour van 5 tot half 7.

0: nieuws van 3:30.
1: Inpakker gaat er vandoor met auto van een klant. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM Nieuws. Een inpakker van een supermarkt in Rio Canario is aangehouden nadat hij er vandoor ging met de auto van een klant. De klant gaf haar autosleutels in goed vertrouwen aan de medewerker om de boodschappen in te laden. Nadat de spullen in de auto stonden, stapte de man in en reed weg. Een omstander zette direct de achtervolging in en waarschuwde de politie. Op de Schottengatweg kon de auto klem worden gereden. De inpakker is gearresteerd en de politie heeft de zaak in onderzoek. En 12 literaire projecten op Aruba, Bonaire, Curaçao en Sint Maarten ontvangen gezamenlijk bijna 350.000 euro subsidie vanuit de regeling Literatuur Carib van het Nederlands Letterenfonds. Met dit geld worden nieuwe jeugdboeken, vertalingen naar het papiaments en educatieve leesprojecten op scholen gefinancierd. Enkele bekende ontvangers zijn de Curaçaose Kati Ki, de Arubaanse schrijfster Olga Buckley en de Openbare Bibliotheek op Bonaire. De regeling heeft als doel de lokale literatuur en taal op de eilanden te versterken. De nieuwe aanvragenronde opent aanstaande maandag. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM app.
0: Dit is Paradise FM.
2: Marisa Wildeboer.
3: Vanaf 4:00 zijn we live te horen vanaf het Curaçao North Sea Jazz Festival. Paradise.

Lady Gaga met Bad Romance hoorde hier op Paradise FM. Het is straks tijd van om 4 uur over te schakelen. Live vanaf het Curaçao North Sea Jazz Festival. Ja, we kunnen nu echt gaan aftellen. Maar eerst heb ik voor je klaarstaan.

0: Ja, dat was hem voor vandaag. Het is voor mij tijd om afscheid te nemen.
1: Paradise FM.
0: Ja, maar blijf vooral luisteren, want vanaf 4 uur zijn wij live samen met Dolfijn FM vanaf het Curaçao North Sea Jazz Festival. Ben je erbij, dan zou ik zeggen heel veel plezier en anders blijf lekker luisteren. Ja, en beleef het toch een beetje met ons mee. Maandag hoor je me weer vanaf 2 uur en ik laat je achter met een heerlijk nummer. Hier is Justin Bieber met David Guetta met Toe.

0: Duidelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
1: Iets te vieren? Een verjaardag, trouwerij, jubileum of bedrijfsborrel? Geen betere plek voor het vieren van een hoogtepunt dan bij het hoogst gelegen restaurant van Curaçao. Fort Nassau. Lekker genieten van het eten, de service en natuurlijk het uitzicht dat bij een mooie viering past. Het team van Fort Nassau staat graag voor u klaar.
2: The new Kooiman brochure is here. And that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
3: Caresso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresso.com.

0: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. Het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur gaat nauwer samenwerken met de projectorganisatie van de Verenigde Naties, UNOPS. De samenwerking richt zich op afvalbeheer, watervoorziening en milieuduurzaamheid op Curaçao. Ook wordt gekeken naar oplossingen voor de beperkte capaciteit van stortplaats Malpaís. Dat moet zorgen voor een schonere leefomgeving en betere bescherming van de volksgezondheid. De kantonrechter in Den Haag verbiedt het Curaçao-huis om communicatiemedewerker Carlton Manuel te ontslaan. Het ontslagverzoek is afgewezen na een conflict over beschuldigingen van corruptie aan het adres van zijn broer, oud-gevolmachtigde minister Carlson Manuel. Volgens de rechter moet eerst het onderzoek van de Algemene Rekenkamer van Curaçao worden afgerond. Ook moet het Curaçao-huis mediation proberen. Dan internationaal nieuws. De strafzaak tegen de Amerikaanse Lindsey Clancy in Massachusetts is geëindigd zonder uitspraak. De jury kwam niet tot een eensluidend oordeel over de beschuldiging dat ze haar 3 jonge kinderen wurgde. Haar advocaat wees op ernstige psychische klachten na bevallingen. De zaak kan met een andere jury worden overgedaan. Alle Hongaarse universiteiten mogen weer meedoen aan Erasmus, het uitwisselingsprogramma van de Europese Unie. 21 universiteiten waren sinds 2022 uitgesloten. Volgens minister van Onderwijs Judith Lannert zijn ze weer toegelaten. Hongaarse studenten kunnen in het buitenland studeren en buitenlandse studenten kunnen weer naar Hongarije. De Turkse komiek Deniz Göktaş wordt vervolgd voor het beledigen van president Recep Tayyip Erdogan. Hij zit sinds zijn arrestatie in juli vast en riskeert een jarenlange celstraf. Volgens justitie zaaide hij verdeeldheid en vergoelijkte hij gedrag. Göktaş verschijnt naar verwachting op 28 september voor de rechter. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
2: Turista riba bo isla. Denk er voor bo mesterta. Viaki con tour de France. Start Bodia con coffee douche di Carrefour Selection Coffee Capsules. Tour variante per 5,99. Saboria un croissant fresco fresco poi Nose Bakery. Water per 7,95. Vi brinda con vino rosso, vino blanc, vino noir o rosé. Dos butter per 44,93. Viva la France!
3: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
4: Online hadden we bij het bekende woonwarenhuis onze droomkeuken al helemaal ingetekend. Cent Caribe heeft toen alles met hun gecheckt en de bestelling afgehandeld. 3 weken later stond alles voor de deur. Kijk zelf op centcaribe.nl.
5: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij

0: Robin Blades en Amori Control. Een hele goede vrijdagmiddag. Het is alweer vrijdag, joh. Dag 2 zijn we aangekomen van het Curaçao North Sea Jazz. Live vanaf het terrein is het Paradise FM samen met Dolfijn FM. En ik zit vandaag gezellig met Ella.
1: Gezellig, inderdaad, dat vind ik ook.
0: Ja, toch? Superleuk.
1: En het voelt ergens inderdaad niet als een vrijdag. Omdat we gisteren ook een soort van vrijdaggevoel hadden, denk ik, ja. Met z'n allen hier zo.
0: Klopt, ja.
1: Maar het voelt meer als een dag 2 van de Curaçao North Sea Jazz Festival.
0: Het voelt, dat is letterlijk hoe het voelt. Het is gewoon dag 2. Ik ging net ook echt, weet je wel, weg op de zaak. En nou ja, goed, iedereen beneden dan, hè, bij Candybox zegt dan, nou ja, goed weekend. Of, en ik heb echt zoiets van, oh ja. Ja, ik, voor mijn gevoel is het, weet ik veel, een woensdag of een... het is gewoon een, in ieder geval één dag van vele drukke dagen.
1: Ja, ja,
0: want
1: ja, ja.
0: We zijn nou ja, goed net op dag 2 aangekomen. Dus we zitten midden in het festival.
1: Het is veel zo'n Jazz Weekend eigenlijk. Ja. Maar goed, voor veel mensen is het natuurlijk ook gewoon wel echt weekend. En
0: ja, dat klopt.
1: En gewoon op de radio lekker veel over het Curaçao North Sea Jazz.
0: Ja, ja, ja, dus, zeker.
1: Ja, dus inderdaad, het zijn vast ook mensen die wel gewoon hun normale weekendplannen nu aangaan.
0: Ja.
1: Dus we mogen wel zeggen, bon weekend.
0: Bon weekend. En mocht je deze kant op komen, dan alvast heel veel plezier bij de voorbereidingen natuurlijk. Ja. Houd lekker de radio aan, want wij houden je tot aan je binnenkomst lekker op de hoogte van alles. Zijn er vanavond dingen, Ella, waarvan jij denkt, daar kan ik echt niet op wachten?
1: Nou, ik ging dus vanmorgen nog eventjes, want het is toch altijd een beetje een waas, die tijdlijn aanhalen, weet je? Ja. Dan zie je het dus echt zo staan en denk je, ja, vanavond staat hier dus gewoon Toto.
0: Ja.
1: En daarna Chambal.
0: Ja, zeker.
1: En dan wordt het zo officieel of zo. Ja. Dus nee, daar kijk ik wel heel erg naar uit. Het wordt ook een wat latere avond. En ik denk dat ik bij Toto toch het meest los ga gaan.
0: Ja, dan ga je bij Toto, ga je het wat halen
1: ik
0: uit je plaats.
1: Ik ga daar wel vooraan proberen te staan en zo. Ja, ja, ja. Ja, zeker. En jij?
0: Leuk.
1: Waar kijk je het meest naar uit vanavond?
0: Nou ja, ik voel toch heel erg sterk dat ik de Jacksons echt heel graag wil gaan zien. En dat ik daar, wat jij bij Toto hebt, van ik ga daar vooraan staan, dat heb ik een beetje bij de Jacksons.
1: Ja, maar toch bij de Jacksons, nu je het zegt, die wil ik eigenlijk ook wel heel graag. Daar staan we samen vooraan.
0: Ja, zeker. En zitten ook, hè. Want dat is in de Celia. Dus dat gaat gewoon... dat is gewoon een heerlijk... als een soort ontspanningsmomentje in het festival.
1: Ja,
0: je daar binnen loopt en eventjes lekker een beetje de airco en de stoeltjes. Maar inderdaad, zij starten om 9:30. Dus ik denk dat het best wel wijs is om daar zo rond 9:00 alvast plaats te nemen.
1: Ja, want best kans toch dat het zo vol is dat ze ook geen nieuwe mensen meer naar binnen kunnen laten.
0: Ja, dat kan. Als het zo vol gaat, dan gaat inderdaad die deur dicht en dan is het gewoon klaar.
1: Nee, dat moeten we niet hebben.
0: Nee, dat gaan we ook zeker niet hebben, hoor.
1: Ja, maar de Jacksons, ja, ik dat zijn gewoon allemaal meezingers.
0: Ja.
1: Toch?
0: Ik denk het wel, ja. Ik weet natuurlijk niet wat ze gaan doen, maar ik verwacht dat ze echt gewoon voor al die hits gaan die we allemaal... ik ben heel erg benieuwd.
1: Ja, ik ook. Ja. Nog een aantal uur te gaan. Het is inmiddels 4:15.
0: Yes.
1: Maar we kijken er naar uit. We hebben er zin in. Gaan we zo meteen nog een potje hits verspelen?
0: Ja, ik vind het helemaal prima.
1: Dat lijkt me wel leuk.
0: Leuk. Ja, dat gaan we ook doen. Dus sowieso als je deze kant op komt straks. Blijf eventjes haken bij onze tent. Ja, het is eigenlijk niet... Je kan hem niet missen, hè. Hij is heel gezellig. En wij zitten met z'n allen binnen. Het is een en al kleur hier. Dus loop even langs en kom eventjes een potje hits spelen onderweg naar het festivalterrein. Goed, even kijken. Nou ja, tussendoor natuurlijk ook een hoop lekkere nummers. Allemaal hitjes van de geweldige artiesten die in de afgelopen jaren hier op het festival hebben gestaan. En ik heb hier voor je Avril Blue van Robert Glasper, Experiment en Erykah Badu.

0: Misery. Dit is Paradise FM samen met Dolfijn FM. Curaçao North Sea Jazz Radio vanaf het terrein van het Curaçao North Sea Jazz Festival. We beland dus op 97.3 of 103.1. En wel met mij en Vanessa.
1: Ja, we doen het vandaag lekker met z'n tweeën.
0: We doen vandaag gezellig met z'n tweeën.
1: Tenminste niet de hele dag, maar dit tijdstip. Ja,
0: we gaan van 4 tot 7 lekker kletsen over het Curaçao North Sea Jazz. De artiesten die er komen. En over die artiesten gesproken. Vanessa, ben jij wel eens starstruck geweest?
1: Ja, ik ben wel een starstruck geweest, zeker. En dan niet op het moment dat ik zeg maar vooraan een podium stond. Want dan, ja, dan weet je, hè, dan wat je kan verwachten, zeg maar. Ja. Maar dat is natuurlijk op het moment dat je iemand in levende lijven tegenkomt, dat je vaak mega onder de indruk bent. En het is een heel gek verhaal. Wij hadden op een gegeven moment, ik zat op de Kleinkunstacademie in Amsterdam. En wij gingen met Paul de Leeuw een aantal van zijn concerten in Ahoy doen. En er waren allemaal sterren uitgenodigd om ook daar dat podium op te komen.
0: Oh,
1: en een dingetje te doen.
0: Gaaf,
1: was super spannend, ja. Super gaaf. En wij waren dan het ensemble. Dus wij mochten af en toe het podium op als non. Of als de kinderen van The Sound of Music. Of echt als ensemble. Maar wie daar ook waren, dat waren Bassie en Adriaan. En het is echt heel erg. Het is een super bizar. En ik had ook niet verwacht van mezelf hoor. Maar dat komt meestal onverwacht.
0: Ja.
1: Dus wij liepen daar rond in die gang bij die kleedkamers. En toen kwam ineens, zag ik Bas van Toor. En dat, nou ja, goed, dat is de Bassie. Toen overviel het me echt. Toen dacht ik werd in één keer, ik was gewoon al een jaar of weet ik veel, 23 of zo. En in één keer werd ik weer een meisje van 8. En stond ik gewoon tegenover Bassie. En hij was ook helemaal verkleed, weet je wel. En dat was een starstruck momentje.
0: Maar je had het vooral bij Bassie dan?
1: Ik had het bij Bassie. Ja, die had iets, ja. Ja, Adriaan was, nou ja, je zou inderdaad verwachten, Adriaan, want dat was toch wel een beetje de coole van de twee.
0: Ja, precies.
1: Ja, nee, ik had het bij Bassie. Dat is een hele, ga ik zo over nadenken waarom dat dan is.
0: Deed je toen nog wat geks? Of was het gewoon zo van, ik durf niet te dichtbij te komen.
1: Of hij iets gek deed of ik.
0: Gingen jullie kletsen met elkaar? Of
1: nou, gewoon even, ja, zo, gewoon zo, hallo. Ja. Het was niks diepgaans of zo. Oh, okay. Het was gewoon eventjes het moment en dat je echt zo van, oh, Bassie, je bent Bassie. Ja? Dat is toch eigenlijk vreselijk suf, toch?
0: Oh, dit klinkt zo bekend in de oren, want ik had dit gisteren.
1: Echt waar?
0: Ja, ik had dit gisteren met een artiest die ook vanavond op gaat treden. Hij is om 7 uur. En hij is sowieso in het afgelopen jaar sowieso met de Blue Wave nog veel bekender geworden dan dat hij al was. Maar ik was daarvoor ook al fan van hem. Ik heb het over Jayon.
1: Ja.
0: En ik zag hem gisteren. En ik heb hem wel eens zien optreden, maar altijd van een afstandje. En ik heb hem al een paar keer gevraagd, ja, wil je niet langskomen in de Dolfijn FM studio? Ik heb via geprobeerd hem te krijgen. Ik heb een keer met zijn manager gefacetimed. Nou, het is allemaal niet gelukt.
1: Nee.
0: Mijn DM-gesprek met hem op Instagram is ook een heel eenzijdig gesprek.
1: Ach, god. Echt een klein beetje stalken.
0: Ja, bijna wel. Dus toen zag ik hem gisteren.
1: Ja.
0: En ik weet niet wat iets over kwam me. En ik dacht, ik loop naar hem toe. Hij had niet bedacht wat ik ging zeggen. Dus ik stond voor hem en hij keek naar mij. En hij dacht, ze gaat nu denk ik wat zeggen.
1: Ja.
0: Dus ik zeg, jij bent Jayon.
1: En hij zei, oh ja, inderdaad.
0: Ja, dat klopt.
1: Ja,
0: dat klopt.
1: Jeetje.
0: Ik wist natuurlijk weer niet wat ik moest zeggen. Maar goed, toen zei ik op een gegeven moment iets van, ja, ik ken iemand die jij kent. En ik begon echt een heel verhaal van hier tot Tokio. En ik schaamde me gelijk al een beetje, want hij dacht, zij is echt fan. En dit is gewoon heel ongemakkelijk.
1: Ja.
0: En toen vroeg ik, wil je over onze rode loper lopen? Ik had ook een beetje een error. Spreekt hij nou Nederlands? Spreekt hij nou Engels, Spaans?
1: Ja.
0: Nou, Nederlands gingen we verder. Wil je over onze rode loper lopen? Hij moest net een interview in. Dus hij kwam er heel makkelijk vanaf door te zeggen, ja, ik moet nu gaan. Morgen kom ik langs. Dus ik zit hier nu al met volledige spanning in mijn lijf. Want zometeen komt Jayon weer langs. Moet ik hem weer te woord staan.
1: Maar wanneer komt hij dan? Hoe laat?
0: Ik heb geen idee.
1: Hij komt gewoon.
0: We hebben geen concrete afspraken gemaakt. Maar hij zei dus later, maakte hij weer oogcontact. Dus toen zei hij, morgen, hè? Morgen gaan we. Hè? Toen zei ik, is helemaal goed. Dus Jayon, mocht je luisteren, je bent van 4 tot 2 uur 's nachts welkom hier zo. Ik wacht op je. We zullen je ontvangen.
1: Ja, ik zou het echt superleuk vinden.
0: Ja,
1: maar hij zal sowieso tussen, wat is het, tussen 7 en 8 zal hij niet binnenkomen lopen hier. Want dan, is hij natuurlijk zelf druk op de surdoek.
0: Dat vinden
1: maar,
0: we
1: precies, dat vinden we oké. Maar daarbuiten, kom alsjeblieft eventjes langs. Ja, ik zou het heel leuk vinden. Maar heb je al wel een beetje wat dingetjes voorbereid die je nu tegen hem wil zeggen? Dat je niet weer meteen zegt dat hij Jayon is?
0: Nee, maar daar ga ik wel nu even over nadenken. Ik heb wel een paar dingen die ik wel graag aan hem zou willen vragen, denk ik. Ook
1: ja, tuurlijk.
0: Misschien rondom een Blue Wave-nummer en dit en datjes.
1: Ja.
0: Maar ik ga er even goed over nadenken.
1: Ja.
0: Wat zou jij Bassie nu vragen dan?
1: Als ik Bassie nu zou vragen, hoe gaat het met je? Hoe voel je je?
0: Ja.
1: Kun je nog één keer zeggen? Nee, ik heb geen idee. Ik denk dat ik gewoon weer zou schrikken.
0: Ja,
1: wat dat betreft ben ik nog niet heel veel volwassener geworden, denk ik.
0: Nee, ik ben ook nog steeds een beetje... Ook al bereid ik het voor, ik weet nog steeds niet of dat nou een fantastisch mooi interview wordt.
1: Joh, dat maakt ook helemaal niet uit.
0: We gaan het zien.
1: We gaan het zien. Als hij komt, dan komt hij. En nou ja, in ieder geval natuurlijk een mega grote artiest. En ook door het nummer Blue Wave ontzettend veel meegezongen dit jaar. Misschien wel het meest meegebrulde nummer. Maar het nummer dat ik nu ga draaien, dat is een nummer waar ik zelf ook wel hele bijzondere herinneringen aan heb. Omdat dit echt een nummer was wat wij altijd draaiden. Nou, inmiddels alweer 11 jaar geleden. Vlak voordat we naar Curaçao gingen emigreren. Dus dit is voor mij wel echt een nummer wat symbool staat voor de liefde voor het eiland.
0: Oh, ik ben benieuwd.

0: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
1: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
2: Bij Tinto Body Cochina Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Body Cochina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yountville Beach.

0: Hallo? Niet rennen bij het zwembad.
1: Zwembad? Dit is Building Depot. Spaar heel september voor een gratis dagpas van Kunuku Aqua Resort. Bij iedere besteding van 75 gulden ontvang je de zegel. En iedere week zijn er nieuwe bonusproducten waarmee je nog sneller spaart. Kaart vol met 20 zegels? Dan is de dagpas van jou. Inclusief 5 coins voor eten en drinken. Inwisselen kan tot de

0: nieuws van 4:30.
1: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. Het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur gaat nauwer samenwerken met de projectorganisatie van de Verenigde Naties, UNOPS. De samenwerking richt zich op afvalbeheer, watervoorziening en milieuduurzaamheid op Curaçao. Ook wordt gekeken naar oplossingen voor de beperkte capaciteit van stortplaats Malpaís. Dat moet zorgen voor een schonere leefomgeving en betere bescherming van de volksgezondheid. De kantonrechter in Den Haag verbiedt het Curaçao-huis om communicatiemedewerker Carlton Manuel te ontslaan. Het ontslagverzoek is afgewezen na een conflict over beschuldigingen van corruptie aan het adres van zijn broer, oud-gevolmachtigde minister Carlson Manuel. Volgens de rechter moet eerst het onderzoek van de Algemene Rekenkamer van Curaçao worden afgerond. Ook moet het Curaçao-huis mediation proberen. Dan internationaal nieuws. De strafzaak tegen de Amerikaanse Lindsey Clancy in Massachusetts is geëindigd zonder uitspraak. De jury kwam niet tot een eensluidend oordeel over de beschuldiging dat ze haar 3 jonge kinderen wurgde. Haar advocaat wees op ernstige psychische klachten na bevallingen. De zaak kan met een andere jury worden overgedaan. Alle Hongaarse universiteiten mogen weer meedoen aan Erasmus, het uitwisselingsprogramma van de Europese Unie. 21 universiteiten waren sinds 2022 uitgesloten. Volgens minister van Onderwijs Judith Lannert zijn ze weer toegelaten. Hongaarse studenten kunnen in het buitenland studeren en buitenlandse studenten kunnen weer naar Hongarije. De Turkse komiek Deniz Göktaş wordt vervolgd voor het beledigen van president Recep Tayyip Erdogan. Hij zit sinds zijn arrestatie in juli vast en riskeert een jarenlange celstraf. Volgens justitie zaaide hij verdeeldheid en vergoelijkte hij gedrag. Göktaş verschijnt naar verwachting op 28 september voor de rechter. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
2: Turista riba bo isla. Denk er voor bo mister ta. Viaki con un tour de France. Start bodia con un coffee douche di Carrefour Selection Coffee Capsules. Tour variante per 5,99. Saboria un croissant fresco fresco poi Nose Bakery. Water per 7,95. Vi brinda con vino rosso, vino blanc, vino noir o rosé. Dos butter per 44,93. Viva la France!
3: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
4: Sorry schat, ik kon het niet.

0: Curaçao North Sea Jazz Festival. Je hoorde Sergio Mendes en Brazil 66, más que nada. Het begint een beetje druk te worden, nog niet echt. Hè? Want het echte publiek moet nog binnenkomen. Maar je ziet wel steeds meer mensen het trein oplopen.
1: Ja, klopt. Het is vooral personeel wat nu aankomt lopen. Zij moeten zich natuurlijk ook klaarmaken voor dag 2 van het Curaçao North Sea Jazz Festival. Ze hebben allemaal blauwe shirts aan. Ze hebben alvast wat te eten gekregen om aan te sterken. Om deze grote avond tegemoet te gaan. En we hebben zelfs ook Emma hier zitten.
2: Oh, hallo, hallo.
1: Die vanavond gaat knallen hier zo.
2: Zeker. Ja, ik ga weer lekker achter de bar staan. Ga ik weer iedereen blij een drankje bezorgen. Ik heb er zin in.
1: Want gisteren was de eerste dag. Jij bent hier gisteren ook geweest, toch?
2: Ja, klopt. Gisteren was ik hier ook. Het was echt super gezellig. Heel veel leuke mensen gezien. De muziek, lekker meedansen, lekker leuk team, altijd gezellig.
1: En je stond op Sir Duke volgens mij, of niet?
2: Klopt, bij de main stage, echt topplek.
1: Ja, heb je wat meegekregen van...
2: Ja, zeker. Ik stond aan de rechterkant, dan kan je een beetje zien... de rechterkant van het podium kan je een beetje meegluren. Je hebt natuurlijk die supergrote tv's hangen, dus die artiest heb ik zeker meegekregen.
1: Wat leuk. Want dat is toch wel een groot voordeel als je mag werken op een festival. Althans, dat vond ik vroeger ook altijd een van de grote voordelen. Ja, dat je lekker mee kan kijken met de artiesten die komen optreden. Ja. En als je dan naar vanavond kijkt, welke artiesten word jij warm van?
2: Ja, ik vind Toto best wel vet. Het is niet per se mijn echte muzieksmaak, maar ik vind het altijd cool om die grote namen gewoon te kunnen zien. Dat lijkt me echt fucking leuk.
1: Ja. Nee, helemaal begrijpelijk. Er begint hier volgens mij een orkest te spelen.
0: Ja,
1: dat hoor jij het ook.
0: Het is net alsof ze al beginnen, joh. Het is ongelooflijk. Ja, het is onze preview. Ja, ze zijn veel te vroeg.
2: Gisteren tijdens de briefing, toen konden we elkaar ook nauwelijks verstaan. Ja. Omdat ze waren al aan het voorbereiden, oefenen, geluid, soundcheck.
0: Het is natuurlijk de hele reden dat we hier zijn. Hè? Het is het festival. Dus het gaat hier natuurlijk nooit helemaal stil zijn. Maar laten we van de stilte die er nu is even gebruik maken. Want Noah, jij bent vanavond voor het eerst.
3: Hey, ik ben
0: tenminste,
3: er ook,
0: gisteren was je er ook.
3: Ik was er gisteren voor de eerste keer op North Sea Jazz. Mijn eerste festival waar ik heb gewerkt. Het was heel leuk. Wel heel druk. En ik kreeg na 3 uur wel echt honger. We waren vergeten eten te halen. Dus ik ben heel blij met het eten wat we hebben vandaag.
0: Ja.
3: Maar heel veel zin in. En de sfeer is echt gewoon onmenselijk. Het is echt heel leuk.
0: Super. Dag 2 goed voorbereid. En dit is dus jouw eerste jaar hier zo werken op Curaçao North Sea Jazz. Nou ja, Emma doet dit voor het tweede jaar.
3: Ja,
0: Emma
3: heeft mij een beetje op sleeptouw.
0: Ze heeft je overgehaald. Wat heeft ze gezegd? Van je moet er echt bij zijn?
3: Ze zei gewoon van ik heb een leuk plekje waar we kunnen werken. 3 dagen, je verdient prima. Zullen we het gewoon gaan doen? En ik dacht van waar gaan we dan werken? En dan zei ze North Sea Jazz, het allergrootste festival op Curaçao. Nou, ik had het wel al langs de weg zien staan natuurlijk. Dus ik dacht, moeten we natuurlijk gewoon doen.

0: dat het gewoon gaat doen. En ik dacht van ja, waar gaan we dan werken? En dan zei ze North Sea Jazz, het allergrootste festival op Curaçao. Nou, ik had het wel al langs de weg zien staan natuurlijk. Dus ik dacht, ja, moeten we natuurlijk gewoon doen. Ja. Je ziet allemaal artiesten, je staat achter de bar, alleen maar leuke mensen de hele dag serveren. Ik maak zelf de drankjes. Gewoon voor zorgen dat iedereen een leuke tijd heeft.
1: Nou, super, te gek. Hey, en wat betreft de act, heb je tijd om nog iets te gaan kijken en zo? Ja, wat wil je gaan zien?
0: Wat ik wil gaan zien vanavond?
1: Ja?
0: Ik hoop dat ik iets mag zien, maar ik vind Toto heel cool. De tweede meneer die vandaag komt optreden, ik heb me niet zo goed ingestudeerd, maar het is allemaal hele coole Spaanstalige muziek. Ik vind het allemaal heel leuk en Spaanse roots ook. Dus ik heb het echt naar mijn zin. Ik vermaak me heel goed.
1: Ja, nou, hartstikke mooi. Supergoed. Jongens, dank jullie wel voor het even stoppen in de studio natuurlijk, onderweg naar jullie werkplek. En ik zou zeggen, ga lekker aan de bak en geef iedereen zijn drankje met een dikke vette glimlach.
2: Heel veel succes. Lekker eten nu.
1: Yes.

0: Diana Ross en I'm Gonna Make You Love Me. Dit is Dolfijn FM samen met Paradise FM live vanaf het Curaçao Norsje Jazz Festival. Oftewel Curaçao Norsje Jazz Radio. Vandaag zijn we te horen op N97.3 en 103.1. En ik ben hier samen met Vanessa Werkhoven.
1: Ja, we zitten lekker met z'n tweetjes tot 7 uur. En daarna hebben we ook wel een heel bijzonder duo, hè, hierna. Dan zitten Ferry Maat hier samen met Ruud Zegwaard.
0: Ja.
1: Die gaan zo meteen met z'n tweeën een duo-presentatie doen.
0: Dat wordt een leuke combinatie, denk ik. Maar wij zitten er nog inderdaad tot 7 uur. Heb jij gegeten gisteren op het festival?
1: Ik heb eigenlijk... Nou ja, er is heel veel. Dus ik heb eigenlijk relatief weinig gegeten. Ja. Maar ik heb wel iets heel lekkers gegeten. En dat is de kibbeling van Robin Housen. Robin heeft hier een vis... kraampje, steentje met allemaal lekkere visdingetjes. En die hebben in ieder geval heerlijke kibbeling. Dus die heb ik gegeten. Ja, en verder eigenlijk niet zoveel. Jij?
0: Ja, ik heb heel goor een patatje gegeten.
1: Oh, dat is lekker, toch?
0: Ja, ja, klopt. Maar ik had net een beetje te weinig. Ik heb een beetje opgespaard, zodat ik vandaag weer iets heerlijks kan eten. Ook komen nog meer werknemers aanlopen.
1: Ja, allemaal zwaaien. Doeg! Succes!
0: Ook al lekkere werknemersmaaltijden aan het eten. Maar ik zag wel veel waar ik enthousiast van werd, hoor.
1: Ja.
0: Hier om de hoek. Want Hofie Cascora, die heeft natuurlijk ook een eigen stand weer. Die maakte eten. We hebben die kibbeling, die wil ik graag proeven. Een toetjestand, daar ben ik ook nog heel erg benieuwd naar.
1: Klopt, ja, ja.
0: En om te drinken is er ook iets heel lekkers. Ze hebben namelijk die cocktailbar die er ook staat. Ze komen zo meteen ook nog even langs. We hebben ook Amarillo Aguardiente, wat ik nog steeds heel graag ook wil proeven.
1: Ik heb dus ook nog steeds niet geproefd. Ik heb vorige week en de week daarvoor de hele week over gehad.
0: Ja.
1: En volgens mij is dat, hou jij een beetje van dat anijsachtig?
0: Ja, ik hou wel van dat anijsachtige. Dus ik heb het ook goed verkocht, denk ik. Want ik denk echt dat het heel lekker is. Het is een beetje zoet ook van smaak, daar hou ik ook wel van. Dus
1: ja.
0: die mensen gaan we zo meteen ook even aan de mouw trekken om hier langs te komen, denk ik. Dus ik denk dat we rond 7 uur zeker dronken zijn.
1: Oh, heerlijk. Ja, goed. Dan, en daarna mogen we ook lekker gaan rondzwalken. Dus
0: ja.
1: dat komt helemaal goed.
0: Precies.
1: Ja, ja, ja. Zometeen dan schuift sowieso ook nog Kim bij ons aan. Kim Bloem, zij is programmeur bij Noordzee Jazz. We hadden gisteren natuurlijk Sander Grande, die is ook programmeur. Maar ja, er is natuurlijk niet maar één programmeur aan het festival verbonden. Goed, we gaan haar ook nog eventjes wat vragen stellen over haar visie op het programma en het hele proces natuurlijk aan Noordzee Jazz vooraf. Maar nog een hoop lekkere muziek ook. Hè? Je hoort hier alleen maar artiesten die of dit seizoen op het festival te bewonderen zijn, of in de afgelopen jaren. En dat zijn nogal wat jaren. Ik denk dat we dat we niet eens echt alle hits kunnen draaien van deze artiesten. Dus genieten geblazen. Als je onderweg bent, deze kant op, rij voorzichtig. Kom ons je mooie outfit laten zien. Hebben we zometeen ook weer... een rode loper momentje, Ella.
0: Ja, dat is heel leuk. Inderdaad, als je langsloopt, langs onze stand, waarschijnlijk ligt er een rode loper. En als we je outfit echt heel mooi vinden, dan vragen we of je over die rode loper wil paraderen. Dus als je gevraagd wordt, doe helemaal je best. Lekker extra overdreven, want we love to see it.
1: Ja, ja, ja. En dan komt er weer een prachtige compilatie op de socials.
0: Ja.
1: Dus dan kun je niet alleen hier op het festivalterrein keihard shinen, maar ook nog eens op onze socials.
0: Mm-hmm.
1: Goed, Juan Luis Guerra is hier. En soy soldado.

0: Hallo? Niet rennen bij het zwembad.
1: Zwembad? Dit is Building Depot. Spaar heel september voor een gratis dagpas van Kunuku Aqua Resort. Bij iedere besteding van 75 gulden ontvang je de zegel. En iedere week zijn er nieuwe bonusproducten waarmee je nog sneller spaart. Kaart vol met 20 zegels? Dan is de dagpas van jou. Inclusief 5 coins voor eten en drinken. Inwisselen kan tot de kerstvakantie. Shop, spaar en splash. Alleen bij Building Depot.
2: Bij RBC geloven we dat jouw ideeën jouw leven vormen. Soms heb je een beetje hulp nodig om een idee te verwezenlijken. Daarom krijg je bij RBC precies de lening die je nodig hebt. En je betaalt geen afsluitkosten met financiering tot 100%. Een looptijd tot 10 jaar. Scherpe rentetarieven en voorwaarden. Dit is het beste moment om in gesprek te gaan. Laten we het over leningen hebben. Ga vandaag nog naar rbc.com/loans. Of kom bij ons langs. Hier maak je jouw idee een werkelijkheid. Er gelden voorwaarden onder behoud van de gebruikelijke kredietnormen.
3: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work, or in

0: Ontdek de toekomst van Bonijn investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have

0: het nieuws van 5 uur.
1: Lex Jansen met het nieuws. Op zaterdag 12 september vindt aan de Beatrixlaan in Emmastad het Wintertuin Curaçao Kids Festival plaats. Kinderen vanaf 4 uur 's middags kunnen meedoen aan workshops, natuurspeurtochten, een obstakelparcours en optredens. Het festival staat in het teken van MoveShom. Kaarten kosten 25 gulden in de voorverkoop en 35 gulden aan de poort. Een vrouw op Sint Maarten die wordt verdacht van mensenhandel mag tijdelijk worden overgebracht naar een gevangenis op Curaçao. Op Sint Maarten is geen geschikte en veilige plek voor vrouwelijke gedetineerden. De rechtercommissaris vindt de overplaatsing noodzakelijk en proportioneel. De verdediging had gevraagd haar op Sint Maarten te laten blijven of vrij te laten. Dan internationaal nieuws. De strafzaak tegen de Amerikaanse Lindsey Clancy in Massachusetts is geëindigd zonder uitspraak. De jury kwam niet tot een eensluidend oordeel over de beschuldiging dat ze haar 3 jonge kinderen wurgde. Haar advocaat wees op ernstige psychische klachten na bevallingen. De zaak kan met een andere jury worden overgedaan. Alle Hongaarse universiteiten mogen weer meedoen aan Erasmus, het uitwisselingsprogramma van de Europese Unie. 21 universiteiten waren sinds 2022 uitgesloten. Volgens minister van Onderwijs Judith Lannert zijn ze weer toegelaten. Hongaarse studenten kunnen in het buitenland studeren en buitenlandse studenten kunnen weer naar Hongarije. De Turkse komiek Deniz Göktaş wordt vervolgd voor het beledigen van president Recep Tayyip Erdogan. Hij zit sinds zijn arrestatie in juli vast en riskeert een jarenlange celstraf. Volgens justitie zaaide hij verdeeldheid en vergoelijkte hij gedrag. Göktaş verschijnt naar verwachting op 28 september voor de rechter. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
2: Zaterdag 26 september. Vanaf 4 uur. Kaya Kaya Street Party. 7 areas met live muziek. Een vendor market. Kunst. Dans. En iets moois uit alle culturen. Kinderen onder de 12 zijn gratis. Dus kom gezellig met het hele gezin. En bouw met jouw bijdrage aan Otrobanda. Ga naar kayakaya.org en verzeker vandaag je entree.
3: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
4: Terug van Bandenbouw, Grote Berg Patat. De stop voor Hollandse snacks en koud bier.
5: Step up. Het is tijd om stappen te maken met uw financiële toekomst. Step up. Laat uw spaargeld stap voor stap groeien. Step up. Hoe meer u spaart, hoe hoger het rentepercentage. De aanhouder wint met het Step Up spaarplan van Banco di Caribe. Zet vandaag nog de stap naar slimmer sparen op bancodicaribe.com.

0: Nicky Jam en Wissing hoorde je live vanaf Curaçao Noordzee Jazz met Si Tu La Ves. Het is Paradise FM samen met Dolfijn FM. En Ella en ik doen de middagshow. Eigenlijk zoals we dat iedere dag doen, maar dan nu samen.
1: Ja, inderdaad. Goedemiddag. En we zijn inderdaad nog steeds op het Curaçao Noordzee Jazz Festival. Dag 2, waar zometeen de grootste artiesten gaan optreden. Om 7 uur beginnen we natuurlijk met Jayon. En we hebben later op de avond Toto. We hebben Jean-Paul. En iemand die heeft meegewerkt aan het mogelijk maken van dit festival. Die zit bij ons aan tafel.
0: Ja, Kim Bloem. Welkom. Super leuk dat je er bent. En dat je eventjes tijd hebt gemaakt om bij ons aan te schuiven. Je bent al flink lang werkzaam natuurlijk voor het festival en voor Mojo. Je begon ooit als stagiaire bij Noordzee Jazz. En inmiddels zit je al ruim 20 jaar in het vak. 25 hoor ik net.
2: Klopt, ja.
0: Je hebt net je jubileum gehad.
2: Ja.
0: Nou, gefeliciteerd.
2: Een Casio-horloge, heel mooi.
0: Oh, wow. Oh, wat leuk dat je dat deelt. Nou, gefeliciteerd ook daarmee. Super gaaf. Hey, als jij nu naar een nieuwe artiest kijkt, hè, met alle ervaring die je hebt, hè, of luistert, hoor je dan nog steeds gewoon de muziek zoals je als een muziekliefhebber, die je uiteraard bent, zou horen? Of luister je ook echt anders? Is er inmiddels ook een soort automatisch programmeursbrein altijd aan het werk? Hoe werkt dat bij je?
2: Nou, dat is inderdaad een hele goede vraag. En dat is ook soms best wel lastig. Want ik kan niet meer heel onbevangen luisteren naar nieuwe muziek. Dus je vergelijkt altijd van alles met elkaar. Je kijkt altijd of je gaat dit het doen bij het publiek. Hoe zal dat aankomen?
0: Ja.
2: En je moet natuurlijk eigenlijk ook altijd naar de live kant kijken. Dus het kan wel heel goed op geluidsdragers klinken.
0: Ja.
2: Maar ja, uiteindelijk moet de artiest natuurlijk ook de connectie maken met het publiek.
0: En dat is natuurlijk iets wat in deze tijd, want je hebt natuurlijk heel veel artiesten tegenwoordig die gebruik maken van autotune. Hè, die dus op de platen, om het maar even ouderwets te zeggen, super goed klinken. Maar live misschien heel anders. Maar ook de interactie, begrijp ik, die een artiest met het publiek heeft.
2: Klopt inderdaad. En ik denk dat wat je dus net zei over autotune, ik denk dat we 10 jaar geleden dat allemaal vonden van ja, dat kan eigenlijk niet.
0: Klopt.
2: Hoort niet. Maar volgens mij hebben we het nu met z'n allen wel een beetje geaccepteerd.
0: Ja, ja, ja, het hoort er een beetje bij inderdaad. Ja, ja, ja. Ja, de microfoon staat een beetje zacht afgesteld. Ik denk dat ik jou even een andere mic ga geven. Even kijken.
2: Hebben we er eentje van daar misschien?
0: Ja, we hebben er eentje van daar. Joris, zou jij even de wandelmic kunnen geven aan Kim? Want we willen Kim echt heel graag heel goed kunnen verstaan. Veel te interessant.
2: Hallo, hallo.
3: Hallo, hallo. Dit gaat heel goed.
2: Oh, dit gaat een stuk beter.
0: Dit is echt een wereld van verschil, inderdaad.
2: Maar over dat autotune gesproken, dat vind ik wel interessant. Want dat stel je dan dus per artiest af.
3: Ja, zij doen dat zelf. Dus de geluidsmixer van hun tafel, die zorgt ervoor dat de artiest uiteindelijk dat... En sommigen die hebben het, is het een artistieke keuze echt...
2: Ja.
3: Veel Latin-artiesten vinden dat echt mooi. Kanye West heeft het natuurlijk ooit, denk ik al 10 of misschien wel 15 jaar geleden in zijn muziek geïntroduceerd. En ja, dan dat vinden mensen, nou toen vonden ze dat not done. En je kan niet echt zuiver zingen, was toen het oordeel. En nu is het eigenlijk ook, ja, voegt het ook echt een bepaalde energie toe, denk ik.
2: Ja, ja, ja. Wauw.
0: Gewoon een stukje techniek eigenlijk wat erbij komt kijken. En wat we inmiddels hebben geaccepteerd. Je had het net over de interactie, hè, met het publiek van de artiesten. Dat zal ongetwijfeld ook iets zijn waarop bepaalde artiesten ook geselecteerd worden. Maar sowieso probeer je natuurlijk te verdiepen in wat het publiek graag wil zien. Dat zal op Curaçao misschien anders zijn dan in Nederland. Is dat dan ook iets, hè, want op een gegeven moment heb je een hele line-up samengesteld met z'n allen. Is dat dan ook iets waar je echt op het moment dat je zelf rondloopt hier heel erg op let? Dus dat je niet alleen maar kijkt van oké, wat doet nou artiesten, maar ook hoe reageert het publiek?
3: 100%. En dat is heel. We verzinnen het natuurlijk van achter ons bureau. En sommige artiesten hebben we al live gezien en sommige niet. Dus dan moet het ook nog maar net kloppen als we het mogen ervaren op de avond zelf. Maar ik weet nog goed, de allereerste keer hier het Noordzee Jazz Festival met Simply Red en met Lionel Richie. Ik vond het fantastisch om te zien hoe het publiek hier aan het genieten was van de artiesten op het podium. Wij zijn in, natuurlijk zelf en ik helemaal, want ik hoor zoveel muziek en ik zie zoveel artiesten dat je eigenlijk niet meer snel onder de indruk bent.
0: Ja.
3: Maar hier, ik zag mensen huilen en ik zag mensen echt van wauw, dit is op ons eiland naar ons toegekomen. Ja. En het is hier voor ons neergezet. En ik merk dat dat anders gewaardeerd wordt dan, als ik in Nederland bij een concert sta. Maar zeker, we kijken, klopt het wat we hebben bedacht op papier? En je kan ook niet de hele avond high energy hebben. Je moet ook mensen een beetje rust geven. Dus vandaar ook dat we in de Syria natuurlijk een heel mooi programma hebben. Waar je ook eventjes, sowieso qua temperatuur tot rust kan komen. Ja. Maar bijvoorbeeld ook met Branford Marsalis en Diane Reeves even andere geluiden. Anders worden je oren moe en zit je hoofd vol en kan je niet meer door.
0: Ja, ja, in die zin is het natuurlijk echt prachtig opgebouwd, het hele festival. En het, inderdaad, ik denk dat het publiek hier op Curaçao... het is aan de ene kant natuurlijk een hele andere plek op de wereld... wat ontzettend veel verschil uit zal maken. En daarnaast denk ik dat wij ook best wel een heel dankbaar publiek hebben hier. Ja. Omdat natuurlijk, hè, als jij in Nederland woont... dan kun je in Nederland zelf al heel veel grote artiesten... continu overal bewonderen. Maar je kan ook gewoon eventjes misschien naar België gaan of weet ik veel waar. We zitten hier natuurlijk op een eiland, dus... Er gebeurt wat muziek betreft heel veel. Maar aan de andere kant, die grote artiesten die naar het eiland komen... daar zijn we allemaal ieder jaar gewoon weer ontzettend, ontzettend dankbaar voor.
3: Super trots, ja. Ja. En dat merk je. Dat merk ik gewoon. Mensen, hoe ze hier binnenkomen, gewoon mooi aangekleed. Ja, ja, maken er echt iets van om de hele avond voor hun tot een feest te maken.
0: Ja, super. Nou ja, hier op de achtergrond begint het feest al.
4: Dit is alweer enorm gezellig.
0: Er wordt geen rekening met ons gehouden. Het is toch verschrikkelijk. Nee, maar het wordt gezellig. Zijn er bepaalde acts waar jij vanavond persoonlijk heel erg naar uitkijkt ook? Dus gewoon echt puur voor Kim?
3: Nou, ik vind Toto is echt een all-time favorite. Gewoon vanwege de ongelooflijk goede muzikanten die erin zitten. Maar ik ben ook heel benieuwd naar Jeon.
0: Ja.
3: Omdat hij natuurlijk van Aruba komt. Die hit heeft gehad. Blue Wave. En volgens mij kan er ook nog wel iets... Ik kan niks verklappen, maar er gaat ook nog wel iets bijzonders gebeuren.
4: Ik heb zo'n vermoeden.
0: Ik ook. Ik heb ook ineens, terwijl jij dat zegt, heb ik hem. Ik weet het totaal niet of het klopt. Ik durf het ook straks niet te gaan zeggen.
4: Ik ga het ook niet vertellen.
0: Want anders dan is het iets heel anders.
3: Gewoon gaan.
0: Oh, super. Nou, we gaan sowieso. Dankjewel, Kim. Heel veel plezier.
4: Als wij klaar zijn met de show, hè?
0: Dan. Ja. Nou, dan gaan we rennen.
3: Bedankt
0: voor de act. Dankjewel, Kim. Veel plezier.
3: Jullie ook.

0: juist het outro van het intro. We zijn alweer doorgegaan. Nou ja, goed, die komt er zo meteen aan.
1: Ja. Je luistert naar Curaçao Noordzee Jazz Radio en Social Orbit. Zit ik er, Ella van der Sluis, met Vanessa Werkhoven om je werkdag af te sluiten en je Curaçao Noordzee Jazz in te luiden. En we werken langzamerhand toe naar de allereerste act. We hadden het net al even over Jayon, die natuurlijk om 7 uur hier zou komen te staan. We praten met Kim Bloem, programmeur van het Curaçao Noordzee Jazz. Doet al meer dan 25 jaar werk bij Mojo. En ze had het over een grote verrassing tijdens het concert.
0: Ja, wij zaten al een beetje te speculeren net van wat kan dat nou zijn? Want het is in ieder geval tijdens het concert van Jayon gaat er dus iets gebeuren. Ja, misschien dat wij het nu weer groter gaan maken en dat het dan weer een soort anti-climax is of precies. Zo. Of een soort teleurstelling.
1: Ja, want ik denk gelijk aan een soort van featuring. Dus dat er meerdere artiesten op het podium gaan komen. Maar
0: hij heeft wel
1: ze gaf niks prijs. We weten helemaal niks. Dus we moeten maar afwachten en om 7 uur gaan we het zien.
0: Ja, sowieso inderdaad gelijk na onze show die kant op. Ja. Want ik ben wel heel nieuwsgierig. Ja, het zou kunnen dat hij samen met iemand. Ja, hij heeft natuurlijk wat nummers met Ateniro gedaan ook.
1: Ja.
0: Maar goed, ik heb wel wat ideetjes nog in mijn hoofd. Maar weet je, laten we het vooral niet gaan roepen hier. Want dan gaan we straks mensen heel enthousiast maken. En dan is het straks iets wat
1: weer... Iets heel kleins.
0: Ja, iets heel kleins.
1: Dat is ook leuk, maar...
0: Ja, dat is natuurlijk, alles wat er gaat gebeuren is natuurlijk al bijzonder. Dus het feit dat Kim dan zegt, er gaat iets extra bijzonders gebeuren. Ja, dan denk ik dat, dat wel echt bijzonder gaat zijn. Maar goed, we gaan het allemaal meemaken. Verder hebben we natuurlijk ook de Jacksons om 9:30. We hebben PJ Morton tegelijkertijd. Hè, de Jacksons die staan in de Celia en PJ Morton die staat op de Sir Duke stage. Ja, dat wordt ook wel weer lastig. Weet jij al welke van de twee jij gaat kiezen?
1: Goh.
0: Even of half kan natuurlijk ook.
1: Ja, ik denk een beetje half. Ik wil van beide wel een glimp opdoen, maar de Jacksons heeft wel echt mijn favoriet. Ja, ja. Monty Alexander, die moeten we ook eigenlijk tijdens Jayon toch ook nog ergens
0: moet je ook weer, ja, maar die loopt iets langer uit. Dus dan zou je aan het einde van Jayon weg kunnen gaan. Weet je wat ik het lastige vind bij de Celia? Dus als je... Kijk, bij de Jacksons wil ik vooraan gaan zitten.
1: Ja.
0: Dan ga je dus niet halverwege weg. Tenminste, ik ben echt iemand die dat niet doet, zeg maar.
1: Ja.
0: Weet je wel? Kijk, als je in een publiek staat voor een grote stage, dan ziet de artiest echt niet dat je opstaat en weggaat. Het zal allemaal worstwezen wat ik ga doen. Waarom gaat ze weg?
1: Ja.
0: Maar ja, als je dan zo vooraan zit, dan vind ik het wel netjes om zo'n concert uit te zitten.
1: Ja, maar echt, Vanessa, ik denk dat de Jacksons daar echt niet van wakker liggen, hoor.
0: Ja, maar ik wel. Ik voel me dan schuldig.
1: Ja. Nee, joh.
0: Ben je overdreven?
1: Ik denk dat als jij later vertelt dat je naar PJ Morton ook nog even wilde kijken, dat ze je echt wel vergeven.
0: Als ik ze tegenkom, heb ik in ieder geval iets wat ik tegen ze kan zeggen. Ja, precies. Ja, weet je waarom ik net wegging? Nee, goed. Het is in ieder geval, er is genoeg te kiezen. Voor sommige mensen af en toe een beetje lastig. Maar we noemen het maar even een luxe probleem.
1: Ja, dat is het. Het is zeker een luxe probleem.
0: Precies.
1: En ik kan niet wachten. We gaan over anderhalf uur echt beginnen. En over een half uur gaan de deuren al open. Dus dan zullen de eerste bezoekers ook binnenkomen komen wandelen. Langzamerhand de eetentjes openen, et cetera. Ik zit hier voorlopig nog met mijn maaltijd van Marriott trouwens.
0: Ja.
1: Het is heel lekker.
0: Ja, wat heb je voor lekkers?
1: Ja, ik heb nu broccoli met beef, maar we hebben een kleine samenwerking met Marriott dat we voorafgaand aan het Curaçao Noordzee Jazz Festival daar kunnen eten.
0: Ja.
1: En dan gelijk door kunnen. En dat is toch wel heel prettig. En ik had hun menukaart nog nooit uitgeprobeerd, maar het is heel lekker.
0: Nu ben je eigenlijk iedere dag in die kaart aan het duiken. Dat is gelijk ook handig. Ja, precies. Hey, Joris die kwam net vlak voordat we begonnen, tenminste voordat we dit spreekje ingingen, kwam hij eventjes aan me vragen wat ik wilde gaan eten. Ik weet het eigenlijk nog niet, want ik weet niet wat de opties zijn. Dus, maar wat jij hebt is in ieder geval lekker.
1: Nou, dit is broccoli met beef, maar ik had gisteren de Sloppy Joe. Nou, dat was ook beef, simmered, slowly en op een bun. Nou, dat was ook fantastisch.
0: Nou, heerlijk.
1: En ook een aanrader is die seaweed wrap. Nou ja, genoeg keuze.
0: Genoeg keuze. Allemaal lekker, dus ik ga eventjes kijken waar ik uit kan kiezen.
1: Mm-hmm.
0: Hey, we gaan zo meteen even kijken. Half zes gaan we er weer in en dan eventjes afwachten hoe mooi alle mensen zijn als ze binnenkomen. Ik verwacht weer heel veel. Wij gaan de rode loper vast een beetje klaar preppen.
1: Ja, precies. Gaan we doen.
2: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner.

0: Tent Otro Banda of Mambo Beach Boulevard. En geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. The Greenhouse Curaçao. See you there!
1: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
2: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
3: Op vakantie of zakenreis, Avis Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's. In elk formaat, van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Avis Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website avescurazao.com.
4: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
5: It's a Friday, baby!
6: Iedere vrijdag begin je...

6. Lex Jansen met het nieuws. Op zaterdag 12 september vindt aan de Beatrixlaan in Emmastad het Wintertuin Curaçao Kids Festival plaats. Kinderen vanaf 4 uur 's middags kunnen meedoen aan workshops, natuurspeurtochten, een obstakelparcours en optredens. Het festival staat in het teken van MoveSion. Kaarten kosten 25 gulden in de voorverkoop en 35 gulden aan de poort. Een vrouw op Sint Maarten die wordt verdacht van mensenhandel mag tijdelijk worden overgebracht naar een gevangenis op Curaçao. Op Sint Maarten is geen geschikte en veilige plek voor vrouwelijke gedetineerden. De rechtercommissaris vindt de overplaatsing noodzakelijk en proportioneel. De verdediging had gevraagd haar op Sint Maarten te laten blijven of vrij te laten. Dan internationaal nieuws. De strafzaak tegen de Amerikaanse Lindsey Clancy in Massachusetts is geëindigd zonder uitspraak. De jury kwam niet tot een eensluidend oordeel over de beschuldiging dat ze haar 3 jonge kinderen wurgde. Haar advocaat wees op ernstige psychische klachten na bevallingen. De zaak kan met een andere jury worden overgedaan. Alle Hongaarse universiteiten mogen weer meedoen aan Erasmus, het uitwisselingsprogramma van de Europese Unie. 21 universiteiten waren sinds 2022 uitgesloten. Volgens minister van Onderwijs Judith Lannert zijn ze weer toegelaten. Hongaarse studenten kunnen in het buitenland studeren en buitenlandse studenten kunnen weer naar Hongarije. De Turkse komiek Deniz Göktaş wordt vervolgd voor het beledigen van president Recep Tayyip Erdogan. Hij zit sinds zijn arrestatie in juli vast en riskeert een jarenlange celstraf. Volgens justitie zaaide hij verdeeldheid en vergoelijkte hij gedrag. Göktaş verschijnt naar verwachting op 28 september voor de rechter. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.

0: afval een tweede leven. Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Wil jij jouw auto fabrieksnieuw? Dan wil je Stipt. Vuil en vlekken verwijderen? Stipt. Interieur weer fris? Stipt. Exterieur laten glanzen? Stipt. Makkelijk in gebruik, professioneel resultaat. Verkrijgbaar bij Carteam Willemstad, de hoofdleverancier van Stipt voor het Caribisch gebied. Of bij een van onze verkooppunten. Liever laten doen? Ook voor was- en detailbeurten ben je bij ons aan het juiste adres. Stipt. Laat je auto weer stralen.
2: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cavino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cavino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cavino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
3: CNSJ Radio.
4: Live vanaf Curaçao North Sea Jazz 2026.
5: Dolfijn FM en Paradise FM.
3: CNSJ Radio.
6: Radio.

0: Kok op Paradise FM en Dolfijn FM. Een hele goede middag. Je luistert nog steeds naar mij, Ella en Vanessa Werkhoven.
1: Hello.
0: Hey, we hadden het net even over jouw shownaam. Ik vind dat zo'n leuke naam. Werkhoven werkt over.
1: Ja, nou ja, het dekt ook wel echt exact lekker de lading.
0: Ja, ik
1: werk
0: het zo
1: iedere
0: leuk.
1: Dag over. Nou ja, goed, jij natuurlijk ook.
0: Ja, inmiddels wel. Maar goed, ja, ik heb gewoon de Dolfijn FM middagshow even genoemd.
1: Ja.
0: Maar ik vind dat, ik wilde dat toch nog even gezegd hebben. Vanessa, krijg je daar vaker goede reacties op?
1: Nou, het valt eigenlijk wel mee, maar ik vind wel dat je gelijk hebt. Het is origineel bedacht.
0: Het is heel origineel bedacht. Hey, ik hoor op de achtergrond al Deon optreden. Ik word al een beetje zenuwachtig hier persoonlijk.
1: Ja, hij is lekker aan het soundchecken.
0: Ja, hij is aan het soundchecken en het klinkt al goed. Ik vraag me af, hè. Dus het is over om 7 uur begint Deon. Dus dan gaan ze zeg maar 1,5 uur van tevoren gaan ze dan soundchecken. Dan stellen ze nog de beste instellingen of zo af. Zou dat dan bij elke artiest zo 1,5 uur van tevoren zijn? En hoe gebeurt dat dan met de artiesten die pas later vandaag optreden? Hebben die dat dan eerder al gedaan?
1: Nou ja, ik heb daar geen antwoord op. Maar ik heb wel een vermoeden.
0: Ja, wat is jouw vermoeden?
1: Nou ja, ik denk dat ze gewoon... even kijken hoor.
0: Geen soundcheck.
1: Hoe zou dat gaan? Nee, ik denk dat ze verdeeld over de dag gewoon een soundcheck doen. Ik denk niet dat alle acts echt exact 1,5 uur van tevoren een soundcheck doen. Maar dat weet ik eigenlijk niet. Dat is gewoon puur mijn idee.
0: We hadden dit aan de programmeur.
1: We hadden dat even moeten vragen, ja. Ja, precies. Nou, we hebben nog wel meer. Morgen ook nog wel een gesprek met iemand van het festival. Dus dan zal ik deze zeker onthouden.
0: Ja.
1: Ik heb zelf het idee dat het natuurlijk... Ja, het is onmogelijk om alle acts gewoon 1,5 uur van tevoren de tijd te geven om te soundchecken.
0: Ja,
1: en de soundcheck is natuurlijk voornamelijk ook... Ja, het is bedoeld voor de artiesten, maar voornamelijk ook voor de technici natuurlijk. Die alles moeten schuiven en doen. En het licht. En om te kijken of dat allemaal goed staat ingesteld. Dus ik denk dat het op zich ook best kan dat het gewoon in de loop van de dag ingepland is, hoor. Misschien wel in de chronologische volgorde van het programma. Ja, ik zeg nu echt puur wat ik denk, hè. Het kan zijn dat er iemand luistert die denkt, Vanessa, wat klets jij?
0: Ja, nee,
1: hoe kom je erbij?
0: Laat het vooral weten, mocht je...
1: Ja.
0: Ik heb oprecht geen idee. Maar ik verwacht niet dat Jean-Paul dan al om... Ja, vroeg in de ochtend wordt opgetrommeld om die soundcheck te doen. Ik ben gewoon heel erg benieuwd. Misschien dat ik zo meteen... Ik zie allemaal mensen met shirtjes van het Curaçao Noordje Jazz Festival aan. Ik zo meteen gewoon even iemand vragen.
1: Ja.
0: Hoe laat gaat bijvoorbeeld J Balvin morgen? Dan weet ik dat ook.
1: Ja, en we trekken gewoon even iemand voor de microfoon. Want ik heb meteen ook weer andere vragen. Dan denk ik, ja, want die artiesten die zijn ook allemaal best... Nou, niet allemaal, maar er zijn er een hoop. Die zijn best veel eisend.
0: Ja.
1: Weet je wel? Dus het kan zijn dat jij de planning maakt. En dat je zegt van, nou ja, laten wij gewoon het zus of zo doen. En dat die artiesten zelf dan weer denken, ja, maar ik wil helemaal niet als laatste. Of dat is een heet tijdstip op de dag. Dan wil ik dat wel. Kan
0: ja,
1: toch? Dat ze, of dat ze daarover weer dingen in hun contract hebben staan waar je rekening mee moet houden.
0: Ja.
1: Jeetje, wat een organisatie. Ik ben, ja, ik vind het, ik heb heel veel respect voor
0: de
1: maar ik ben ook, ja, maar ik ben ook echt wel heel blij dat die verantwoordelijkheid niet heb, hoor.
0: Nee, maar het lijkt me toch ook wel heel gaaf, want je hebt echt een eindresultaat, weet je. Je hebt dan... Zometeen hebben zij dan 3 dagen Curaçao Noordje Jazz echt gehost en helemaal met z'n allen voor elkaar gekregen. En er worden zoveel mensen overgevlogen.

0: Nederland voor Mojo. Zou wel dat geeft je wel, denk ik, een heel voldoenend gevoel.
1: Ja, hè? Absoluut. Ja, Kim zei het net ook, hè, dat als je gewoon inderdaad die hele programmering hebt gedaan met z'n allen, daar zit een hele strategie achter, een hele gedachte achter. En op het moment dat je dan rondloopt op het festival en het is gewoon aan het gebeuren en je ziet dat het gewoon werkt, dat is natuurlijk mega kicken wel.
0: Ja. Nee, ik kan me dat heel goed voorstellen. En ik denk dat wij dat ook wel gaan hebben, hoor. Na 3 dagen Curaçao Noordje Jazz live radio maken.
1: Jawel, hè. En dan moeten we in één keer weer uit elkaar. Dan is het in één keer weer Dolfijn FM en Paradise FM op eigen eilandjes. Ja. Dan moeten mensen weer gaan kiezen. Ja. Dus ik vind het wel een hele leuke ervaring, hoor. Zo met z'n allen.
0: Ja, ik vind het ook gezellig. Het is een gezellig sfeertje. Ook een beetje de more the merrier of zo. We hebben echt een hele grote, bijna soort van lounge. Een hele talkshow tafel hier zo. Dus we vallen ook lekker op. We hebben die rode loper. We spelen hitster. Ja. Er is genoeg te doen. Genoeg prikkels hier te vinden ook.
1: Ja, ik zie dat Joris op dit moment ook lekker het ijs weer aan het bijvullen is. Dus we kunnen lekker koude drankjes drinken weer zo meteen. Nee, dat gaat helemaal goed komen. Even kijken. Het is nu bijna 10 voor. Dus nog 10 minuutjes en dan gaan die hekken open. De hekken? Dan mogen de mensen naar binnen.
0: Ja,
1: ik ben erg benieuwd.
0: Dan wordt het dringen.
1: Ja. Nou, weet je wat ik zo grappig vind? Dat je denkt, iedereen komt binnen en dan is het één keer heel hele meute en daarna is iedereen op het terrein. Maar het blijft gewoon de hele avond, blijft het binnenstromen, hè? Mm-hmm. Het is gewoon de hele avond door. Nou, dat je denkt, hoe kunnen zoveel mensen dit terrein vullen? Maar het is natuurlijk een gigantisch terrein, hoor.
0: Ja, en wat ik ook altijd heel fijn vind aan het Noordje Jazz Festival is, het is, ik zeg, dringen bij de hekken, maar dat gebeurt eigenlijk niet. Mensen geven je gewoon de ruimte. Ja. Als jij je favoriete artiest van helemaal vooraan wil zien, dan is er vaak gewoon op plek. Ook al is het Nio of Snoop Dogg of J Balvin.
1: Ja.
0: Dus dat is wel een hele relaxte sfeer.
1: Ja, dat is ook echt wel het bijzondere aan dit festival. Ja. En ik denk dat dat ook wel voor heel veel mensen de reden is dat ze gewoon ook echt op het vliegtuig stappen deze kant op om het hier mee te maken.
0: Ja.
1: En ook de afstand van het podium, hè, van de stage en ook in de zaal dan, in de Celiazaal, zit je echt heel erg dicht bovenop de act. En het is, ik denk echt wel uniek.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja. Nou, dat weet ik zeker. We gaan vanavond ook voor de social media wat meer video's maken waarin we ook mensen spreken van het festival. Dus gisteren hebben we voornamelijk de Rode Loper gehad. We hebben zelf het festivalterrein laten zien. Dat kan je allemaal zien op onze socials, de Fijne FM en Paradise FM. Maar vanavond gaan we ook wat meer de festivalganger ontdekken. Beter leren kennen. Ik wil het ook hebben over waar ze vandaan zijn gekomen. Misschien komen ze wel van Aruba of Bonaire. Ja. Of misschien uit Nederland. Of misschien uit Jamaica had ik gisteren een man om. Nou, weet je, dus dat is wel.
1: Mooie verhalen.
0: Kijken,
1: ja, leuk. Ik ben heel benieuwd. Goed, ik ga nog even een lekker plaatje starten. Betty Wright. En wij wachten hier rustig totdat al die mooie mensen binnenkomen. Als je onderweg bent, veel plezier alvast. Ik hoop dat je zo meteen eventjes komt groeten. En ga vooral heerlijk genieten.

0: normaal, zap je tussen 97.3 en 103.1.
1: Maar voor een festival als dit maken we graag een uitzondering.
0: Dolfijn FM
1: en Paradise FM.
0: Samen vanaf Curaçao, North Sea Jazz 2026.

0: En vamos hier op Paradise FM samen met Dolfijn FM live vanaf het Curaçao North Sea Jazz Festival. En ja, goed, het is nog 5 minuten, hè? Dan gaan de poorten open, dan mogen de mensen binnen gaan komen. Ja, ik ben ontzettend benieuwd naar vanavond. Het wordt een gave avond met ja, een hoop toffe acts natuurlijk, waar je ongetwijfeld in het programmaboekje hier en daar wat aantekeningen hebt gemaakt. Vond vorig jaar ook zo ontzettend mooi om dan ja, buiten te staan, hè, tussen de mensen die staan te wachten. En eventjes aan iedereen te vragen, waar kom je voor? En dan zie je dus bij sommige mensen dat daar gewoon echt een hele strakke planning is. Want nou ja, wat ik met Ella net ook al besprak, er zijn een aantal acts die gelijktijdig plaatsvinden. Ja, en dan is het toch een beetje kiezen. Of dan toch gaan voor nou ja, de helft van de ene. En dan gelijk door rennen naar de andere. Gijs, is dit iets een probleem wat jij ook voorziet vanavond? Ja, jij zit natuurlijk ook voor een groot gedeelte van de avond hier gewoon achter de microfoon.
1: Oh, daar is de microfoon. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat er inderdaad, ja, als er tegelijk wat plaatsvindt, dan zal je toch gaan moeten kiezen.
0: Ja.
1: Maar ik denk dat dat in principe geen issue wordt, hoor. Ik denk dat natuurlijk veel mensen gewoon zoiets hebben van, nou, weet je, daar wil ik toch liever naar kijken. Ik denk dat er wel één probleempje komt en daar ben ik heel nieuwsgierig naar. En dat wordt pas laat op de avond. Want we hebben namelijk natuurlijk eerst Toto, die op een gegeven moment tot 12:15 bezig is.
0: Ja.
1: Maar dan begint daarna ook gelijk om 12:15 Jean-Paul op de Sir Duke.
0: Ja, dat wordt rennen.
1: Dat wordt echt rennen. Dus ja, wij zitten precies in die tussenstroom. Dus voor ons wordt het heel gezellig. Maar ik ben toch wel benieuwd hoe dat het gaat zijn. Ik mag toch hopen dat elke bar, foodstand, whatever, eigenlijk ja, met mannenmacht dan klaarstaat. Want ik denk dat het heel druk gaat worden.
0: Ja, dat gaat ontzettend druk worden. Ja, en dat betekent dus dat als je bij Jean-Paul vooraan wil staan, dat je toch een klein stukje Toto zou moeten missen om ja, wat eerder te vertrekken.
1: Ja.
0: Maar goed, en weet je, het is natuurlijk wel, er is meestal ook nog wel wat ruimte aan de zijkant om toch, als je echt per se vooraan wil staan, een beetje, ja, richting de voorkant van het podium te schuivelen.
1: Ja, nou denk ik wel dat bij de Sir Duke dan bijna in het water gaat worden vanavond. Want het, is, het zal vrij druk gaan worden. Wel heel gezellig natuurlijk. Maar
0: Ja, gelukkig zit er nog een flink stukje strand tussen. Maar ik denk dat het inderdaad helemaal goed gaat komen. Nou ja, goed, en verder, ja, ik heb vooral heel erg veel zin in vanavond. En ook in morgenavond, want dan hebben we natuurlijk ook een fantastische een line-up, hè? Zojuist hoor je J Balvin. Die zul je morgen ook kunnen gaan zien in de Sam Cooke rond 10:45.
1: Of misschien zelfs vanavond al een klein voorproefje.
0: Een voorproefje?
1: Ja, want ik stond dus net te kijken bij de soundcheck van J-On.
0: Oh, jij bent aan het verklappen!
1: En, nee, helemaal niet aan het verklappen.
0: Oh.
1: Nee, dit zijn speculaties, hè? Speculaties.
0: Ja.
1: Nee,
0: ja.
1: Want ik hoorde dus een van de programmeurs inderdaad ook zeggen van, ja, kijk, J-On is natuurlijk echt wel ook groot geworden met een nummer van J Balvin.
0: Ja.
1: En nou is inderdaad ja, nog maar de vraag, van, gaat hij misschien een soort guest performance doen? Gaat hij hem doen en dat J Balvin dan dat podium op kan lopen?
0: Ik twijfel hier nu niet meer aan, want wij hadden net Kim van de programmering hier. En die zei, nou, bij J-On komt er een kleine verrassing. Dus, dus ik had net met Ella al een heel gesprek over, wat zou het zijn?
1: Excuses, dan heb ik mijn mondje voorbij gekraakt.
0: Nee, maar dan weten we waar we ons op kunnen gaan verheugen.
1: Precies.
0: Ja, nee, hartstikke leuk. Hey, en verder nog andere dingen waar je tijd voor gaat maken vanavond voor of na je eigen programma?
1: Nou, ik heb heel erg het geluk dat mijn show wordt gelukkig van 10 tot 11. En dat zou betekenen dat ik dus s'avonds nog het einde van Toto kan gaan zien. En ook eigenlijk heel de show van Jean-Paul. En daar kijk ik echt enorm naar uit.
0: Ja, super gaaf. Ik ook. Het is nu 6:01. Dus ik verwacht zometeen de toestroom van prachtige mensen te zien. Ja, mocht je nog in de auto zitten, doe gewoon rustig aan. Ja, ik denk als je nu onderweg bent, dat je misschien wel een pendelbusje gaat pakken. Want het parkeren is hier natuurlijk krap. Maar hoe je het doet, doe je het en wij zien je zo.

0: jouw volgende auto ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
1: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.

0: mis.
1: Bij RBC geloven we dat jouw ideeën jouw leven vormen. Soms heb je een beetje hulp nodig om een idee te verwezenlijken. Daarom krijg je bij RBC precies de lening die je nodig hebt. En je betaalt geen afsluitkosten met financiering tot 100%. Een looptijd tot 10 jaar. Scherpe rentetarieven en voorwaarden. Dit is het beste moment om in gesprek te gaan. Laten we het over leningen hebben. Ga vandaag nog naar rbc.com/loans. Of kom bij ons langs. Hier maak je jouw idee een werkelijkheid. Er gelden voorwaarden onder behoud van de gebruikelijke kredietnormen.
2: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
3: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
4: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Op zaterdag 12 september vindt aan de Beatrixlaan in Emmastad het Wintertuin Curaçao Kids Festival plaats. Kinderen vanaf 4 uur 's middags kunnen meedoen aan workshops, natuurspeurtochten, een obstakelparcours en optredens. Het festival staat in het teken van Movesjon. Kaarten kosten 25 gulden in de voorverkoop en 35 gulden aan de poort. Een vrouw op Sint Maarten die wordt verdacht van mensenhandel mag tijdelijk worden overgebracht naar een gevangenis op Curaçao. Op Sint Maarten is geen geschikte en veilige plek voor vrouwelijke gedetineerden. De rechtercommissaris vindt de overplaatsing noodzakelijk en proportioneel. De verdediging had gevraagd haar op Sint Maarten te laten blijven of vrij te laten. Dan internationaal nieuws. Israël heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd op het zuiden van Libanon. Volgens de Israëlische krijgsmacht had Hezbollah daarvoor een drone op Israëlische troepen afgestuurd. Het Libanese staatspersbureau meldt explosies bij Nabatii en Tirus. Eerder werden bij Israëlische beschietingen volgens dat bureau twee jonge mannen op een motor gedood. Een van de twee agenten die eerder deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt is uit het ziekenhuis en herstelt thuis. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is van de intensive care af. Bij de schietpartij werd een 51-jarige beveiliger doodgeschoten. De politie hield 34 mensen aan voor het geweld. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met verliezen gesloten. Een sterk Amerikaans banenrapport voedde de verwachting dat de Federal Reserve de rente later deze maand verhoogt. In augustus kwamen er 162.000 banen bij, tegenover een verwachte 55.000. De werkloosheid bleef 4,1%. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
5: Wil jij jouw auto fabrieksnieuw? Dan wil je Stipt. Vuil en vlekken verwijderen? Stipt. Interieur weer fris? Stipt. Exterieur laten glanzen? Stipt. Makkelijk in gebruik, professioneel resultaat. Verkrijgbaar bij Carteam Willemstad, de hoofdleverancier van Stipt voor het Caribisch gebied. Of bij een van onze verkooppunten. Liever laten doen? Ook voor was- en detailbeurten ben je bij ons aan het juiste adres. Stipt. Laat je auto weer stralen.
6: Friday is Fish Friday. Met fans. De Fish Friday Afternoon Snack. Een heerlijke box vol met de lekkerste vissnacks van de Haringkar Curaçao. Vers gemaakt. En perfect om te delen met collega's, vrienden of familie. Een gevarieerde box met voor iedere smaak wat lekkers. Bestel jouw box bij de Haringkar Curaçao. Bij Van den Treel Zeelandia. En begin je vrijdag goed. Begin je vrijdag lekker met Fish Friday.
7: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
8: Wij produceren
7: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
8: die elk project sterker maken.
7: Ook verkrijgbaar
8: cement en steenslag.
7: Uw

0: prachtig terrein, hè, Vanessa?
1: Het is supergezellig. Er zijn ontzettend veel mensen al binnen aan het stromen.
0: Ja.
1: En goed, zoals iedere dag en ieder jaar ziet iedereen er weer prachtig uit.
0: Echt fantastisch.
1: Ja, en het heeft helemaal geen zin meer om een achtergrondmuziekje aan te zetten hier. Want die hebben we er gratis bij natuurlijk op het festival.
0: Inderdaad, nu direct als je binnenkomt bij de ingang heb je rechts een podium. En daar staan al drie meneren prachtig te zingen en muziek te maken. Wij hebben hier een rode loper hier uitgerold. Waar mensen met hun beste outfits overheen kunnen wandelen. En dat vinden ze vandaag ook nog leuker misschien dan gisteren.
1: Mensen zijn heel enthousiast. En ik moet zeggen, wij moeten echt heel hard praten. Want Tico Roberto die zit er flink overheen te blazen hier achter ons.
0: Als ik schreeuw, dan is het dat de reden inderdaad.
1: Ongelooflijk.
0: Ook nog wat om te proeven. Want dat is weer welkom.
1: Volgens mij gaan we dit helemaal niet horen, joh. Oké, ik zet je lekker hard, John. Sorry.
2: Ja, hi, goedemiddag.
0: Ja, schreeuw, John.
2: Ja, no worries. Ja, wij staan in de cocktailbar naast Tico, dus het is bij ons ook ontzettend hard. Maar we hebben een lekkere cocktail vandaag voor jullie om te drinken, om te proeven. Dus we gaan een margarita maken.
0: Oeh, ik ben hier heel benieuwd naar. En is het een, wat voor margarita is het? Is het een normale spicy?
2: Dit is de normale, maar we hebben ook een spicy vanavond.
0: Oké. Mochten ze deze willen halen, dan kan dat gewoon bij jullie daar, bij die stand.
2: Ja, bij de cocktailbar met de 18-18.
0: Oké. Ik zou zeggen...
1: Ja, maak hem maar. Ik hoop dat we hem mogen opdrinken ook. Okay. Maar dat is altijd zoiets. Wij mogen lekker proeven.
0: Ja, volgens mij komt dat wel goed.
1: Ja, zeker.
2: Zeker weten.
0: Hij gaat hier heel snel te werk.
1: Dit is helemaal cocktail. Lekker hoor.
0: Volgens mij herken ik deze liqueur. Nou, vooral die tequila. Is dit de tequila voor Kendall Jenner?
2: Ja, klopt.
0: Is die echt lekker?
2: Heel erg lekker,
0: Want ik heb hem dus volgens mij nog nooit geproefd. Ik dacht dat het een soort van, Kendall Jenner, weet je wel. Ik dacht dat het een soort van, als zij het heeft uitgebracht... Ja, misschien, ik weet niet, voor de naam lekker is... maar niet per se voor de tequila, maar het is echt lekker.
2: Ja, het is echt super lekker tequila. Ik heb hier een klein sausje voor je.
1: Heerlijk.
0: Ik had het niet moeten zeggen.
1: Ja, nee, natuurlijk wel, joh. Even proeven.
0: Oké, ik neem even een nipje.
1: Ja. Kendall Jenner, dus van de famous Kardashian family. Is hij fabulous?
0: Hij is fabulous.
1: Jij is hij fabulous? Oh, lekker.
0: Ja, hij is wel lekker. Wil je ook even?
1: Ja, ik neem eerst eventjes een slokje van de cocktail. Oh, die is ook weer echt super lekker.
0: Ja?
1: Laten we eventjes wisselen. Dan neem ik een klein beetje van de shot van de Kendall Jenner... tequila.
0: Ja, pas op met de radioboot.
1: Ja, ik mag niet. Ja, precies. Als ik het niet lekker vind, dan zal ik hem niet uitspuren hier. Oeh! Ja, dat is wel lekker.
0: Oh, deze is ook lekker.
2: Gelukkig.
1: Oh, jeetje.
2: Bij de cocktailbar.
1: Bij de cocktailbar te verkrijgen. John, ik vind het superleuk dat je iedere keer hier aanschuift om lekker wat te mixen voor ons. En ik vind het ook super fijn dat je een beetje zo op dit tijdstip... Want weet je, ik ben na één zo'n slokkie... Ja, ik ben gezeikerd. Ben ik echt... Ben je snel teut?
0: Ik ben snel teut. Ja.
1: En ben je snel dronken?
0: Ja, ik voel hem nu al.
1: Ja, echt hè? Dat heb ik dus ook. Nee, ja, goed. In ieder geval, heb je zin in een heerlijke cocktail? Ga lekker langs bij John bij de cocktailbar. En dan maakt hij het voor je. Ik wens je een fijne tweede avond, John.
2: Dankjewel.
0: John.
1: Thank you.
3: What y'all know about it? So I think we should have a grown-up conversation real quick. Right? Now, me being the grown man that I am, you know, if I'm happy, if we happy in a relationship, everything's cool, you know, I'm not gonna actively sabotage and go look for something to be wrong. You know, that's just how I feel. I'm looking in the audience and I see some of y'all probably been through some phones before. I can just tell. I can see you're getting uncomfortable right now. Well, yeah, man, if I'm good, I don't want to go through your phone, you know. They say if you're supposed to know something, it'll come to you, you know. So So I'm gonna tell you how I feel about it. Yeah. Hey, see, I get scared from the thought, babe, of someone else having your heart. 'Cause it's been a long time.

0: salsa tot soul. Van reggae tot jazz. Van Ruben Blades tot Jean Paul.
1: En van Toto tot J Balvin.
0: Dit is Curaçao North Sea Jazz 2026.
1: Op Dolfijn FM.

0: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
1: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: Van Openwald. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Tenderloin. Ribeye. T-bone. Lamsrack. Hanging tender. Picanha. Porterhouse. Skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
2: Turista, riba bo isla. Denk er voor, meester Ta. Via aquí, con un tour de France. Start Bodia, con un coffee douche de Carrefour Selection Coffee Capsules. Tour variante, pas $5.99. Saboreer un croissant, fresco, foi Nose Bakery. Water, pas $7.95. Y brinda, con vino vos, avion blanc, vino noir, o rosé. Dos butter, pas $44.93. Viva la France!

0: leven. Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Op zaterdag 12 september vindt aan de Beatrixlaan in Emmastad het Wintertuin Curaçao Kids Festival plaats. Kinderen vanaf 4 uur 's middags kunnen meedoen aan workshops, natuurspeurtochten, een obstakelparcours en optredens. Het festival staat in het teken van MoveShom. Kaarten kosten 25 gulden in de voorverkoop en 35 gulden aan de poort. Een vrouw op Sint Maarten die wordt verdacht van mensenhandel mag tijdelijk worden overgebracht naar een gevangenis op Curaçao. Op Sint Maarten is geen geschikte en veilige plek voor vrouwelijke gedetineerden. De rechtercommissaris vindt de overplaatsing noodzakelijk en proportioneel. De verdediging had gevraagd haar op Sint Maarten te laten blijven of vrij te laten. Dan internationaal nieuws. Israël heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd op het zuiden van Libanon. Volgens de Israëlische krijgsmacht had Hezbollah daarvoor een drone op Israëlische troepen afgestuurd. Het Libanese staatspersbureau meldt explosies bij Nabatii en Tirus. Eerder werden bij Israëlische beschietingen volgens dat bureau twee jonge mannen op een motor gedood. Een van de twee agenten die eerder deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt is uit het ziekenhuis en herstelt thuis. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is van de intensive care af. Bij de schietpartij werd een 51-jarige beveiliger doodgeschoten. De politie hield 34 mensen aan voor het geweld. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met verliezen gesloten. Een sterk Amerikaans banenrapport voedde de verwachting dat de Federal Reserve de rente later deze maand verhoogt. In augustus kwamen er 162.000 banen bij, tegenover een verwachte 55.000. De werkloosheid bleef 4,1%. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: CNSJ Radio. Live vanaf Curaçao North Sea Jazz 2026.
2: Dolfijn FM en Paradise FM.
1: NSJ Radio.
3: Radio.
4: Sisters, how y'all feel? Brothers, y'all alright? See how y'all groove today.

0: Curaçao Noord CDS Festival 2026. Het is eindelijk aan het gebeuren. Het festivalterrein is geopend vanaf 6 uur. En ja, er komen alleen maar prachtige mensen hier zo het terrein oplopen. En het leek ons wel even leuk om eventjes polshoogte te nemen. Ella, hoor jij mij?
1: Ik hoor jou, hoor jij mij?
0: Ja, ik hoor jou. De microfoon die knippert wel een klein beetje. Dus misschien moet je niet al te ver weglopen. Maar ja, het is wel leuk. Het is een hoop mensen. Durf jij op iemand af te stappen?
1: Ja, dat durf ik zeker. We hebben allemaal mensen over de rode loper paraderen. Dus het zal niet moeilijk zijn om iemand te vinden. Maar het is nu even, ja, gek genoeg, even rustig.
0: Ja. Nou, heerlijk. Nou ja, rustig. Ja,
1: durf
0: precies.
1: Niet.
0: Nou, even ja, kijken hoor, ja, dat zul je altijd zien natuurlijk. Ja.
1: Op het hele terrein is het heel druk. Ach. Ik heb hier een leuke jonge man langs gelopen. Ik ga hem even vragen of hij... Oh. Hallo!
0: Oh, misschien even de box.
1: Ja. Ja, ik mag niet te ver natuurlijk. Ja,
0: ik zie daar aan de overkant een mooi stel daar zo. Daar bij de palmboom. Daar,
1: bij de palmboom?
0: Ja. Oh, bij de palmboom. Ja.
1: Hallo meneer, alles goed?
2: Jazeker, met jou?
1: Ja, het gaat hartstikke goed.
0: Oh, niet te dicht bij de box.
1: Oh, we moeten even hier blijven. Sorry hoor, ik wil niet moeilijk doen. Hey, wilt u even paraderen over onze rode loper zo meteen?
2: Jazeker, maar...
1: Jullie hebben haast.
2: Ja, we hebben zin in een drankje.
1: Monty Alexander gaat bijna beginnen. Jayon ook. En ja, volgens mij krijg je ruzie thuis. Ga maar gauw.
2: Dat doe ik, zeker. Dankjewel.
1: Oké. Okay. Nou ja, hoe meer zielen, hoe meer vreugde.
0: De mensen zijn op een strakke planning, hè? Dat is echt wel zo.
1: Ja, want de tijd begint ook te dringen. Het is 6:50 al.
0: Ja.
1: En om 7:00 gaan de eerste artiesten beginnen. Dus mensen willen nog even comfortabel worden. Een drankje halen.
0: Ja.
1: Misschien de mensen ontmoeten met wie ze hier hebben afgesproken.
0: Ja, precies.
1: Maar één ding is zeker. Over deze rode loper komen allemaal hele gezellige dansende, drinkende mensen gewandeld. En dat belooft een hele mooie avond te worden.
0: Ja, super. Dat wordt het zeker. En ik hoor op de achtergrond ook de band van Tico Roberto. Die speelt natuurlijk een beetje om lekker in de modus te komen van het festival. En dan inderdaad zometeen de eerste twee acts. Ik ben echt heel erg benieuwd. Wij hebben nog tot 7:00 te gaan. En dan gaan wij hier het stokje overgeven of doorgeven aan de man. De soulshow man. En Ferry Maat en Ruud die schuiven hier zo meteen aan. Dus ik ben ontzettend benieuwd naar hoe vanavond gaat verlopen. Maar ik heb wel het gevoel, ik weet niet of jij dat ook hebt, dat het vanavond al nu op dit tijdstip iets meer aan is dan gisteren.
1: Ja, klopt. Mensen zijn... zijn heel blij gewoon, hè?
0: Ja.
1: Het hangt in de lucht. Het is een en al gezelligheid.
0: Ja. Ik denk dat de muziek ook wel heel veel toevoegt.
1: Ja.
0: Hoe dan ook, we gaan er lekker van genieten. Als je nog in de auto zit, rustig aan. Rij deze kant op. Het is de hele avond tot laat is het genieten geblazen hier. We zien je zo op Curaçao North Sea Jazz 2026.

0: natuurlijk alleen maar alle nummers, of tenminste niet alle nummers, want dat zou onmogelijk zijn. Maar een heleboel nummers van de mensen die hier op het festival hebben gestaan in de afgelopen jaren. Nou, dat zijn flink wat mensen. Ondertussen op de achtergrond de sound van Tico Roberto en zijn vrienden op het podium. En we zitten hier eigenlijk hartstikke lekker in de aanloop, in de doorloop. Ben jij een beetje aan het genieten, Egon?
1: Ik ben enorm aan het genieten. Het is heerlijk. Kijk, het plekje is natuurlijk altijd al zo leuk, omdat er iedereen die binnenkomt, die wandelt hier langs. Dus het is veel handjes geven, het is veel gedag zeggen. Je proeft de sfeer meteen, hè?
0: Ja, je proeft de sfeer gelijk. Iedereen neemt echt. Je voelt gewoon dat de mensen ontzettend hebben uitgekeken weer, hè? Misschien al outfits voor alle avonden hebben klaar liggen.
1: Ja, zo ziet het er wel uit. Er lopen toch een partij prachtige verschijningen bij.
0: Ja. Vraag jij je ook altijd af hoe mensen het doen of hoe dames het doen op die gigantische hakken de hele avond?
1: En dan de hele avond, ja precies. Want ja, als je hier binnenkomt lopen om 6 uur, dan is het een lange avond hoor. Dat is tot nu op 1.
0: Echt gewoon waar een wil is een weg. Hey, ben jij een beetje een jazzman?
1: Ik ben een Curaçaoortje jazzman.
0: Ja, en wat betekent dat dan? Wat is het verschil tussen een jazzman en een Curaçaoortje jazzman?
1: Jazz vind ik eerlijk best ingewikkeld.
0: Dat kan het ook heel erg zijn.
1: Is niet allemaal, maar dat is wel echt een genre wat, dat moet je liggen, dat moet je leuk vinden.
0: Ja.
1: Curaçaoortje jazz is natuurlijk veel breder. Ik was toevallig vanmiddag even een lijstje aan het bekijken van alle artiesten die hier waren om een beetje ter voorbereiding van de avond.
0: Ja.
1: En dan zie je hoe breed zeg maar de programma's zijn natuurlijk voor het Curaçaoortje jazz.
0: Ja.
1: Maar dat ligt wel dichter bij mij dan jazz.
0: Dus dat is voor jou in principe natuurlijk hartstikke fijn dat het, maar ik denk dat het sowieso prettig is, want er zijn zo ontzettend veel mensen. Je ziet het ook, heel veel verschillende smaken, dus voor ieder wat wils. Hoe lang loop jij al mee hier? Is dat echt vanaf 2010 dat je hier een vaste bezoeker / medewerker bent?
1: Nou, wij hebben als radio vanaf editie 1 of 2, ik weet eigenlijk niet meer. Voor mij zijn we bij editie 2 begonnen. Staan we er al en zijn we er gewoon bij. En dat betekent dus dat je altijd in de aanloop daar naartoe alle artiesten een beetje bestudeert om te weten wie er allemaal komen.
0: Ja.
1: Heel veel gezien natuurlijk ook. Dit Noordje Jazz is voor mij wel echt gewoon ieder jaar weer een. Het is een feestje, maar het is ook wel echt een toevoeging aan je leven ieder jaar. Hè? Gewoon,
0: zeker.
1: Ik noem vaak als voorbeeld, ik vond in jaar 2 Stevie Wonder heel bijzonder om hem nog te kunnen zien live.
0: Ja. Dat is het ook, hè. Er staan hier iconen. Er staan hier nieuwe talenten, zeg maar. Hè.
1: Ja.
0: Er staan hier artiesten die al heel lang bezig zijn, maar die je misschien voor het allereerst gaat zien en horen, gaat ervaren. Dus dat is. En inderdaad, zoals de Jacksons vanavond. Ik realiseer me heel erg, en daarom ga ik ook echt genieten hiervan, dat dit over een paar jaar gewoon niet meer mogelijk is.
1: Dit moet je nu bekijken, want je weet echt niet hoe lang dit nog kan. Ja, nee, dat zijn echt leuke dingen. Maar ja, we hebben ook Bruno Mars gehad.
0: Ja.
1: En ik bedoel, die kan je nog 80 jaar waarschijnlijk zien. Maar die kan je niet meer hier zien.
0: Oh, dat was
1: want die is veel te groot geworden om naar dit eiland te komen. Dus het festival heeft ieder jaar wel een paar elementen dat je denkt, als ik daarbij ben geweest, dan heb ik gewoon iets wat ik mee kan nemen voor de rest van mijn leven.
0: Ja, dus jij kunt je niet voorstellen dat om wat voor reden dan ook jij dit zou missen één keer.
1: Ik heb een dochter, die is geboren op 3 september.
0: Kijk, handig.
1: Ik heb
0: kunnen wachten.
1: Voor die editie heb ik speciaal een parkeerkaart aan de organisatie gevraagd. En ik zei, ik moet er zijn.
0: Ja.
1: Maar ik moet weg kunnen.
0: Oh,
1: als het niet gaat, ja. Ze is op een donderdag geboren.
0: Dus what are the odds?
1: De donderdag heb ik gemist.
0: Ja.
1: Maar de vrijdag en de zaterdag ben ik wel even
0: bij hoge
1: kijken.
0: Uitzondering.
1: Ja,
0: fantastisch.
1: Ja, ik zei gewoon tegen mevrouw dat ik even een pakje sigaretten ging halen.
0: Gefeliciteerd dus alsnog. Hey, vanavond, waar kijk je vanavond het meeste naar uit?
1: Vanavond dan toch wel de Jacksons, gewoon vanwege het unieke.
0: Ja.
1: Ik heb ze niet allemaal op een rijtje.
0: Nee.
1: Ik moet even weer erbij halen.
0: Ja, ik pak hem er eventjes bij. Ja, nee, het zijn er veel en het zijn ook veel dagen. Ik pak even mijn bril erbij. We hebben sowieso natuurlijk...
1: Jayon, hè?
0: We hebben sowieso Jayon, die gaat zo meteen natuurlijk beginnen. We hebben Toto natuurlijk. Ik denk dat Toto daar... Ja, dat gaat ook natuurlijk mega druk worden.
1: Absoluut.
0: Dan hebben we Monty Alexander tegelijkertijd met Jayon. Ruben Blades. PJ Morton schijnt ook mega bijzonder te zijn.
1: Dat is eigenlijk mijn favoriet voor de avond.
0: Ja.
1: Want ik kende het niet. Ik ben het gaan bekijken omdat het hier stond.
0: Ja.
1: En ik ben daar helemaal gek van geworden. Dus ik wil dat meemaken.
0: Sowieso. Maar dat is gelijk met de Jacksons, hè?

0: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.
1: Natuurlijk, dan moet je bij Betonindustrie Brievengat zijn.

0: industrie brievengat. Always one step ahead.
1: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spritz Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountiel Beach.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
2: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
3: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 7 uur.
4: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. Op zaterdag 12 september vindt aan de Beatrixlaan in Emmastad het Wintertuin Curaçao Kids Festival plaats. Kinderen vanaf 4 uur 's middags kunnen meedoen aan workshops, natuurspeurtochten, een obstakelparcours en optredens. Het festival staat in het teken van MoveShon. Kaarten kosten 25 gulden in de voorverkoop en 35 gulden aan de poort. Een vrouw op Sint Maarten die wordt verdacht van mensenhandel mag tijdelijk worden overgebracht naar een gevangenis op Curaçao. Op Sint Maarten is geen geschikte en veilige plek voor vrouwelijke gedetineerden. De rechtercommissaris vindt de overplaatsing noodzakelijk en proportioneel. De verdediging had gevraagd haar op Sint Maarten te laten blijven of vrij te laten. Dan internationaal nieuws. Israël heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd op het zuiden van Libanon. Volgens de Israëlische krijgsmacht had Hezbollah daarvoor een drone op Israëlische troepen afgestuurd. Het Libanese staatspersbureau meldt explosies bij Nabatii en Tirus. Eerder werden bij Israëlische beschietingen volgens dat bureau twee jonge mannen op een motor gedood. Een van de twee agenten die eerder deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt is uit het ziekenhuis en herstelt thuis. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is van de intensive care af. Bij de schietpartij werd een 51-jarige beveiliger doodgeschoten. De politie hield 34 mensen aan voor het geweld. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met verliezen gesloten. Een sterk Amerikaans banenrapport voedde de verwachting dat de Federal Reserve de rente later deze maand verhoogt. In augustus kwamen er 162.000 banen bij, tegenover een verwachte 55.000. De werkloosheid bleef 4,1%. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
5: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
6: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.
1: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yountiel Beach.
7: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Cure Blue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op cureblue.com.
8: Cure Blue. Let us surprise you.
9: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
10: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
9: Dan ga ik

ooit als 12 inch als B-kantje. Taken to the Top was de A-kant. En dit was de Celebramas. De Spaanse versie van Cool and the Gang hier op het North Sea Jazz Festival. Het Dolfijn en Paradise.

0: de Wolfman is weer opgestaan uit zijn graf en vandaag op Curaçao aangekomen.
1: Ja, mooi hè?
0: Ja, Ruud Zegmaar zit tegenover mij hier. We hebben hier allemaal tv-beelden. Daar ben ik ongelooflijk gek op altijd. Want radio is tv tegelijk tegenwoordig.
1: Tegenwoordig wel.
0: We gaan er een leuke avond van maken, jongens. We hebben heel veel artiesten die we draaien die hier al geweest zijn op dit festival. Voor mij is het de allereerste keer. Jij niet, hè, Ruud?
1: Nee, ik ben hier vanaf editie 1.
0: En dat was in?
1: 2010.
0: Zo, hallo.
1: Ja.
0: Ben je al zo'n ouwe, joh?
1: Zeker, ik ben geen 12 meer. Nee.
0: Er zijn bijzondere verrassingen ook nog te verwachten. Ik heb wat leuke dingen meegenomen vanuit Bonaire. Daar ga ik je straks meer over vertellen. Het heeft te maken met een van de groepen die vanavond hier op gaat treden. En dat zijn de Jacksons. Misschien weet je al wat er gaat gebeuren.
1: Het is fantastisch wat je hebt meegenomen.

0: See You at the Party. That's going on van 9 until. En dat was natuurlijk onze Lakeside. Zo, Ruud, laten we eens eventjes vertellen wat er vanavond allemaal gebeurt hier. Voor de mensen die thuis zitten. In Nederland wordt trouwens ook goed geluisterd. Er zijn mensen opgebleven.
1: Goed zo. Ja, dat hoort toch ook zo?
0: Ja. Nou ja, ik vind het dapper. We hebben tegenwoordig allerlei mogelijkheden om radio te herhalen.
1: Klopt.
0: Het is hier een ongelofelijke teringherrie hierbij.
1: Dat hoort op een zelf, festival, hè?
0: Voor mij mijn eerste keer bij North Sea Jazz. Maar we hebben goede artiesten vanavond hier optreden. Onder andere als klapstuk vind ik Toto.
1: Zeker.
0: En natuurlijk de Jacksons, die zijn er vanavond.
1: Ja, allebei vind ik ze geweldig en ik kijk bij allebei er enorm naar uit.
0: Nou, ik zou je vertellen, ik heb de Jacksons ooit opgenomen in Nederland in 1979. Mm-hmm. Daar hebben we een mooie opname van gemaakt van bij de Cross in Carré in Amsterdam. Ik heb er wat meegenomen wat betreft die opname.
1: Ja, echt? Wat goed, man.
0: Nou, vanavond laten horen met Michael. Erbij. Die was
1: met
0: er
1: Michael.
0: Ja, ja, dat is natuurlijk heel verschil. Er zitten er nog maar twee bij, hè, nu. Nou goed, die gaan we vanavond allemaal tegenkomen. Vanavond ook veel muziek van artiesten die geweest zijn op het North Sea Jazz Festival. Ja. We hadden net al Earth, Wind & Fire met Can't Let Go. Die waren hier in 2011 en 2019.
1: Dit. Ja, ik heb ze gezien toen en het was geweldig. Ja. Ja, super.
0: Nou, ik ben benieuwd hoe het allemaal over ons heen gaat komen vanavond.

0: de Jacksons toe. Ik zei het al, Ruud, we hebben dat concert opgenomen.
1: Ja.
0: Dat was in februari, 26 februari 1979. Ze kwamen toen in Carré in Amsterdam. Ze maakten 2 concerten op 1 dag. Dus een matinee en een avondconcert. En Michael had pech, die was schor.
2: Dat is lastig.
0: Ja, dat komt vaker voor bij hem, hoor. Want ik heb hem meer gehad hier in de studio. Dat is onze studio. En dan was hij ook, behalve verlegen, was hij ook heel erg schor.
2: Zou dat door het klimaat komen van Nederland?
0: Absoluut. Het was januari, februari. Dus. Nou, dit concert dat was dus in Carré, Amsterdam. De politie heeft de mensen van de brandtrappen af moeten halen... daar aan de buitenkant van Carré. Die klommen allemaal naar boven. We hadden dansende mensen boven op de radiowagen. Die keken door dat plastic ding van het dak naar binnen. En die hoorden dan natuurlijk het concert. En het werd in één keer opgenomen, want dat is ook wel grappig. Je hebt tegenwoordig 24 sporen muziek. En dat komt allemaal op 24 verschillende sporen binnen. Op ieder instrument een eigen spoortje. En wij moesten het op 2 sporen doen.
2: 1 links, 1 rechts.
0: Ja, ja, dat was absoluut.
2: Ja.
0: Ik ga even kijken of het gaat of we boven het lawaai uit kunnen komen hier. Want ik heb hier dat concert.
3: Voor mij.
0: Oh, ho, ho. Oh, oh. Ze gaan een medley doen en die gaan ze vanavond hier ook doen, heb ik gezien aan het schema. Dus nou, laat iedereen vast even genieten.
3: If you want to sing along, feel free.
4: Here we go.

0: Jackson en de Jackson 5, de Jackson, zo heet ze toen ook. In Amsterdam Carré, het was 1979 en ja, het was beren koud. Een hele koude winter en hij had er last van.
1: Het is nu heel warm, hè?
0: Wat zei je?
1: Het is bloedje heet nu, hè, hier.
0: Het is hier, hoe heet zal het zijn? 34, denk ik.
1: Minstens. Ja, maar ja, waar ik eigenlijk benieuwd naar ben, want zo direct staan de Jacksons natuurlijk in de zaal.
0: Ja.
1: Wie gaat Michael vervangen en hoe gaat dat klinken? Ben ik zo benieuwd naar.
0: Ik ben daar ook heel erg benieuwd naar. En ik weet, daar zitten er nog maar twee in. Dus wat dat betreft, de band is natuurlijk totaal anders.
1: Ja.
0: Maar ik weet zeker, ik heb het even nagekeken via ChatGPT, dat deze medley ook in het schema zit voor vanavond. Dus neem aan dat ze dat gaan spelen, maar zonder Michael. Jullie hebben een heel mooi voorproefje gehad vast.
1: Ja.
0: Er zijn veel leuke Latin-platen ook te draaien hier natuurlijk op het eiland Curaçao, waar we vandaan komen. Wat dacht je van de vader van Sheila E? Heb je daar wel eens van gehoord?
1: Zeker.
0: En Sheila is hier geweest.
1: Ja, die was hier vorig jaar.
0: Precies.
1: Ja.
0: Die E die komt van Escovido. En Escovido, dat is de achternaam van Pete Escovido. Oh! En dit is een van mijn persoonlijke favorieten qua songs. What I Want to Do for Love. Een nummer van Bobby Caldwell. En hij zingt het zelf.

0: toch nu eventjes over hebben hoe wij elkaar hebben leren kennen. Dat is ook wel heel apart. Heeft met de Soul Show te maken natuurlijk.
1: Zeker, ja, gaan we doen.
0: Er zijn hier heel veel artiesten geweest, waaronder onder andere de man Bruno Mars. Was dat vorig jaar?
1: Nee, dat was 2014.
0: 2014 alweer?
1: Ja, nee, toen was hij nog betaalbaar. Tegenwoordig is hij gewoon niet meer betaalbaar voor zo'n event als dit.
0: Ik heb het gehoord, 8 miljoen vragen ze, geloof je?
1: Ja, ik heb het niet.
0: Hier is de remix. We noemen het ook wel een mashup. Het is gemaakt door DJ Monteo in 2015. Ja. En je hoort er tussendoor, tussen dat mooie nummer van Bruno Mars ook nog, George Duke en Richard.

0: wat onduidelijkheid geweest over de maker van deze mix. Maar het is toch wel echt die man die ik net benoemde. Het is een mash-up en dat betekent twee nummers door elkaar, minimaal.
1: Ja.
0: Doe jij dat wel eens, Ruud?
1: Zeker, zo ben ik begonnen. Gaan we het zo over hebben.
0: We gaan het volgende uur erover hebben. Ja, dat is waar. Ja. Het leuke is, ik heb heel veel dingen op zitten zoeken hier over North Sea Jazz en over de artiesten die hier geweest zijn. En dat doe je dan via ChatGPT. Maar ik kom natuurlijk ook allerlei informatie over mijn eigen plaatjes tegen. Ik ben gek op Roy Ayers met Poepoelala. Ken je dat nummer?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Nou, ik heb het aan ChatGPT gevraagd en dat is wel een heel apart verhaal. Er zit meer achter dan alleen een grappige seksuele uitdrukking. Ik heb dit nog even nagezocht, zegt mijn assistent. Er is één belangrijk detail. Roy Ayers zelf heeft in een interview gezegd dat hij aan het einde van het nummer uitlegt waar een poepoelala precies zit. Maar hij wilde dat niet verklappen.
1: Nou, wat flauw.
0: Aan ChatGPT, hè. Nou, we kunnen het hem ook niet meer vragen, want hij is inmiddels overleden. Maar het nummer is nog steeds grote klasse. En als we het over jazz hebben, dan is het over die fantastische vibrafoon van Roy Ayers. Nou, daar gaat hij dan, dames. Voor degenen die hier even meeluisteren. Als je weet waar je poepoelala zit, die zit tussen je trommelandstaafjes en je enkels.

spannende platen heette dat. Ja. Poepoelala. Opening alleen al, Let Me Kiss You. Eerst begint met zijn verzoek om zijn geliefde te kussen op haar poepoelala. Ja, het blijft een plaat in Amerika. Ik ben benieuwd trouwens of die ooit door de keuring is gekomen daar. Ik zou niet weten of die ergens in de billboard heeft gestaan, maar...

0: moet je naam toch eens uitleggen, Speker?
1: Ja, zeker, dat vind ik wel heel verstandig.
0: Ik heb bij dat jingeltje heel erg veel geprobeerd om een beetje Ruud eruit te krijgen. Maar als ik 5 Ruuds achter elkaar doe, dan gaat die... doet hij dan.
1: Dat is hem ook niet, hè?
0: Nee, dat is het niet. Maar wat leuke jingles.
1: Dank je wel dat je het geprobeerd hebt 5 keer.
0: Ja, nee. Het is allemaal leuk probeersel. Het is allemaal AI trouwens. Ik ben daar heel eerlijk over. Ik vind het erg leuk om jingles te maken. En ik moet inderdaad wel heel veel bewerken om eerlijk te zijn. Maar het resultaat is hartstikke leuk.
1: Het klinkt geweldig.
0: Het kost niks meer tegenwoordig. Jinglefabrikanten die zijn gewoon uitgeteld. Die zijn gewoon, er zijn er nog een paar onlangs begonnen. En die zijn weer met koortjes begonnen. Heb ik ook nog weer gehoord. Dat zijn echte koortjes. Dat vind ik al een hele onderneming.
1: Terecht.
0: We zitten in de Cariben hier. We hebben veel Zuid-Amerikaanse muziek op het North Sea Jazz Festival op Curaçao. En ik pak even de beroemdste Braziliaanse zanger erbij, Gilberto Gil. Hier is Palco. En dat lijkt heel erg op Earth, Wind & Fire.

0: aspetta Lores, aspetta Lores. Het is gezellig op de set hier bij Paradise. En bij Dolfijn.
1: Ja,
0: en, en mijn partner in crime, Ruud, zit hier tegenover me. Ik kan je microfoon niet te ver open doen, want je moet een beetje hard praten. Want het is hier zo'n teringherrie als je hier buiten staat.
1: Ja, je moet recht over Henk praten.
0: Ja. Oh boy, oh boy. Volgende uur gaan we straks nog meer Jacksons doen, live in Amsterdam. Ik heb zelfs Michael er ook even bij gehaald, want die zat ooit in de Soul Show Studio. Die uitzending is verloren gegaan, maar dat kleine stukje met Michael, dat heb ik nog steeds.
2: Goed zo.
0: Het begint nu gezellig te worden. Ik heb een glaasje wijn gekregen, dus ik kan wel verklappen dat wij vroeger altijd in de tweede uur van de Soul Show een fles Ballantines in de studio hadden. Dat mocht de studiochef niet weten. Maar, en er kwam geen cola in, hoor, dus het was niet puur. Nee. Tot besluit van dit eerste uurtje hier vanaf North Sea Jazz. De piano van Brian Culberson.

0: Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
1: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spritz Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountil Beach.
2: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
3: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet u zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
4: Pizza hier, pizza daar, pizza laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
5: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 8 uur.
6: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. Op zaterdag 12 september vindt aan de Beatrixlaan in Emmastad het Wintertuin Curaçao Kids Festival plaats. Kinderen vanaf 4 uur 's middags kunnen meedoen aan workshops, natuurspeurtochten, een obstakelparcours en optredens. Het festival staat in het teken van MoveShon. Kaarten kosten $25 in de voorverkoop en $35 aan de poort. Een vrouw op Sint Maarten die wordt verdacht van mensenhandel mag tijdelijk worden overgebracht naar een gevangenis op Curaçao. Op Sint Maarten is geen geschikte en veilige plek voor vrouwelijke gedetineerden. De rechtercommissaris vindt de overplaatsing noodzakelijk en proportioneel. De verdediging had gevraagd haar op Sint Maarten te laten blijven of vrij te laten. Dan internationaal nieuws. Israël heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd op het zuiden van Libanon. Volgens de Israëlische krijgsmacht had Hezbollah daarvoor een drone op Israëlische troepen afgestuurd. Het Libanese staatspersbureau meldt explosies bij Nabatii en Tirus. Eerder werden bij Israëlische beschietingen volgens dat bureau 2 jonge mannen op een motor gedood. Een van de 2 agenten die eerder deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt is uit het ziekenhuis en herstelt thuis. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is van de intensive care af. Bij de schietpartij werd een 51-jarige beveiliger doodgeschoten. De politie hield 34 mensen aan voor het geweld. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met verliezen gesloten. Een sterk Amerikaans banenrapport voedde de verwachting dat de Federal Reserve de rente later deze maand verhoogt. In augustus kwamen er